세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시러

0: Hallo, met Jana.
1: Dag Jana, met Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Jana, waarom ben je al wakker zo vroeg op deze maandag?
0: Omdat ik s'avonds ga vliegen en ik haat vliegen.
1: Ah, okay. En dus ben je al zenuwachtig?
0: Ik ben heel zenuwachtig,
1: is
0: ja.
1: Dat echt zo? Hoe komt dat? Waarom ben je zo, ja. Waarom ben je zo bang van vliegen?
0: Ik heb heel veel last van mijn oren altijd en ik haat hoogtes.
1: Dat heeft toch iedereen? Ik bedoel, niet die hoogte, maar dus last van je oren, heeft niet iedereen dat?
0: Ja, sommigen hebben dat heel fel en sommigen minder.
1: Ah, is dat zo? Ja, ik heb dat ook al best fel. Ik probeer dan altijd heel veel te slikken en dan zo kauwgom kauwen helpt ook. Zijn er nog trucs?
0: Ik neem pilletjes.
1: Ah, ook makkelijk.
0: Ja.
1: Is dat een slaappil toevallig? Dat je gewoon volledig KO in
0: een
1: vliegtuig zit?
0: Nee, het zijn pillen voor oren.
1: Ah, wauw. Ik wist niet eens dat dat bestond, maar goed.
0: Ja.
1: Okay. En dus je bent nu op Rodos. En dan vertrekt je vliegtuig straks naar België opnieuw. Hoe is de vakantie geweest dan, Jana?
0: Heel goed. Alleen een paar zieken geweest, maar het was wel heel goed.
1: Als je zegt een paar zieken, met hoeveel was je daar dan?
0: Met 5.
1: En wie?
0: Mijn ouders, mijn broer en mijn schoonzus en dan de kleine.
1: Oh, fijn. En hoe komt het dat er zoveel zieken waren?
0: Eten.
1: Echt?
0: Het eten van hier, ja.
1: Oh, niet leuk. En jij bent ook ziek geweest, nee?
0: Ja, ik ben ook ziek geweest.
1: En waar kwam het dan van? Van welk voedsel?
0: Dat weten we niet.
1: Oh, erg.
0: Beetje van alles, denk ik.
1: Ja, maar wel mooi weer.
0: Heel mooi, 30 graden.
1: Ah wel, maar hier was het afgelopen weekend ook fantastisch en het blijft nog wel even zo. Dus welkom terug in België straks, Jana.
0: Ja.
1: Jana, ik wens je een hele goede vlucht. Niet te bang zijn, niet te veel zenuwen hebben. Het komt allemaal goed hoor. En dan horen we elkaar dan vanaf morgen terug in België.
0: Super.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Vliegangst heb ik nooit gehad, maar het is nu ook niet dat ik nooit zenuwen heb als ik het vliegtuig neem. Ik denk elke keer toch wel altijd, wat als het vliegtuig naar beneden valt? Of wat als ik te veel weeg en dat het vliegtuig daardoor kantelt? Denk ik wel eens een keer. Maar ik heb de eerste keer gevlogen in mijn moeder, haar baarmoeder. En daarna ook meteen toen ik 1 jaar was. Maar de laatste jaren probeer ik het vliegen wat te beperken. Ik denk dat Dorothee en ik de laatste 6 jaar 2 keer hebben gevlogen. 2 keer heen en terug is dat dan. Maar dat is niet super vaak, toch? En op dit moment ken ik de vliegtuigen vooral van het lawaai boven ons appartement. Op sommige dagen vliegen er non-stop vliegtuigen boven ons hoofd. Maakt echt heel erg veel lawaai. In ieder geval, beste vrienden, het is maandag. En wie is er wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is. In een bericht of een audiobericht met de QM.

0: vrienden van de vroege ochtend.
1: Dankjewel voor alle berichten. Mike uit Kortrijk die zegt goedemorgen Vincent. Steve uit Kessel zegt goedemorgen Vincent. Ik ben op weg naar Zuid-Frankrijk met een vrachtwagen. Goedemorgen aan de vroege vrienden. Aurélie zegt goedemorgen. Ik ben op weg naar het binnenland om te werken, want ik woon aan de kust. En Gwenny uit Tongeren die zegt goedemorgen deze morgen. Gisteren om 9:30 geland in Zaventem en nu alweer op de baan. Woppa. Oh Gwenny, dat is slecht gepland, denk ik. Toch 9:30 geland in Zaventem en nu alweer aan het werken, man. Berichtje ook van Karel.
2: Goedemorgen, Vincent en vrienden van de vroege ochtend.
1: Goedemorgen.
0: Kia

0: 128. Maar dan heel vaak.
1: Elke ochtend tellen we verder af naar de nummer 1. Over 108 werkdagen zijn we daar. Ja, reken zelf even uit wanneer dat is. Daar ga ik niet aan beginnen. Met andere woorden, al 4 weken achter de rug. 5 nummers per week en 5 maal 4 is 20. Dus 128 min 20 is 108. En dus is het vandaag aan nummer 108. Daar staan 2 Vlaamse bompas. Waarvan de ene stevast Pollepap wordt genoemd. En de andere tegenwoordig de vaste songschrijver is van Bart Kael.
2: Wat is

0: ik heb het over Jan Leijers. Jan Leijers schrijft de foute hits van Bart Kael. Wat is jouw geheim, Zanzibar? Dus Jan Leijers is best wel in foute sferen blijven vertoeven. Maar Jan Leijers en Polpop samen waren in de jaren 80 een globaal fenomeen. Ze stonden zelfs in Amerika in de hitlijsten.
1: Nummer 108.
0: En het is een geweldige meezinger, hè? The Way to Your Heart. Dit is Soul Sister in de vroege ochtend van Q Music.

de foute 128 op nummer 108. Daarnet om 4 uur had ik Jana aan de lijn. Die stond op het punt om het vliegtuig te nemen. Ik heb er nooit van gedroomd om piloot te worden. Maar stel dat ik het zou zijn, waar zou ik dan naartoe vliegen?

0: is een bekende jongensdroom, piloot worden. Persoonlijk heb ik die droom nooit gehad, want je moest daar heel slim voor zijn, werd altijd gezegd. En dat was ik niet. Mijn vraag voor jou is, als je zelf piloot zou zijn, waar zou je dan naartoe willen vliegen? Als je overal naartoe zou kunnen vliegen als piloot, waar zou je dan naartoe gaan? Stuur me een bericht in de Q-app. Gwenda uit de Pinte, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, Gwenda, waar ben je op dit moment?
1: Ik sta nu voor een moment op Zaventem. Ik ben juist mijn zoon aan het zwaaien.
0: Ah, waar gaat hij naartoe?
1: Die vliegt nu op Alicante. En dan gaat hij naar San Miguel de Salinas bij mijn dochter.
0: Och.
1: Omdat mijn dochter is naar daar verhuisd in maart. Dus nu gaat hij op bezoek bij zijn zus.
0: Fantastisch.
1: Dus,
0: ben je er zelf al geweest bij je dochter dan?
1: Ja, ik ben er zelf ook al geweest. Eind maart. Ja, dat wel. Dus het is gewoon met mijn kleinzoon en haar vrienden zijn ze naar daar verhuisd. Dus als oma is natuurlijk wel wat minder. Ja. Maar,
0: snap het, en je mist haar wel, hè? Oh ja, dat snap ik wel.
1: Ja, nee, dat zeker. Dus, maar kijk, mijn zoon staat juist naast mij. Dus,
0: Oké, geef hem eens even door. Hallo.
1: Oké, ik zal hem doorgeven.
2: Hallo, met Kiaro.
0: Hallo, Kiaro, Vincent van Q-Music. Hey, hoe laat vertrekt het vliegtuig?
2: Hallo, Vincent. Het vliegtuig vertrekt om 5:45.
0: Ah, dat is goed. Dan heb je nog wel tijd, hè.
2: Ja, nog eventjes.
0: Maar je mag daar niet te lang blijven staan, toch, waar je nu staat? Want je staat zo aan de vertrek al op die parking waar je maar 10 minuten mag blijven staan, toch?
2: Ja, inderdaad. Dus ik denk dat we nu nog net 7 minuten hebben.
0: Oké. Allee, goed. Veel plezier dan bij je zus in Spanje. Salut, hè.
2: Ja, dank u wel. Doei.
1: Ja, ben niet terug.
0: Dus als ik zou vragen aan jou, als jij piloot zou zijn, Gwenda, waar zou je dan naartoe willen vliegen?
1: Misschien ook naar Spanje, dus naar mijn dochter even.
0: Dat dacht ik toch ook wel. Allee, Gwenda, veel plezier nog vandaag. Yeah. En groeten aan je zoon.
1: Ja,
0: salut,
1: dank
0: hè.
1: Ja, dank je. Dag, Vincent.

0: 4 over half 5. Dag Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Marijke, waar zou je naartoe vliegen als je zelf piloot zou zijn?
1: Naar een onbewoond eiland, zoals ik stuurde.
0: Oh, naar een onbewoond eiland. Oh, dat is goed, hè?
1: Ja.
0: Ja, met witte stranden?
1: Met witte stranden, ja. Een helder blauwe zee.
0: Mm, en dan op het strand liggen? Met wat mag er dan? Liggen. Wat mag er dan in je handje? Een cocktailtje?
1: Een cocktail met Q Music, ja.
0: Oh, goed idee, goed idee. Goed idee, dankjewel Marijke. Fijne ochtend.
1: Dag.
0: En dan gaan we nog even naar René. Dag René, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tilden.
0: Als je voor één dag piloot zou zijn, waar zou je dan naartoe vliegen?
2: Ja, dan zou ik terug naar Droomland vliegen.
0: Oh, terug naar Droomland. Daar willen we toch allemaal zijn, hè? Oh,
2: ja, maar hier toch niet.
0: Dankjewel René, fijne ochtend.
2: Voor u ook, Vincent. Hoi.

0: Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Jan. Jan, jij bent zelf geen piloot, maar je bent wel steward, hè, op het vliegtuig.
1: Ja, klopt, Vincent.
0: Dus dan heb je in de meeste gevallen... Ja, nee, nooit eigenlijk zelf te kiezen waar je naartoe gaat.
1: Nee, helaas niet. Maar er zijn wel een paar bestemmingen dat ik echt super graag op vlieg.
0: Zoals?
1: Goh, ik zit heel graag in Londen. Maar natuurlijk, met mijn job zit ik elke week wel ergens anders op een andere leuke locatie.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk niet te klagen, hè? Maar vlieg je soms naar Londen?
1: Ja, dan zeg ik toch een één keer per maand of zo geweest.
0: Oh, wauw, ben jaloers. Oh, ik ben er ook zo graag, hè. Oh. Maar goed, ik ga altijd wel met de trein. Ik vind het vliegtuig nemen van Brussel naar Londen een beetje overdreven.
1: Ja, dat is echt wel heel erg kort, hè, Vincent. Maar daar vond ik het ook eigenlijk gewoon een leuke bestemming om te doen, omdat het echt zo'n korte vlucht is.
0: Oh, ja,
1: en voordat je het weet, ben je eigenlijk wel in Londen.
0: Ja, dat is waar. Dus nu wel met de trein vanuit Brussel ook wel echt zo. Dat is echt wel zo. Maar goed, met de vliegtuig is dat al een half uur vliegen. Nog niet eens.
1: Ja, laat ons zeggen. Ik denk dat wij het in een 45 minuten doen ongeveer. Dus tegen dat je opgestegen bent, gaat het lichtje al aan om terug te landen. Dus ja, heel kort.
0: Dankjewel, hè. Salut. Hè.
1: Tot ziens. Dag.
0: We gaan ook nog even naar Bram. Dag Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Als ik het goed begrijp, dan heb je nog nooit het vliegtuig genomen.
2: Ja, dat klopt.
0: Hey, wauw. En ben je daar niet benieuwd naar hoe dat zou zijn?
2: Ja, eigenlijk ergens wel.
0: Dus dan kan je er misschien wel eens werk van maken, want dat betekent dat je nog nooit een verre reis hebt gemaakt.
2: Ja, dat klopt, ja. Wij gaan eigenlijk niet zo vaak op reis. Ik wil een keer een weekendje weg.
0: Nee, ja, snap ik. Dat kan natuurlijk. Maar als je zelf eens piloot zou zijn, waar zou je dan naartoe willen vliegen, Bram?
2: Maar ik zou eigenlijk wel graag een keer naar Chicago vliegen. En dan de Route 66 zou vrijden. Een Amerikaanse grote kenwoord of een betere beeld.
0: Ja, dat lijkt me. Je hebt er al veel over opgezocht. Maar wil je dat dan echt graag doen? Of denk je, ja, ik heb het op tv gezien en op internet. Het is wel goed zo.
2: Oh nee, dat zou ik graag een keer doen. Ja, dat is wel een droom, maar dat, ja.
0: Dan hoop ik voor jou dat het ooit is gebeurd. Hey, dankjewel, Bram.

single van Miley, Bass Persuades. Een heel erg goedemorgen. Het is maandag 28 september 2026. Bij Vincent Live kan je vanaf vandaag een plek winnen op de Q-guestlist van Miley Cyrus in Los Angeles. Ze gaat daar optreden, haar nieuwe album voorstellen en jij kan er naartoe. Je hoeft niet zelf de piloot te zijn. Het is volledig op onze kosten, vervoer, overnachting en natuurlijk de plek op onze guestlist van het concert. Straks bij Maarten en Dorothee om 19:15 Alex Agnew met de Alex Agnew Awards. En je kan ook nog tickets winnen voor zijn show in de AFAS Dome. En over awards gesproken, op dit moment worden de MTV Video Music Awards uitgereikt. Dat gebeurt in Los Angeles en de presentatie is in handen van Snoop Dogg. Artiest van het jaar, en je gelooft het nooit, is Madonna. Ze won ook nog beste samenwerking en beste dance. Videoclip van het jaar is voor The Fate of Ophelia van Taylor Swift. En beste nieuwe artiest is dan weer Sienna Spyro. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

MTV VMA's. De Queen of Pop, het is haar volledig gegund, want haar album van dit jaar was echt wel zeer goed. En ze heeft ondertussen ook nog een nieuw lief. Ik denk dat hij 28 jaar is. 28, 40 jaar jonger dan zij zelf. Maar goed, ze doet maar. Het is fantastisch, hè? Zometeen een vroege vriend in de studio. Luc uit Deinzen komt langs. En ik ga het met Luc hebben over borsten, boobies, tetten, tieten, meloenen, muggenbeten, airbags, voorbumpers, prammen, memmen, theezakjes, mommy milkers. Zometeen na het nieuws van 5 uur.

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen. En nog altijd geen witte rook rond de Vlaamse onderhandelingstafel. Rond kwart. Zo moest het rond kwart over twaalf vannacht. Zit minister-president Diependaele opnieuw rond de tafel met al zijn ministers en met een vernieuwde cententabel. Dus welke minister hoeveel moet besparen? Diependaele wil deze ochtend nog een akkoord, want om twee uur deze namiddag wordt hij verwacht in het Vlaams parlement voor de septemberverklaring. Voor de tweede nacht op rij zijn honderden betogers verzameld in het centrum van Madrid. Ze slapen er in tenten om de wooncrisis in Spanje aan te kaarten. Aanleiding is een vrouw van 87 die vorige week uit haar huis gezet werd. Ze is zowat het symbool geworden van deze wooncrisis. De actievoerders die willen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. De vijf mannen die opgepakt zijn bij de Britse luchtmachtbasis Fairford, die worden verdacht van terreur. Dat laat de Britse politie weten. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen tegen die basis. Het onderzoek was een Brits-Amerikaanse samenwerking. De mannen die stonden al eventjes op de radar van de veiligheidsdiensten. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen tegen Iran. En de Amerikaan Brian McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen geworden. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. De Australiër Michael Matthews die won de sprint voor het zilver. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte het brons. Onze Belgen die deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg. Plaats 12. Wout van Aert werd 28ste. Het weer dan nog. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag zijn er grote verschillen. 20 graden en kans op buien aan de kust. 27 graden en volop zon in het westen van het land. En morgen dan zomers warm tot 29 graden en veel zon.
2: Music. Vincent van Geel.
0: De nieuwe single van Taylor Swift is de Q-topschijf deze week. Je hoort Taylor over een kwartiertje.

honderden synoniemen voor borsten te bedenken. Tieten, tetten, prammen, memmen, meloenen, appeltjes, airbags. En ik ga erover praten met Luc uit Deinze. Eerst gaan we zingen van Er zijn meer mensen wakker dan je denkt.

0: Frank.
1: Iedereen is altijd welkom bij mij in de studio, vind ik leuk. Hè. Vandaag, en het is een jaarlijkse traditie, Luc uit Deinzen. Goedemorgen, bakker Luc.
2: Goedemorgen, Vincent.
1: Vrije dag vandaag in de bakkerij.
2: Ja, vandaag vrije dag.
1: Wanneer is dat nog? Heb je twee vrije dagen?
2: We hebben twee vrije dagen, maandag en dinsdag.
1: Maandag en dinsdag zijn jullie gesloten. Je hebt iets meegenomen uit de bakkerij. Wat is het?
2: Ik heb twee producten meegenomen, de boezemcake en het boezembrood.
1: Wauw. Ja, dus dat is waarom ik zei daarnet van heel veel boezem. Het woord boezem was ik nog vergeten. Dat is nog een synoniem voor borst, ja, inderdaad. Ze zien er heel lekker uit. Maar waar is het brood van gemaakt? Het brood is... Het is een dubbel brood.
2: Ja, het is een dubbel brood. Het is een boezem, hein? Dus ja, inderdaad. Het is een meerhanenbrood waar wij het tepelhof afgedekt hebben en de rest van het brood gebloemd hebben. En de cake is een vanillecake waar wij het tepelhof en de tepel op gemaakt hebben in marsepein.
1: Ik vind het fantastisch uitzien, eigenlijk.
2: Dank u wel.
1: Het zijn kleine cakejes. Ja, boezembrood is echt meer dan een handjevol.
2: Dat is een handjevol, hè.
1: Boezemcakejes zijn, ja, soort van kersjes of zo.
2: Ja, ja.
1: Ietsje groter.
2: Ietsje groter, ja.
1: Er is natuurlijk ook een reden waarom je de boezemcake en het boezembrood hebt uitgevonden. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerste man die vrijdag nog een verjaardagsfeestje had, want hij werd toen 34. Teddy Swims, Guilty bij Q-Music. Okay.

0: Nieuwe single van Taylor Swift, Patient Zero, bij mij in de studio vanmorgen, Bakker Luc uit Deinzen. En Bakker Luc heeft een boezembrood gemaakt. Het zijn twee ronde broden die aan elkaar hangen.
1: Ja.
0: En boezemcake. Kan je boezemcake nog eens even omschrijven, Luc?
1: Boezemcake is een bolletje vanillecake die we gemaakt hebben. Naast elkaar legt op een mooi kartoontje en daarbij tepelhof en de tepel gemaakt in roze marspijn.
0: Het smaakt wellicht heel lekker, maar het ziet er ook heel lekker uit. Ja. Nu, er hangt een persoonlijk verhaal aan vast. Waarom heb je de boezemcake en het boezembrood uitgevonden?
1: Ja, spijtig genoeg is mijn vrouw vorig jaar in oktober getroffen geweest door borstkanker. En daarmee, ja, het is nu de week van de cake die eraan komt, ook vanuit Bakkers Vlaanderen, hebben mijn vrouw gezegd en ik, we gaan er iets mee doen, daar linken aan een goed doel. Dus wij schenken zelf vanuit onze bakkerij het 50% van het cakeje en het 50% van de verkoopprijs van het brood schenken wij aan Think Pink. Vooral om dit sensibilisering daar rond meer bekend te maken van. Het is daardoor dat mijn vrouw, dat bevolkingsonderzoek, dat het uitgekomen is. Mm. Ze heeft een handstrekt afgelegd, gelukkig geen chemo gehad, maar wel bestraling en allerhande nabehandelingen nog. Maar dat is allemaal tot nu toe zeer goed verlopen.
0: Hoe gaat het nu? Hoe gaat het nu met haar?
1: Nu gaat het zeer goed. Je durft zelfs zeggen dat ze alle kracht, dat ze voor die diagnose, dat ze bijna alle kracht terug heeft.
0: Okay. Dus, ja, oktober is inderdaad de internationale borstkankermaand. Ja. En dan de week van de cake, die komt er dan ook nog eens bij. Is de boezemcake nu al bij jou te koken of vanaf donderdag pas?
1: Vanaf donderdag.
0: Oké, okay, 1 oktober dan.
1: 1 oktober tot 31 oktober. Tot 30 oktober, 31 oktober. Ja. Verkopen wij dat. Dus de cake gaan wij persoonlijk verkopen aan 5 uur. Er gaat 2,5 per verkocht product naar Think Pink. En het brood verkopen we voor 4 euro. Dat is een meer granenbrood. En dat verkopen en dat geeft ook 50% 2 euro dus aan Think Pink.
0: Ja, die organisatie Think Pink die zet zich in voor borstkankerpatiënten. Wens je vrouw heel veel succes en heel veel sterkte van mij. Ik ben heel erg blij dat je er bent over komen vertellen.
1: Mij ook graag.
0: Nu tijd om te proeven misschien?
1: Ja, zeker okay. Vast.
0: We hebben geen mes nodig. Hè.
1: Nee, we gaan onze tandjes erin zetten.
0: Ja, zo. Dat is waar. Goed. We zullen zo meteen proeven na Owl City en Fireflies bij Q Music.

0: Vrijdagochtend hebben we het gehad over het personeelsfeest van Q-Music. Dat was vrijdagavond. Onze baas had het idee dat iedereen in het wit moest komen. Dat is min of meer gelukt. Ik had een witte broek aan, witte sokken en een hemd met witte en roze strepen en een witte pet. Maar zometeen in de vroege ochtend, Fredje uit Sint-Katelijne-Waver, die gaat elk jaar naar een feestje in een volledig witte outfit. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Bij mij in de studio, bakker Luc uit Deinzen, die heeft boezembrood gemaakt en boezemcake. En het is tijd om van de cake te proeven. Dus het is een vanillecake.
1: Ja.
0: In de vorm van ja, een halve bol. Zoals een tet. En een tepel erop, gemaakt van...
1: Rozemarspijn.
0: Rozemarspijn. Daar gaan we. We gaan er niet aan sabbelen, maar effectief in bijten. Oh. Even goed als een real deal, vind ik. Misschien zelfs beter.
1: Voilà.
0: 50%. Ja. Eerst mijn mond leeg eten, heeft mijn moeder me geleerd. Dus 50% van de cake en van het brood gaat naar Think Pink, de borstkankerpatiëntenhulporganisatie. Cindy uit Aarschot stuurt een bericht in de Q-app. Heel mooi gebaar, respect.
1: Dank u wel.
0: En Gerard uit Deinzen, waar is de bakker te vinden in Deinzen?
1: In Nevelen.
0: In Nevelen?
1: In Nevelist.
0: In welke straat?
1: Kortemunt. Als je van Deinzen komt en rijdt langs de vaart, passeert je mijn bakkerij. Je zou het wel genoeg kennen in Deinzen.
0: Ja, dus, goed, heel goed, heel goed. Dank u wel voor het langskomen, Luc, en voor het verhaal.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ik wens je heel veel succes met alles.
1: Dank u wel.
0: En groeten aan de vrouw.
1: Zeker en vast.

0: een dresscode op een personeelsfeest. Fredje uit Sint-Katelijn-Waver, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Fredje, vrijdagavond was dan bij ons personeelsfeest met alle collega's van Q-Music en we moesten allemaal in het wit zijn. Ik had er een beetje schrik voor, uiteindelijk is het allemaal wel meegevallen, ik zag er ook wel oké uit. Maar jij doet dat vaker, zeg je?
1: Ja, wij doen dat jaarlijks in Torrevieja, de Witte Straatfeesten noemt dat. Dan zit er zo een 4000 man allemaal in het wit gekleed.
0: En waar is dat, in Torrevieja?
1: Torrevieja, Spanje, ja.
0: Ah, in Spanje. Oké, ja, goed. Ja. En dus daar zijn de witte straatfeesten. En dan moet iedereen... Wat gebeurt er dan? Iedereen loopt gewoon rond in het wit.
1: Nou ja, dat is eigenlijk... Dat is ontstaan met een verjaardagsfeestje. En dat is uitgegroeid naar een groot festival met allemaal Vlaamse en Nederlandstalige artiesten.
0: Ah.
1: En dan loopt iedereen in witte kleren rond.
0: En jij bent daar ook elk jaar?
1: Ik ben elk jaar aanwezig daar, ja.
0: Fantastisch.
1: Dat is trouwens aanstaande dinsdag, 6 oktober.
0: Ah ja, oké. Dus volgende week dinsdag is het dan dingen. En dan ben je daar opnieuw?
1: Ja, ik vertrek nu vrijdag dus naar Spanje.
0: Moh. Allee, en je witte outfit ligt al klaar?
1: Tuurlijk.
0: De witte straatfeesten in Spanje. Geniet ervan volgende week dan, Fredje. Salut en man, dag, hè.
1: Dag.

Zometeen goed nieuws voor fans van de Rode Duivels. En tegelijkertijd ook slecht nieuws voor de fans van Blind Getrouwd. En als u verpleegkundige bent, dan is deze week jouw week. Ik leg het zo meteen uit naar Bruno.

0: Goedemorgen, het is maandag vandaag, 28 september. Vrijdagavond hebben de Rode Duivels tegen Italië gespeeld in de Nations League. Het werd toen 0-2. En vandaag mogen we nog eens. Vanavond spelen we tegen Frankrijk in het Koning Boudewijn Stadion. Kan je volgen vanaf 8:55 op VTM. En dus is er geen aflevering van Blind Getrouwd vanavond. Oh. Als je jarig bent vandaag, dan ben je samenjarig met Hilary Duff, ook bekend als Lizzie McGuire. En van de hit So Yesterday, So Yesterday. Ze komt op 16 mei optreden in Brussel, in Vos Nationaal. En vandaag wordt ze 39, ze is even oud als ik. Het is vandaag de start van de Week van de Verpleegkundigen. Als je verpleegkundige bent, en ik weet dat er heel veel naar mijn programma luisteren, dan is het dus jouw week deze week. En ik hoop dat je baas een cadeautje heeft voorzien. En wordt het even warm vandaag als in het weekend? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Het weer dan nog. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag zijn er grote verschillen. 20 graden en kans op buien aan de kust. 27 graden en volop zon in het westen van het land. En morgen dan zomers warm tot 29 graden en veel zon.
2: Vincent van Geel.

0: Vandaag begint de week van de verpleegkundige. Ja, mijn moeder is verpleegkundige. Ze doet bestralingen in het ziekenhuis van Mechelen bij kankerpatiënten. Dat doet ze al bijna heel haar leven. En eind dit jaar gaat ze met pensioen. Dus het is haar laatste week van de verpleegkundige. Maar ik denk, verpleegkundige ben je je hele leven lang. Merci aan allemaal. Bij mij in de studio Bakker Luc uit Deinze. Dag Luc, goedemorgen nog eens.
1: Goedemorgen Vincent.
0: Bakker Luc verkoopt vanaf donderdag boezembrood en boezemcake ten voordele van Think Pink en de borstkankerpatiënten. Daar kwam nog een berichtje over binnen van Davy uit de Zolder.
2: Ik vind het een heel schone dag van de bakker dat hij dat gemaakt heeft. En ik hoop dat de actie van hem heel veel geld opbrengt voor dat goede doel.
0: Ja, het goede doel, is dus Think Pink, want je vrouw heeft borstkanker gehad. Hè?
1: Ja.
0: Dus ook veel in aanraking gekomen met verpleegkundigen de voorbije maanden.
1: Inderdaad. Dat is fenomenaal wat die mensen doen. Dat is, ja, wij zijn hen zo dankbaar voor de hulp die ze ons geboden hebben, de verzorging die ze ons geboden hebben, de psychologische ondersteuning ook van die mensen. Het is fenomenaal.
0: Ja. Dankjewel aan alle verpleegkundigen van mezelf en van Bakker Luc uit Deinze.
1: Ja, inderdaad.
0: Nu bij Kimus.

Zometeen ga ik een minuut lang zoveel mogelijk berichten voorlezen. Dus alles wat je wil zeggen tegen de volledige mensheid is nu welkom in de Q-app. En op maandag is het handig om te weten dat je niet de enige bent die wakker is op dit moment.

ziek is. Maar nu is hij gelukkig beter. Kevin uit Dessel zegt, laat je string tijdig zakken of je gaat in twee helften kakken. Cindy uit Aarschot zegt, fijne maandag allemaal. Ik zie mijn liefje graag, geniet van het zonnetje. Bart uit Hammen zegt, goedemorgen beste Vincent. Dolores uit Houthulst zegt, vandaag start de laatste week van Dick Smuiden B-post als vroege vrienden. Vanaf aanstaande maandag geen kranten meer. Ik ga je programma missen. Dankjewel voor de aangename vroege ochtenden van de afgelopen jaren. Frederik uit Brakel zegt, goedemorgen Vincent. We hadden gisteren een prachtige avond in de Q-luchtballon met Weerman Jonas. En Tom zegt, goedemorgen Vincent, bedankt voor de fijne muziek. Ah wel, Matt is heel erg gedaan, Tom. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Als je fan bent van Alex Agnew, dan luister je op maandag altijd naar Maarten en Dorothee, want dan reikt hij een Alex Agnew Award uit. En vandaag luister je zeker, want je maakt kans op tickets voor zijn show in de AFAS Dome. Maarten en Dorothee, zometeen vanaf 6 uur hier bij Q Music.

0: twee tickets yes. met jouw naam erop.
1: Let's go.
0: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister vanaf maandag naar Vincent Live. Q.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen moet dat vanmiddag voorleggen in zijn septemberverklaring. Hij vergadert al de hele nacht met zijn ministers. Na een pauze daarnet hebben ze de gesprekken om 5 uur hervat. Collega Louise Bucket is al de hele nacht op post aan het Martelaarsplein in Brussel.
7: De gesprekken hebben 2 uur lang stilgelegen. In die tijd heeft minister-president Diependalen aan een nieuwe versie van zijn begrotingstabel gewerkt. En de vraag is nu of zowel CD&V als Vooruit die zullen kunnen smaken. De tijd die dringt, want om 2 uur deze namiddag moet Diependalen zijn septemberverklaring gaan afleggen in het parlement.
6: In Spanje zijn voor de 2e nacht op rij honderden betogers verzameld in het centrum van Madrid. Ze willen zo de wooncrisis in Spanje aankaarten. De aanleiding is een vrouw van 87 die vorige week uit haar huis werd gezet. Ze is zowat het symbool geworden van deze wooncrisis. Taxivoerders willen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. En sporten, geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brian McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
8: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Wow, het was echt van in de eerste ronde verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
6: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Vanmorgen grijs met wat buien, later vandaag zonniger in Toosten, zelfs tot 27 graden. En morgen wordt het ook zonnig en dan wordt het lokaal zelfs 29 graden.
9: En op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Music. Maarten en Dorothee.
5: Goedemorgen. Wij beginnen de dag met een meisje dat een meisje heeft gekust. En met Cameron Whitcomb.

0: Perry.
1: Goedemorgen, het is 6 over 6.
2: Het is maandag 28 september.
1: Huisartsen en apothekers trappen vandaag het vaccinatieseizoen af. Onder andere een griepvaccin kan je laten zetten.
3: Jij doet dat vaak, hè? Alleen zo een griepvaccin laten zetten.
1: Ja, vorig jaar heb ik het niet gedaan, maar ik probeer dat. Ik vind dat wel zo'n gezellig gevoel.
3: Gezellig gevoel?
1: Zo, het idee
3: het
1: dat
3: moment
1: er,
3: van de prik? Of,
1: nee, dat er zo wat antistoffen in je lijf razen.
3: Oké, ik heb dat nooit gedaan, een griepvaccin.
1: Nee?
3: Zo tegen dat soort virussen, enkel in de corona-periode. Maar nooit...
1: Maar vroeger was dat hier van het werk. En nu, ik weet niet of ze dat nu nog doen, zo die vaccins. Moet eens nakijken. Ik ben natuurlijk ook geen risicogroep. Ik ben nog niet oud genoeg, hè.
3: Nou.
1: Ja. Wel interessant in de krant vanochtend. De meerprijs van een elektrische auto verdien je na 5 jaar al terug. Dat is dubbel zo snel als een jaar geleden. Komt natuurlijk door die hoge prijzen in het tankstation. Ja, mensen die elektrisch rijden, die zijn goed af nu.
3: Ja, dat is altijd zo'n beetje, ja, dan is dit weer even voordeliger. Dan is het toch weer dat. Allee, dat... Ja, varieert toch de hele tijd een beetje, hè?
1: Mark van Bommel heeft de Rode Duivels in amper 1 week tijd meteen naar zijn hand gezet, zo lijkt het wel, met een tactische snelcursus. Italië-België werd afgelopen vrijdag 0-2. Vanavond spelen wij tegen Frankrijk. Tussen de twee wedstrijden zit maar 1 training.
3: En natuurlijk, Frankrijk is nog iets anders dan Italië. Maar hij zegt wel, we gaan het op dezelfde manier doen. We gaan gewoon van onze eigen sterkte uitgaan.
1: Dat is altijd het beste. In het leven ook. Hè. Mbappé doet wel niet mee. Dat is wel jammer. Die, die heeft zich pijn gedaan tijdens het scoren. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Dus,
3: ja, dat is dan wel... Allee, om, als je dat tegen je vrienden of zo moet uitleggen... Ja, ja. Ik heb gescoord en ik heb me pijn gedaan.
1: Kijk,
3: dat is dan
1: dit,
3: wel...
1: dit heerlijke doelpunt. Ja. Hier is het gebeurd. Ja.
3: Er moet een betere bescherming komen tegen zware fouten in de bouw. Als je je woning laat renoveren bijvoorbeeld... maar door een zware fout van de aannemer stort die woning in of er breekt brand uit... dan sta je vandaag vaak nergens door heel veel kleine lettertjes in contracten met de aannemers.
1: Dat zijn drama's. Hè.
3: En minister van Consumentenzaken Rob Beenders... die gaat dat aanpakken. Hij zegt, ja, een contract mag eigenlijk nooit meer dienen als een soort van vrijgeleide om dan de gevolgen van een zware blunder gewoon bij de klant te gaan leggen. Ja, je kan inderdaad wel jezelf als aannemer ook wat beschermen. Je moet ook niet alles op jou nemen, maar ja, als je zoveel kleine lettertjes erin gaat zetten, dat je gewoon als klant... Ja, de kans niet hebt om ergens te staan,
1: je
3: dat is natuurlijk...
1: Ook zoveel van die bedrijfjes die dan failliet gaan en dan een half jaar later een nieuw bedrijf. Dus ja, ik weet het, we zijn er nog niet, denk ik.
3: Nee, en Delphine zei het ook al in het nieuws. Vanmiddag is het dus tijd voor de septemberverklaring van de Vlaamse regering. En dat wordt dus deadlinewerk. Onderhandelingen zijn nog altijd bezig. Op de voorpagina van het laatste nieuws. Als je nog studeert, krijg je tot 25 jaar kinderbijslag via het groeipakket. Daar wil de Vlaamse regering bijvoorbeeld een streep doortrekken. En dat gaan beperken. Ook op de overheid zelf. Subsidies zal waarschijnlijk worden bespaard. Het is bijvoorbeeld ook niet meer uitgesloten dat er geen ontslagen vallen bij de ambtenaren.
1: Ja.
3: Dus dat zal daar ook allemaal op tafel liggen. Over een uurtje krijgen wij een stand van zaken van Wedstraat-journalist Karel Latree.
1: Zijn weekend was vermoedelijk gevuld met weinig slaap. Jouw weekend in 3 woorden, daar zijn we heel benieuwd naar.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Muziek van DJ Koo.

0: Goedemorgen, het is 6:12.
1: Hoe was je weekend? In 3 woorden.
0: Reunie, bier, familie.
2: Is dat alles in één? Als in een reunie met familie waar bier bij te pas kwam?
0: Nee, de familie was zondag de reunie en het bier waren vrijdagavond. Vandaar ook dat de zaterdag vrij leeg is.
2: Ik zie het nog altijd in je ogen een beetje.
0: Dat is niet waar.
2: Waarvan was het een reunie afgelopen vrijdag?
0: Wel van de Jins van de Scouts. Dus dat is de laatste, het laatste jaar voor je leider wordt eigenlijk. Dus dan zijn wij naar... waar zijn we geweest? Ja. Letland, Litouwen en Estland.
2: Toen? Oké, ik dacht even dat je dit weekend daar...
0: Dat zouden we nog wel eens willen doen, maar dat hebben we nu niet dit weekend gedaan. Dat was al 20 jaar geleden.
2: Was het dan herinneringen daaraan ophalen? Of,
0: ja, het was heel fijn dat we nog eens met z'n allen hebben afgesproken en inderdaad foto's bekeken. En ja, het was zo raar, dat zo'n WhatsApp-groepje, en dat is, ja, is heel triestig, maar het is eigenlijk ontstaan doordat één van ons is gestorven. Die was ziek, die was toen ook al ziek eigenlijk, maar dus, dat is al lang geleden eigenlijk, bedenk ik me nu, is al 6 jaar geleden of zo. En dan hebben we een WhatsApp-groep gemaakt en sindsdien zijn we zo wat actiever weer opnieuw en hebben dus gisteren herinneringen opgehaald, ook aan die ene.
2: Was het nu niet vrijdag?
0: Vrijdag. Ook aan die ene jongen die je dan wel mist, dat je denkt van,
2: Tuurlijk,
0: te moeten bij zijn. Maar het was echt, het was heel aangenaam. Ja. Ik heb echt genoten.
2: En bier is dus daaraan gelinkt?
0: Ja, ik had wat bier meegenomen, ik had gedacht, ik ga er nu eens niet naar kijken. Allee, ik ben nog eens met de mannen van de Scouts. En het was een beetje murg zaterdagochtend, maar ik ben er dan snel doorgekomen met mijn volle yoghurt met banaan. Nee, ik ben er echt... het is echt oké. En ik heb ook sindsdien enkel
2: water
0: gedronken.
2: Want je haar staat ook nog paraplu in alle richtingen.
0: Ja,
2: maar,
0: ik ben van gel veranderd. Ik heb nu die gel van de stylisten van The Voice, maar ik... Ik moet hem nog...
2: Het gevoel dat jij hem nog een beetje moet leren gebruiken.
0: Ja, voilà, inderdaad. Maar dat komt wel goed.
2: Pas op, ik zou het ook wel leuk vinden als je zo The Voice doet. Dat is natuurlijk ook wel plezant.
0: Hoe was jouw weekend?
2: Cafeetje, reuzencafeetje. Ik ben mijn weekend eigenlijk begonnen op dezelfde manier als ik het gisteravond ben geëindigd. Ja. Iets gaan drinken in mijn favoriete stamcafé. Gisteren nog met een vriendin daar op het terras gezeten. Zo wat mensen gekeken, heel gezellig. En zaterdag ben ik naar een reuzenstoet in Antwerpen geweest. De reuzekes van Borger. Eigenlijk niet super groot zijn. Zijn maar 2 koppen groter dan de gemiddelde mens.
0: Ja, maar ja.
2: Kostuums zijn ook iets van een 200 jaar oud.
0: Wauw.
2: Zie je ook wel.
0: Dat is wel cool.
2: Maar het was gewoon heel gezellig. Het was zo, heel volks. Er was een marktje waarvan alles een koffietje gedronken. Ah. Dus fijn weekend. Ik vond dat het snel voorbij was, het weekend. Dat wel. Dat langer mogen duren.
0: Ja, het is ook zo zonnig, hè. Het blijft ook zonnig. Hè. Dus ja, kijk, dat is wel iets om naar uit te kijken natuurlijk. Jouw weekend in 3 woorden is trouwens ook welkom. Kim stuurt hier bijvoorbeeld Volksdans Festival Zuid-Korea.
2: Oké.
0: Okay. Oké, random. Even bellen.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei. Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kun je er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Het Slagerfestival, de Disco Fever Editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
11: Bel op onze makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Nog voor jij kan denken...
14: Ik heb gelijk geen energie.
13: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
15: Oh, mijn rug zit vast.
13: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
16: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
13: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
17: Nu bij Maxizo.
18: Hallo!
17: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
19: Goed voor het beestje.
20: Goed voor het baasje.
21: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
22: De Mistje Dutchess van Connections.
23: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
24: Doe me, gemist.
25: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
26: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
27: Xina.
26: Info in je winkel of op xina.be. Q.
28: Music. Maarten.

0: Meteor en Hanna May. Voor de liefhebbers van Hanna May, die speelt zaterdag op het Harlem Vinyl Festival. Ik geef het maar even mee.
1: Hoe was je weekend in drie woorden?
2: Olga uit Evergem die stuurt terrasje, verjaardag, basket. Davinia uit Moorsleden die stuurt zee, kleinzoon en bakken. Ook een topweekend. Melissa uit Heist op den Berg laat weten. Weekend in drie woorden. Zoontje heeft buikgriep.
0: Ja, dat vult een weekend wel, ja.
2: Oh ja, dat is, daar kunnen jullie waarschijnlijk Delphine Maarten over meespreken. Hè? Zo'n kindje met buikgriep, och, garma.
0: Ja. En ook gewoon voor jezelf, als je dat hebt, ja.
3: Ja, maar zelf ziek zijn is vreselijk, maar je kind dat ziek is...
0: Ja, dat is waar.
3: Je kunt daar niks aan doen.
2: Nee, ja, zo, als volwassenen kan je nog zeggen, ik voel mij zo of zo. Of maar zo'n kind...
0: Dat, je kunt dat per dolan geven. Dat helpt wel.
3: Ja,
0: dan springen ze meestal terug rond in de zetel en dan ziet iedereen, wat is die ziekte? En dan drie uur later, poep.
2: Maar buikgriep, dat is toch.
0: Ja, buikgriep,
2: anders.
0: Daar valt weinig aan te doen.
2: Ja. En Dimitri uit Bredene heeft ook echt een topweekend gehad. Darts, boswandeling, Doerum. Dat is toch echt... Soms raak ik echt geïnspireerd en dan denk ik, ah wel, volgend weekend, ik heb wel zin in darts, boswandeling en een Doerum eigenlijk. Delphine, hoe was jouw weekend in drie woorden?
3: Personeelsfeest, verjaardagsfeest, girofeest.
2: Amai, allemaal feesten.
3: Heel gefeest.
2: Was van de giro ook een beetje zoals Maarten zijn reunie van de scouts had? Of?
3: Nee, het was het openingsweekend van de giro vlakbij.
0: Oh,
3: dus dat is dan altijd een groot feestweekend. En dat is dan wel leuk om eens langs te gaan, heel wat buren en vrienden tegen te komen. Dat is met springkastelen en gesjorden van alles waar kinderen kunnen opklimmen. Dus heel leuk.
2: Springkastelen.
0: Niet op het personeelsfeest, door dus de reunie van de scouts.
3: Ja.
0: Ik dacht, ik heb die man al 20 jaar niet gezien, maar hoe was het?
3: Ja, wel leuk. Ja, dat is gewoon leuk om eens tijd te hebben om met de collega's echt bij te babbelen, iets te drinken, een keer te dansen. Ja, dat doet je niet op de werkvloer.
2: Nee.
3: Dus dat is wel leuk dat daar ruimte voor is. En als dan de Romeo's en Pommelin Thijs komen, ja, dan kun je daar niet over klagen.
2: Ongelooflijk, hè? Ja. En dan ook nog een verjaardagsfeest.
3: Ja, van mijn schoonbroer. Met een aantal vrienden. Dus die hadden echt zo van een fuif zoals vroeger. Gemaakt zo in een grote schuur met hele leuke lichten, een planken vloer, een DJ. Echt zo oldschool, maar heel gezellig.
0: Ja, dat is wel echt heel tof.
2: Fijn. Kim uit Schoten, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, Volksdansfestival Zuid-Korea. Leg uit, wat heb jij dit weekend gedaan?
4: Wel, wij zijn met onze volksdansgroep uit Schoten te gast op een folklorefestival in Zuid-Korea.
0: Maar wacht, want tegenwoordig de internetverbindingen gaan razendsnel. Je klinkt ook crystal clear, maar voor de duidelijkheid, jij bent nu in Zuid-Korea.
4: Ja, wij zijn nu in Zuid-Korea met onze dansgroep.
0: Wauw. Dat is wel mega cool, maar hoe gebeurt zoiets?
2: Ja, komt het dat jullie dan daar zijn beland of uitgenodigd? Of?
4: Ja, wij zijn dus een volksdansgroep uit Schoten en de organisatie van het festival heeft ons aangeschreven om hier mee te komen optreden.
0: En heb je daar lang over getwijfeld?
4: Nee, ik was eigenlijk heel enthousiast van in het begin. Dus heel de groep was eigenlijk heel enthousiast. Dus, en we reizen graag. Dus,
2: Oké, en hoe ziet een optreden van jullie er dan uit? Want bij volksdans, denk ik, is niet de bedoeling dat iedereen meedoet dan?
0: Ah ja.
4: Wel, je hebt eigenlijk volksdans voor iedereen samen, maar wij zijn ook echt een optredengroep. Dus dat wil zeggen dat wij echt folkloreprogramma's, Vlaamse folkloreprogramma's brengen. Die echt op podia, waar mensen dus naar komen kijken.
0: En werkt het een beetje bij de Zuid-Koreanen, de Vlaamse volksdans?
4: Ja, ze zijn echt super enthousiast. Dus alles wat Europees is, is voor hen eigenlijk het exotische. Dus het is echt een heel fijn publiek om voor op te treden.
0: En wat heb je er allemaal al gegeten of gedaan? Of wat is je opgevallen daar?
4: We hebben al van alles gegeten. We hebben ook een lokale gids die eigenlijk mee ons eten voorziet. Hetgeen dat het meeste opvalt, is dat het toch wel heel pikant is. Dus hij zorgt er nu eigenlijk voor, als hij ons eten bestelt, vraagt hij altijd om het iets minder pikant te maken. Omdat de keuken hier toch wel veel spicier is dan wat we in België gewoon zijn.
0: Oké, en voor de rest zo nog cultuurshocks of zo? Want je hebt altijd van die verhalen, mensen die naar Japan gaan en zeggen het is hier zo proper, dat soort dingen. Wat valt er jou nog op aan Zuid-Korea voor de rest?
4: Er wordt meer ingefluisterd, de Japanse wc is...
2: Oké.
4: Dus, maar ja, dat is nu niet typisch voor Zuid-Korea, denk ik. Maar los daarvan, je hebt echt wel de Zuid-Koreaanse, Aziatische cultuur. De mensen zijn super beleefd, ze zijn super vriendelijk. De straten zijn hier ja, ook heel proper. En natuurlijk de karaoke is ook, ook heel belangrijk.
2: Zo, karaoke meets volksdans, vermoed ik dan in jullie geval.
4: Ja, inderdaad. De K-popcultuur is ook heel, heel aanwezig. Dus de parades, we lopen hier ook parades. En die eindigen altijd eigenlijk in een K-pop feestje. Dus dat is ook iets heel typisch van hier. Heel leuk.
2: Kijk, Kim, dat had je misschien toch niet verwacht toen je 10 was. Hè? Dat je ooit met je volksdansgroep naar Zuid-Korea zou gaan om daar op te treden. Hè?
4: Nee, zeker niet. Inderdaad.
2: Geniet er nog van daar. Veel succes en de groeten aan iedereen. Salut, hè.
4: Dankjewel.

0: Ze heeft een VMA gewonnen samen met Madonna. Het was een gezellig feestje en ze heeft ook opgetreden met Madonna. Madonna had dat gevraagd en ze heeft Madonna 5 dagen laten wachten met haar antwoord. Dat zou een idee.
1: Ja, want die hebben toch, was dat niet op Coachella, hebben die toch ook samen opgetreden, hè?
0: Ja, ze hebben de speech ook, dan is het altijd met zo'n speech, hè.
2: I'd like to briefly say how this collaboration came about.
0: Ja.
2: Everybody who knows me knows how impatient I am. And when 5 days passed and I still didn't get connected with Sabrina and didn't hear back from her about whether she wanted to do a song with me. 5 days,
3: Silla.
2: I DM'd sneer. Her. Ja.
0: Kleine DM en voilà, dan heb je een samenwerking met Madonna. Hè. Dat zou mij niet ook overkomen, dat ik dan niet zie dat Madonna mij heeft gestuurd. Komt al zoveel berichten op u af, dat is toch waar? Oh ja. Al die mails en toestanden.
1: Ervan uitgaan dat
4: van
1: Madonna.
4: Al die wereldsterren.
1: Ja, voilà. Hè? Ervan uitgaan dat Madonna jou zou sturen.
0: Ja. Dat mocht ze sturen, ik zou het niet direct zien, denk ik. Daphine, je hebt het korte nieuws bij, want het is natuurlijk al 2:30. De Vlaamse regering, ze zijn er nog altijd niet uit. Het zal ook niet om 6:45 zijn. Nee.
4: Ik vrees ervoor. Minister-president Diependalen zit al sinds gistermiddag samen met zijn ministers over die begroting. Soms allemaal samen, soms per partij apart, met pauzes ook. Sinds 5:00 vanmorgen zitten ze weer samen, hebben ze hernomen. Om 2:00 vanmiddag moet Diependalen in het parlement gaan uitleggen waar hij gaat besparen. Dus ja, de tijd tikt wel. En het loopt niet zo vlot, horen we binnen. Het lijkt wel al afgeklopt dat het kindergeld beperkt wordt tot 23 jaar. Dat is nu 25 jaar. En er zullen ook minder subsidies worden uitgedeeld. En dan naar het wielrennen, want onze Belgische wielrenners hebben geen medaille kunnen pakken op het WK in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die het goud heeft gepakt. Hij viel aan op 32 kilometer van de meet en is dan alleen naar de finish gereden. De Australier Michael Matthews haalde het op korte afstand in de sprint van Mathieu van der Poel, de Nederlander. Die werd 3e. En de beste Belg was Remco Evenepoel, die is 12e geworden. Wout van Aert werd pas 28e. En het weer vanmorgen is nog wat grijs met buien, maar later vandaag zonniger en lokaal tot 27 graden.
0: Ik heb het zelf niet gezien, maar dat was blijkbaar een interview waarin ze vroegen: en Wout, waar kijk je nu naar uit? En hij zei: 2K veldrijden, want dat duurt maar een uur.
1: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Langs de file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten extra rekenen. En op de A12 is een ongeval gebeurd. Tussen Breendonk en Boom moet je 11 minuten erbij tellen.
0: Ons lichaam is klaar voor Summer na de doordenker.
5: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Dorothee's Doordenker.
1: Als je de slimste persoon in de kamer bent, dan sta je in de verkeerde kamer.
5: Maarten en Dorothee.
0: Hey.

0: andere hit van Summer gingen Willem en Francisco afgelopen vrijdag aan de slag. Want het was de opdracht die uit de muziekbingo is gerold. Zullen wij voor 7 uur nog even samen checken.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
2: Ja, nog veel andere leuke dingen gepland. VTM Sportanker Maarten Brecht die bereidt ons voor op de match van onze Rode Duivels tegen Frankrijk. Vanavond kunnen we ook van hen winnen na de overwinning tegen Italië afgelopen vrijdag. Het is wel, allez, een ander niveau natuurlijk als tegenstander. Ja. Maarten zit bij ons in de show rond 7:50.
0: Maandag vandaag dus. Alex Agnew reikt opnieuw een Alex Agnew Award uit. Hij is hier over een uurtje en hij brengt een cadeautje mee. Tickets voor zijn shows in de AFAS Dome. Die kan je winnen vanochtend.
2: Wedstrijdjournalist Karel Latree die volgt de onderhandelingen van de Vlaamse regering. Ja, wat mogen wij concreet verwachten voor onze eigen portemonnee? En wat gaat de regering zelf doen om te besparen? Dat checken we iets over 7.
0: En welke ontdekkingen heb jij de voorbije 24 uur gedaan? Weetjes, groot of klein, je weet waar je moet zijn. In de Q-app.
3: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
1: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
3: Oh, fuck. God, niet. Die mensen staan in mijn weg.
1: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
8: Horta, horta, voelta.
9: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht.
10: Ai, poesje.
9: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
10: Ah, poesje.
9: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
10: Een stoute kaart.
9: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
8: Horta, horta.
9: Compleet zot van tuin en dier.
11: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
12: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Casa met Alesso, Never Going Home Tonight. 6:44.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Ah, geen wereldtitel voor Remco Evenepoel gisteren op het WK wielrennen in Canada. Hij werd 12e.
0: Ja, en eerste Belg als 12e, dus ja.
2: Ja, dat vindt hij het ook in het nieuws, hè, dat ze er zelf ook over hebben gezegd. Dat was gewoon niet goed genoeg. We waren niet goed genoeg met de Belgen. Het is nu zo. Brandon McNulty die heeft dus de regenboogtrui gepakt. En wat daar wel nog cool aan is, dat is de meesterknecht van Tadej Pogacar. Dus ja, zo blijft eigenlijk de regenboogtrui dus toch in de ploeg. Pogacar was er deze keer niet bij in Canada. En ik vind dat altijd wel zo cool, dat dan zo, ja, zo een meesterknecht die anders moet helpen en Pogacar naar voren moet brengen.
0: Dat is een
2: en
0: mooi
2: dan,
0: verhaal van die mensen.
2: Ja, en dan op het juiste moment afstand nemen, hem laten vertrekken. Dat vind ik dan zo mooi als zo iemand dan zo'n titel pakt.
0: Ja, ja, zeker die knechten, dat die ook eens kunnen shinen. Charlotte uit Grimbergen stuurt, ik heb ontdekt waarvoor PDF staat.
2: Ja. PD, ja, nog nooit.
0: Papier.
2: Papier.
0: Druk. Paper. Nee.
2: Het D is denk ik document. Maar verder zou ik niet komen.
0: Paper, paper, document.
2: Ah ja.
0: Ze zegt, ik gebruik het elke dag op mijn werk, maar ik had nog nooit over de betekenis van de afkorting nagedacht. Tot nu dus. Portable Document Format. Zeer logisch eigenlijk. Portable Document.
2: Is dat zo, portable, een PDF?
0: Portable Document. Ik vind dat wel, ja. Dat is toch zeer draagbaar. Op een USB-stick of zo.
2: Nee. Ja, het is inderdaad wel een compact formaat dat je ook makkelijk kan doormailen. En, ja.
0: Charlotte, dankjewel. We gaan het vermoedelijk meteen weer vergeten. En wat hebben Rick Verheijen, Anne-Laure Simons, Guus Meeuws en Lynn van den Broek gemeen met elkaar? Het is alvast niet hun oogkleur. Hier is Alex Warren, Emerald.

0: telkens weer doet hij het, hè. Alex Warren. Hij is zo goed. Ze doen dat met vier boys, hè. Dus gewoon hij en drie andere venten schrijven al zijn hits. En ja, het is er altijd boemkop of zo. Wat hebben Rick Verheijen, Hannelore Simons, Guus Meeuws en Lin van den Broek gemeen? Zij doen allemaal mee. Je hoort het al. Aan het muziekje. Aan de slimste mens ter wereld.
1: Vanochtend staat echt de volledige line-up in het laatste nieuws. Want ze hebben al wel een paar namen hier en daar gelost. Bijvoorbeeld Francesco Plankaert. En dat weten we al een hele tijd, ja, dat hij gaat meedoen. Ook Clementine, die je kent van de socials van Q. Die doet mee aan het nieuwe seizoen. Ik ben ook benieuwd of Alex Agnew nog in de jury gaat zitten. Maar dat kunnen we hem vanochtend vragen, hè.
2: Muziekbingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
1: Elke week komt de producer Willem daarvoor langs bij ons. Je kent hem misschien nog als onze hulpcoach bij The Voice van Vlaanderen. En hij werkt natuurlijk ook samen met heel veel artiesten voor hun muziek.
0: Ja, deze hit van Summer. Dat moest funk worden. Dat is niet zo simpel eigenlijk. Begin er maar eens aan. Hij begon met de Francisco Schuster te bellen om mee te komen zingen. En het was echt heel goed gedaan, hoor, met

0: Dat is puur vakmanschap.
1: Goh.
0: Dat is zo goed gemaakt.
1: Oh man, en dan die stem van Francisco. Het was echt, echt indrukwekkend, vond ik. De versie van Undressed van Summer in the Funk. Zijn opdracht voor komende vrijdag. Daar gaat ze, van Clouseau, als country nummer.
2: Dat is ook weer

0: Geen Tinder meer, hè. Het gezien, hij heeft dat hier in de studio verteld.
1: Ah, Maxime. Ja, ah, ja. Ik dacht dan, dat je... Ja.
0: Opgepikt door HLN en al. Dat was echt het nieuws, hè. Geen Tinder meer. Hij is er afgesmeten, hè.
1: Ik vind dat eigenlijk wel zo dat Maxime op Tinder zit.
0: Nou, waarom niet? Ja? Hoe moet je jongen, ja. Dat is toch logisch? Ah, ja, die mens. Ja.
1: Ja.
0: Nee? Ja, Tinder vindt het alvast niet
1: logisch.
0: Ik
1: zou denken, dat is niet echt. Dat is iemand die een foto van Maxime gebruikt.
0: Dat is waarschijnlijk een probleem, hè. Daarom hebben ze hem eraf gekegeld, hè. Dus ja. Ja, dat zijn de... Het is niet gemakkelijk om beroemd te zijn, hè, mensen.
2: Zo meteen bij Maarten en Dorothee.
1: Kan jij voor meespreken, hè, Maarten? Is moeilijk, hè? Is moeilijk, hè?
3: Zit hij op Tinder?
1: Alex Agnew is ook beroemd natuurlijk en die is hier rond 7:30.
3: Ja,
1: dat bedoelde ik. Ik had het niet over Tinder en Maarten, maar gewoon over het is niet makkelijk om beroemd te zijn, dat jij daarover kan meespreken.
3: Dat valt
1: hè?
3: Wel mee.
1: Alex Agnew die gaat zoals elke maandag een Alex Agnew Award uitreiken.
0: Deze week voor het beste dynamische duo van de Vlaamse cinema.
1: Ja, je mag ook iets laten weten als je graag vier op een rij wil spelen. Je kan de week beginnen met 1000 euro shopbudget.
0: En de vraag van vandaag is natuurlijk... Hoeveel meer belastingen gaan we moeten betalen? En wat gaan ze afpakken?
1: Oh.
0: Sorry dat ik het zo cru stel, maar daar komt het uiteindelijk op neer. Wedstrijdjournalist Karel Latree weet ook meer na het nieuws van 7.
4: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Zo zeg jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: 30 ideeën voor pastaschotels.
7: In Libelle Lekker naar...
8: De 5 beste beleggingen van het moment.
7: In Trends of naar...
8: Belgische politiek achter de schermen.
7: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Ah, ik ben het beu!
10: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja... Voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
11: Dat is Imo!
0: Nieuws van 7 krijg je nu van Delphi.
12: Goedemorgen. Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen moet dat vanmiddag voorstellen in zijn septemberverklaring. Hij vergadert al sinds gistermiddag met zijn ministers. En intussen houdt Diependalen ook weer aparte gesprekken per partij, omdat ze er samen niet uitraken. Collega Karel Latree.
13: Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? Het is heel zeker dat de Vlaamse regering zal kunnen uitpakken met een soort gigantische schrapping van subsidies. Wat ook zeker lijkt te worden, is dat de drinkwaterfactuur gevrijwaard wordt. En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket.
12: Dat zou maar betaald worden tot 23 of 24 jaar in plaats van 25 nu. Collega Karel Latree legt er alles over uit zo dadelijk in onze ochtendshow. Bijna de helft van de langdurig zieken heeft moeite om rond te komen. Dat heeft ziekenfonds CM bevraagd aan haar leden die minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn. Een kwart moest het voorbije jaar zelfs lenen om zijn rekeningen te kunnen betalen. CM roept daardoor op om de sociale zekerheid fors te versterken. Er komen strengere regels voor aannemers. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant weinig aan doen. Want meestal dekken aannemers zich in door de kleine lettertjes in hun contract. Bijvoorbeeld dat ze maar aansprakelijk zijn tot een bedrag van 50.000 euro. Vanaf midden volgend jaar zal dat niet meer mogen. In Spanje zijn voor de tweede nacht op rij honderden betogers samengekomen in het centrum van Madrid. Ze slapen daar in tenten om de wooncrisis aan te kaarten. Die escaleerde nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis werd gezet. Ze is wat het symbool geworden van de woningcrisis in Spanje. De actievoerders vragen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. Zangeres Taylor Swift is de meest succesvolle artiest ooit op de MTV Video Music Awards. Dat is een awardshow voor muziekvideo's. Swift won de prijs onder meer voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. Ze droeg de prijs op aan de overleden zangeres Dolly Parton en ze stoot met haar record Beyoncé van de troon. En geen Belgische medailles dan op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel. Hij werd uiteindelijk 12e.
14: Het was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
12: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. Vanmorgen grijs met wat buien ook. Later vandaag wordt het zonniger. In het oosten wordt het zelfs 27 graden. En morgen wordt het ook zonnig en dan wordt het lokaal zelfs 29 graden.
1: En drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 40 minuten extra rekenen. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 11 minuten extra. En richting Brussel E40 tussen Aalst en Aflichem ook 11 minuten extra.
2: Music. Maarten en Dorothee.
0: Goedemorgen, wij starten de dag met een liedje over het Framlingham Kasteel.

0: 7 over 7, goedemorgen. Je luistert Q Music.
1: Het is maandag 28 september.
2: Vandaag begint de week van de verpleegkundigen. 5 dagen lang is er een soort van congres in het Cursaal in Oostende, waar verpleegkundigen van alles kunnen bijleren in verschillende specialisaties. En daar komen elk jaar zo'n 3000 mensen naartoe.
0: Bijscholen, blijven bijleren is altijd heel belangrijk, ja, in elke beroepsgroep. De Ideale Wereld is terug voor de eerste keer met een getrouwde Ella Leijers als host.
2: Ja, in een ideale wereld ga je binnenkort misschien naar Miley in L.A. Maak je kans op als je deze week naar Vincent Live. Luister tussen 4 en 7 hier bij Q.
0: Vanavond spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijn Stadion tegen Frankrijk. Wat mogen wij verwachten van onze Belgen tegen Les Bleus? Dat checken wij over een uurtje. Nu duiken wij eerst iets dieper in de septemberverklaring van onze Vlaamse regering. Yes, yes, yes.

0: en nogthans moet het om 2 uur vanmiddag klaar zijn. Hè? Dus ja, dan weten we dus waar ze 3 miljard gaan zoeken tegen 2029. Zoals altijd is dat deadlinewerk met nachtjes doordoen. Ook voor wedstraatjournalist Karel Latree. Dag Karel, goedemorgen.
1: Hey, Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen. Ja, blijkbaar zijn journalisten gebriefd dat ze niet mogen communiceren over wat er besteld is en wat er gegeten wordt. Ga jij je aan die regel houden of kan je ons toch iets vaag vertellen? Zo?
1: Natuurlijk hou ik mij niet aan die regel. Je mag ons niet laten opleggen. Voilà. Nee, maar het was vrijdag. Vrijdag is er zo gecommuniceerd binnen de Vlaamse regering. Vertel nu alsjeblieft niet wat we gaan eten. De politici vinden dat zo wat random. Hebben niet graag dat mensen zich daar van alles kunnen bij voorstellen. Maar goed, het was volop aan met frietjes. Of wie wilde een salade. En ik hoor dat bijvoorbeeld Sohel Demir voor de salade gekozen heeft. Bij deze.
2: Ja, maar dat is toch leuk? Een beetje inspiratie.
1: Bedankt,
2: voor ons.
1: Bedankt, Karel. Het zijn allemaal mensen die honger hebben.
0: Ja, ja, voilà. De rest horen we in het nieuws, dus maak er nog een heel fijne ochtend van. Nee, maar ik heb u wel gezien in VTM Nieuws. Ja, ik werd er niet vrolijk van, Karel, dat had niks te maken met jouw verschijning, want die is natuurlijk impeccabel. Maar ja, de sfeer afgelopen weekend was niet top, hè.
1: Nee. Mijn moeder vond ook dat mijn hemd goed zat. Dus impeccabel is een goed woord. Dat zegt ze dan altijd. Maar nee, sfeer was niet top. Gisteren, ja, rond 7:00 konden we niets anders zeggen dat het een soort moment van stilstand was. De hele dag. Dus niet eventjes, maar de hele dag stilstand. En als je dat meemaakt, de dag voor die deadline, is het gewoon niet goed. Het was een slecht weekend. Het was een heel slecht weekend. En eigenlijk, hè, met zo'n septemberverklaring hebben we het nauwelijks nog meegemaakt dat er tot nu, want ze zijn nu nog altijd bezig, hè, dat er tot nu onderhandeld wordt. En je hoort dan vaak gedoe, gemor over hoe pakt die Diependalen het dan aan bij zijn coalitiepartners. En dan weet je gewoon dat het goed fout zit. Hè.
2: Ja, ik denk dan natuurlijk de vraag is gewoon hoeveel meer belastingen gaan we moeten betalen en wat gaan ze afpakken? Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, belastingen. Het meeste zit daar federaal, hè, maar toch zullen we dat hier ook voelen bij die Vlaamse regering. Ik denk dat we rekening moeten houden dat de registratierechten bij duurdere woningen vanaf een bepaald bedrag meer zullen zijn dan nu. Nu betalen wij 2% als je een woning koopt, je eerste. Je tweede, dat is al 12%. Wel, daarmee zullen ze waarschijnlijk schuiven bij duurdere woningen. Omdat, ze hebben die registratierechten verlaagd, maar het brengt te weinig geld op. En dan hebben ze geld nodig, dat kan een belasting zijn. En ja, wat we zullen voelen, en vele Vlamingen zullen dat voelen, dat zijn die dienstenchecks. Hè. Die worden wel echt 2 euro per stuk duurder. Als je dan voor een paar uur per week een poetshulp hebt, ja, dan loopt dat ook op. Dat is wel ook recht in je portemonnee, natuurlijk. Maar in ruil, ik moet dat er wel altijd bij zeggen, de overheid beseft, en daarom zeggen ze het altijd, de evenwichten moeten juist zijn. De overheid beseft, wij kunnen dit pas vragen aan de mensen als wij zelf ons deel doen. Dus ik denk dat we vanaf, als er een akkoord zal zijn, we niet anders zullen horen dat er zoveel subsidies geschrapt zijn, dat er op eigen het overheidsapparaat, de politiek, bespaard is. Daar weten ze dat ze met vele miljoenen gaan moeten uitpakken.
2: Ja, ze willen ook zo echt wel de regering zijn die de boel op orde heeft met een begroting in evenwicht de komende jaren. Gaat hen dat lukken?
1: Dat zal de missie zijn van de N-VA. Zij moeten in die Vlaamse regering, ook voor het hele federale van Bart De Wever, kunnen vertellen dat wij het kunnen. Onze regering kan een begroting in evenwicht maken. Het is superbelangrijk voor alles wat er nog komt de komende jaren voor de N-VA. Moest dit hier nu niet lukken, dan tonen zij eigenlijk dat ze voor de centen een partij als een andere zijn. En dat zou een zware nederlaag zijn voor hen.
2: En dan nog één vraag. Welke koffiekoeken worden daar vanochtend geleverd, Karel?
1: Ik weet het eigenlijk niet, maar ik heb er gisteren ook trouwens gekregen een restje van croissants en chocoladekoeken. En ik denk dat het was omdat er een overleg, niet is doorgegaan. Omdat iedereen zo kwaad was, hebben wij de restjes gekregen.
0: Ja, als de sfeer slecht is, meer koffiekoeken voor de journalisten.
1: Ja, maar je moet opletten, hè. Diens brood, men eet, diens woord, men spreekt. Dus ik moet opletten dat ik onafhankelijk blijf.
2: Wedstrijdjournalist Karel Latree, nog heel veel succes daar. En we komen vanmiddag dan wel te weten wat het geworden is.
1: Ja, hopelijk. Ja, hopelijk.

0: Phoebe Rexha samen met de Faithless. Een Britse drummer zat thuis ooit wat te spelen. Niet met zichzelf, maar op zijn keyboard.
1: Oh ja, hoe weet je dat zeker?
0: Dat weten we niet zeker. Misschien net daarvoor wel met... Ja, we weten het niet. Enfin, hij had al een melodie.
1: We zien het voor ons.
0: We zien het voor ons, ja.
1: Van het keyboard.
0: Ja, hij had al een melodie, maar nog geen refrein. Tot opeens de hond binnenwandelde. En nadat hij 4 keer de naam van de hond riep, was een gigahit opeens geschreven. Het resultaat hoor je zo meteen met
1: de naam van de hond was niet Ik kom, of...
0: Nee.
1: Ah.
2: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
3: De Max, die had ik nog niet.
2: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
3: Insane, die had ik nog niet.
2: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit een regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easy Lease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
11: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Vanavond live voetbal bij VTM met België en Frankrijk in de UEFA Nations League. En bij VTM 2 is Queen Latifah de goeie die vecht tegen onrecht in The Equalizer. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: De drummer van de Kaiser Chiefs zat ooit thuis wat te spelen op zijn keyboard.
1: Voor de duidelijkheid.
0: Had een melodie, maar nog geen refrein. En toen de hond de kamer binnenwandelde, zei hij Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. En voilà. Er is nog wel discussie, was het een zwarte labrador of een Weimaraner? Daar zijn de bronnen het niet over eens.
2: Tim, blij dat we daar uit zijn eigenlijk. Dat we daar toch even over nadenken.
3: Alex Agnew, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hey. Ja, jouw dochter Amy die studeert nu toch ook keyboard, hè, aan de BSL Hogeschool.
2: Klopt.
3: Is dat dan ook het doel, hits scoren zoals de Kaiser Chiefs?
2: Goh ja, ik mag het maar hopen. Hè. Dan hoeft papa nooit meer te werken.
3: Yeah. Hoe was haar eerste week op kot?
2: Het was eigenlijk leuk. We hebben zo dat typisch ding gehad. Ze keek er al heel lang naar uit. En dan zat ze daar de eerste twee dagen en dan voelde ze toch dat ze alleen was. Dan hadden we ze ook zo'n beetje huilend aan de telefoon van ik mis jullie en ik mis mijn hondjes.
0: Oh, dat is dat elke kotstudent de eerste avond meemaakt. Hè. Daar moet je door. Hè.
2: Ja, en dan hebben wij gezegd, ja, ga dan gewoon eens naar boven naar de gemeenschappelijke ruimte en zeg eens hallo aan de andere mensen. Dat heeft ze dan gedaan. En het goede is dat ze nu vanavond teruggaat en het was al direct, ja, het is al pizzafeest op kot en ze gaan allemaal samen hangen, dus ze is er eigenlijk al een beetje door. Zo.
3: Ja, we hadden het over hondennamen. Hoe heten jullie honden?
2: Die heten Sherlock en Watson.
0: Juist.
2: Ja, ja, twee poedels.
3: Ja. Ja. Ja. Schattig.
2: Het is ook goed dat Sherlock de magere is en Watson de dikke.
0: Blij dat je hier bent vanochtend, Alex.
2: Blij om hier te zijn.
4: Vier op een rij.
0: Wij gaan spelen met Febri uit Sint-Niklaas. Dag Febri. Goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen Maarten en Dorothee.
0: Wat een leuke naam, Febri.
2: En Alex, vergeet mij maar.
5: Hoi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: En wat was haar naam?
2: Febri.
3: Amai, goed.
2: Ah, kijk eens aan. Ja, ja, ik heb geluisterd.
0: Dat hoor je niet vaak. Je hebt een gewone job en een flexijob. Wat staat er vandaag op het programma?
5: Ja, klopt. Vandaag enkel de gewone job, omdat ik uitzonderlijk is wat andere zaken te doen heb na het werk, waaronder geen hond, maar wel met mijn kat naar de dierenarts te gaan.
0: Ah, dat gebeurt natuurlijk. En wat is je flexijob?
5: Ik werk in een zonnebank.
0: Ah, en is dat nog populair? Is dat niet zo meer iets van de 90s? Zo echt een zonnebank? Of mag je dat niet zeggen?
5: Nee, dat is eigenlijk een heel grote misconceptie. Heel veel mensen denken dat, maar dat is echt nog, dat is nog heel veel volk. Nu, in de zomer uiteraard wat minder door zo heel veel vakantieperiodes.
0: Ja.
5: Maar we hebben echt wel heel veel ons vast volk dat langskomt, dus het kan wel echt heel druk zijn met alle mensen.
0: Maar inderdaad, dinsdag 28 graden, je zal niet moeten flexien deze week, vermoedelijk.
5: Goh, daar is factueel hard aan. Op de dagen dat 35 graden was, deze zomer was er toch ook heel veel volk. Omdat het te warm was om buiten te zitten, dan was het liever om de zonnebank.
2: Dan gaan we maar even onder de zonnebank liggen.
5: Ja.
3: Goed, ik zonder mij even af. Tot zo.
0: Ja, is goed. Zonder u maar af. Oké. Okay. Vier woorden, vier associaties. Hopelijk dezelfde als die van Dorothee. En, maar ja, als het misloopt, krijg je nog altijd wel onze troostprijs. De Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Beterbed. Laten we eraan beginnen. Eerste woord, steen.
5: Hart.
0: Hart, oké. Okay. Trui.
5: Wol.
0: Wol. Snel.
5: Traag.
0: Kapitein.
5: Schip. Boot. Is dat hetzelfde?
0: Wat zei schip? Ja, schip of
5: boot.
0: Nee,
5: ja,
0: nee, je moet wel kiezen. Schip of boot. Dat is nu wel, dat is het spel.
5: Ja, schip dan.
0: Schip, oké. Okay. Ik haal door bij, door een frisse zwaai. En zij krijgt nu dezelfde woorden met hopelijk dezelfde associaties. Hè. Steen.
3: Ezel?
0: Daar gaat al fout. Hart.
3: Steen.
0: Hart.
3: Oké.
0: Okay. Ja.
5: Ja, moeilijk hè.
0: Trui.
3: Warm.
0: Wol.
3: Oei.
0: Snel.
3: Traag.
0: Ja, die heb je wel. Kapitein.
3: Boot.
0: Nee, schip.
3: Allee.
2: Ik was toch ook voor boot gegaan. Ja, ik was voor boot gegaan.
5: Ja, ik heb me vorige week een beetje laten afleiden. Normaal gezien zeg ik mijn eerste gedachte en ik dacht, Dorothee doet altijd iets anders, dus ik moet wat dieper nadenken dan normaal.
0: Nee, niet te veel nadenken, dan gaat het altijd fout.
2: Dat doen wij hier ook niet.
5: Nee.
0: Maak er nog een fijne ochtend van, hè. Salut, hè.
5: Top, jullie ook. Bye.
4: With you.
6: Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.
4: Beter slapen, beter leven, beter bed.
0: Nu richting afwacht. Beetje Jamie Miller om wakker te worden. Dit is Baby Doll in de ochtend. Goedemorgen.

0: Het moet zo leuk zijn om live mee te zingen, hè? Jamie Miller. En dit weekend konden veel mensen dat doen, want hij heeft zijn allereerste keer in een volle grote arena gespeeld. Hij was te gast bij de Jonas Brothers en dan iedereen tezamen. En Someone's Gotta Be You. Goeie song, hè?
1: Maar toch ook pittig om live te brengen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, hier is een professionele zanger aanwezig.
2: Ah, kijk eens aan. Dat is lief dat je dat zegt.
0: Nee, maar dat is toch zo, wat denk je? Is het
2: dat klopt.
0: Moeilijk?
2: Goh, ja, dat zit vooral al niet in mijn stemregio. Nee? Dat is hoger zo. Dat is een beetje hoger dan dat ik zing. Dus voor mij zou het sowieso al onbeluisterbaar zijn als ik dat doe.
0: Onbeluisterbaar is ook wat de politici van elkaar vinden. Want Karel zei het ook al, de tijd begint nu echt te dringen. En zitten ze nu samen of wat is ze? Zijn ze nu weer bilateraal bezig?
1: Ja, inderdaad.
0: Bilateraal? Wat? Dat is een moeilijk woord voor...
1: Eén op één.
0: Eén op één, apart, omdat ze het samen...
1: Ja, er niet uit geraken, inderdaad. Hè? Nee, dus Diependalen zit inderdaad per partij samen. De coalitiepartners vonden elkaar niet meer. Dat is al een paar keer gebeurd vannacht. Dat ze zowel samen, niet samen. Ze zijn al de hele nacht aan het vergaderen, sinds gisterenmiddag eigenlijk zelfs al. Een paar dingen zijn wel al afgeklopt en gelekt. Ook besparingen op de dienstenchecks, die worden duurder voor ons. Minder subsidies, kindergeld beperkt in de tijd. Vanmiddag moeten we alles weten, want om 2 uur moeten Diependalen zijn hele akkoord gaan voorstellen in het parlement in die september. Verklaring.
0: Maar dat heb je dan niet meer nodig als de kinderen wat groter zijn. Hè? Kindergeld.
2: Nee, is dat is nog gelukkig zo duur? Voorbij.
0: Hè? Ja. Is dat nog zo duur?
2: Och, kinderen. Nee, dat kost niks meer. Zeker nu dat ze op kot zitten. Och, geen geld. Dat ze dat ook maar allemaal weghalen. Waarom hebben we dat nog nodig? Het is ook goed dat die altijd samen zitten, niet kunnen overeenkomen en uiteindelijk komen ze allemaal af met dingen die we niet meer krijgen.
0: Ja, tof. Ja. Voilà. En de details daarover die horen we dan straks als ze eruit komen met de Vlaamse regering. Je wil het ook nog hebben over de MTV Video Music Awards.
1: Ja, die zijn uitgereikt vannacht, de prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift die won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En daarmee zet ze 31 van die awards achter haar naam. Ze stoot haar Beyoncé mee van de troon. Madonna die won vannacht wel de meeste prijzen. Zij werd onder meer artiest van het jaar. En samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love.
0: Met de sneer van Madonna, die dus op het podium tijdens het ontvangen van de awards zei... Ja, ik heb 5 dagen moeten wachten tot ze wat meedoen, want ze antwoorden niet op mijn bericht.
2: Oh my god.
1: Ik vind eigenlijk dat Madonna Sabrina Carpenter daar gewoon nog groter mee maakt. Ja. Hey, want ze, ja Madonna, het icoon, gaat al super lang mee, maar als zij zegt, ik heb wel 5 dagen op een berichtje moeten wachten, dan maak je gewoon Sabrina Carpenter toch groter en belangrijker.
2: Ja, dat is een klein beetje zeggen, tap my shoulder, en dan zeggen, not now.
1: Ja.
2: Zo, dat is een beetje dat, hè.
0: Ja. Dat is een beetje zoals Dimitri Vegas, die hier zei dat ik nooit op zijn berichten antwoord. Hè. Dat is zo ongeveer...
2: Dat is wel, dat is bijna identiek hetzelfde, Maarten.
0: Frank Doemekage, goedemorgen.
3: Een goedemorgen.
0: Frank, het weer vandaag, vertel.
3: Ja, in het westen van het land ziet het er niet goed uit. Dus daar zijn er buien actief. In het centrum deels ook. In het oosten daarentegen gaat het vandaag droog blijven. Daar ook zonnige perioden, zelfs met temperaturen nog tot 24 graden. In het westen door de buien natuurlijk wat minder warm. Daar 19 tot 21 graden. Morgen wordt dan een zeer warme dag. Met temperaturen overal boven de 25 graden. Misschien zelfs plaatselijk in het oosten even 30 graden is mogelijk. Met toch wel redelijk wat zon ook morgen. En dan woensdag gaat het na de middag beginnen te regenen. Maar dan voorzijde van die regenzone wordt het nog warm met 24 tot 27 graden. Donderdag gaat het dan regenen. Vanaf vrijdag is dat weer zo goed als droog. En vanaf donderdag een pak koeler. Normaler zou ik zeggen met 19 of 20 graden dan nog.
0: Dankjewel Frank. Tot over een uur.
3: Tot straks.
1: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenover en Antwerpen-Oost moet je 50 minuten extra rekenen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier extra. E19 tussen Brecht en Kleine Bareel ook een kwartier erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 25 minuten extra. En dan nog richting Gent, E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke, een kwartier erbij tellen.
0: Er zijn van die zeldzame momenten dat Alex Agnew het niet over zichzelf heeft, maar iemand anders in de bloemetjes zet. En zo meteen
1: Maarten.
0: Is het weer zover, Alex.
2: Inderdaad.
1: Dat is waar,
2: dan ga ik wel weer eens iemand een woord geven. Ja. Het wordt dringend tijd.
0: Ja. Ja.
4: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
5: Je dag is goed.
6: Hey, I'm Shakira.

0: Zo, acht over half acht. Goedemorgen.
1: In een wereld waar cinema's leeglopen en blockbusters aan de lopende band floppen. In een wereld waarin streamingplatformen ons kijkgedrag domineren. In deze horribele wereld zal één man jullie trachten te overtuigen om toch de bioscoop in te stappen. Om al dan niet nieuwe films of oude klassiekers te bekijken. Eén man zal jullie de weg wijzen door de loopgraven van de moderne cinema. En jullie gidsen naar een avond vol vertier. Deze man luistert maar naar één naam. Agnew. Alex Agnew.
2: Alex, nog eens goeiemorgen.
3: Ja, ik word er toch altijd vrolijk van, ja. Van die intro. Toch nog steeds.
2: Jouw dochter Amy is begonnen aan haar opleiding op de PXL Hogeschool op Kot in Hasselt. Daar hadden we het daar net al over. Maar was afgelopen weekend dan ook voor de eerste keer thuis, een weekendje?
3: Ja, ze was de eerste keer terug thuis. En het beste was dat ze ook al meteen ruzie had met mijn vrouw. Omdat die al zei, wij zijn hier geen hotel, hè. En dat was al, ik dacht, nu al. Dat is wel snel.
2: Ja. En hoe was dan de eerste week alleen thuis voor jullie?
3: Ja, gruwelijk. Wij moesten terug tegen elkaar praten. Dat hebben wij al jaren niet meer gedaan.
2: Nee, maar ja, is dat dan ineens wel anders? Of dat je zo s'avonds denkt van,
3: Eigenlijk was dat is ook leuk, omdat je dan toch de neiging hebt om zo dingen te doen als, misschien gaan we gewoon nog eens op restaurant met twee of zo. Hè. Je hoeft niet meer heel de tijd rekening te houden met een derde persoon.
2: Ja, dus ja.
3: Dat is op zich, maar om te denken dat dat hetzelfde is als hoe jullie waren vorige kinderen had, dat is eigenlijk niet waar.
2: Wat is er dan veranderd?
3: Je voelt dat er een soort leegte is. Er is iets veranderd in heel uw dynamiek.
2: Ja,
3: en nu miste iemand thuis. Voelde van, ja, normaal gezien loopt hier zo'n puber rond waar je dan van moet zeggen, raapt uw jas op. En dus dan heb ik zo zelf wat jassen op de grond gesmeten en zit die dan gewoon dat gaan oprapen zo, om mij toch nog een beetje oké te voelen.
0: Nu, dit helpt ook natuurlijk, hè, voor die leegte die terugkeert in het huis, die overdovende stilte. Wij vangen jou heel graag op. Wie krijgt een award?
3: Oh my god. De award van deze week gaat naar het beste dynamische duo van de Vlaamse cinema. Q.
1: Eén topartiest. Miley. Eén wereldstad.
4: Los Angeles.
1: En twee tickets.
4: Yes.
1: Met jouw naam erop.
5: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in L.A. en ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister straks vanaf 4 uur naar Vincent Live.
6: Q-music.
1: Q.
6: Sounds better
1: with you.
7: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
8: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
9: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
10: Patsers voor life!
9: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Lekker, echt lekker.
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

0: say goodbye.
1: Die Lewis. How do I say goodbye? 7 uur. Ja, 45 toch exact. Allee, op 6 seconden na, maar goed.
2: Dames en heren. De Alex Agnew Award van deze week. Ga naar...
3: Beste dynamische duo van de Vlaamse cinema.
1: Oké.
4: En wie zijn dat?
3: Wel, het beste dynamische duo van de Vlaamse cinema. Het is mooi dat je die inleiding gaf over Alex gaat het is niet over zichzelf hebben. Zijn uiteraard Andries Bekkers en mezelf.
4: Andries Bekkers is ook de man waarmee je samen Welcome to the EE, de podcast.
3: Klopt.
4: Hè?
3: Ja. En wij hebben samen een soort klein mini-rolletje in de film Paradise. Die sinds vorige week in de cinema loopt. Het is een film van regisseur Bob Kolaars. Die zo Cirque heeft gemaakt. Heeft meegewerkt aan producties als Torp. Pedo en Ferry. En het is een idee en een script van Saïd Boumazouk, die ook de hoofdrol voor zijn rekening neemt.
1: Ja, die we ook kennen van Patsers en Patsers.
3: Inderdaad, waar dat hem volt in speelt. Hè, zo dat heel hyperkinetisch figuur. Ja. Inderdaad, grond zit hem ook in. Veel Adil en Bilal films eigenlijk. Ja. In Rebel doet hem ook mee. Keigoeie films allemaal. En wij spelen een sniper en een spotter. Dus ik ben degene die daar met een heel groot geweer mensen van ver moet afschieten. En Andries is degene die ernaast staat en zegt... Daar op 12 uur moet jij mikken of de wind staat net goed. En je hebt altijd die ene gast die de berekeningen maakt... en dan de andere die de trekker overhaalt.
1: Ja, ja, ja.
3: En dat ben ik. Ja. En ik ga hier drie filmmythes ontkrachten.
1: We zijn zeer benieuwd. Ik haal er Piet Huizentruid even bij gewoon voor de audiostructuur.
5: Punt 1.
3: Punt 1. Locaties zijn vaak niet wat ze lijken. Heel veel dingen lijken heel cool in films, maar in het echt valt dat eigenlijk dik tegen. Je ziet ons bijvoorbeeld in een SWAT-busje zo, hè, zo'n armored truck, ziet ons rijden richting de locatie en je ziet ons er zitten en alles rammelt door elkaar. Dat ding was niet aan het rijden, dat stond gewoon stil in de studio en er stonden mensen buiten tegen die wagen te duwen, zodat dat heen en weer schudde, dat het leek alsof we aan het rijden waren.
1: Okay.
3: Maar dat is dus complete nonsens. Ten tweede, de film speelt zich af op locatie op het Kiel in Antwerpen, in zo van die grote woonblokken. Het is vooral ene woonblok waar het allemaal te doen is. En je ziet ons naar dat dak lopen, maar dat dak waar wij op zitten was helemaal niet daar, maar was eigenlijk het dak van de single. Dus dat heb je totaal niet door. Vaak
4: van
3: als je,
4: de single
1: in Antwerpen.
3: De single in Antwerpen. Dus
4: gebouw.
3: Letterlijk het gebouw,
4: het gebouw
3: dat totaal op een andere plaats staat dan hetgeen dat je denkt in de film. Denkt, die zitten nu daar, maar dat is totaal niet waar.
4: Okay.
3: Dat wordt vaak gedaan in films, ook in Amerika, maar dat weten wij niet, omdat we die locaties niet kennen. Het grappige is, als je dat in een Vlaamse film ziet, dan kun je soms zien dat mensen buiten komen, ik zal nu maar zeggen, die wandelen op de Meer, die gaan rond de hoek en die zitten ineens op het Zuid.
4: Ja.
3: En je gaat zo door, dat is helemaal niet waar. Jij zit daar niet in de buurt, dus dat gebeurt heel vaak. Hè.
1: Benieuwd naar je volgende punt dat je wil doorprikken.
5: Punt 2.
3: Punt 2 is, we kunnen veel fitter overkomen dan we eigenlijk zijn. Je ziet ons met twee zo de trap aflopen en zo richting het gebouw snellen. Dat hebben wij 700 keer moeten opnemen om 2 seconden film ons van een trap te zien lopen. En het beste acteren dat wij eigenlijk hebben moeten doen, want ik moest ook zo'n sniper rifle dragen en dat ding weegt belachelijk veel. Dat is een heel zwaar geweer. En dan werd mij ook nog eens verteld door figuranten die echte politieagenten waren. Je moet dat zo vasthouden, je mag dat niet zo. Dus ik liep er al zo en het enige dat wij moesten doen van acteren is proberen om niet buiten adem te zijn wanneer ze ons filmen, want wij moesten fit overkomen.
4: Ja.
3: Wat wij voor alle duidelijkheid niet zijn. En er is ook een veiligheidsladder waar wij door moeten klimmen. En in de film zie je Andries zo de ladder opspringen, maar wij geraakten daar niet door, want wij waren te dik voor tussen die ladder te
1: gaan. Ja, en ik heb ook nog nooit iemand met een sniper en een bril gezien.
3: Nee, dat is in het echte leven onmogelijk, maar ik slaag daarin in film om heel goed te kunnen schieten met -4,5 en -5. Fantastisch.
1: Heel benieuwd naar je finale punt.
5: Punt 3.
3: Mijn finale punt is, je hoeft niet goed te acteren. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Nee.
1: Okay.
3: Nee, al de grote acteurs zeggen eigenlijk bijna allemaal hetzelfde als ze ons een pointer geven. Iedereen dat daar stond, zowel Clara Kleijmans als Ward Kermans als Ben Segers, die in ons een baas speelde. Dus hey, mannen, je moet niet veel doen. Je moet gewoon af en toe eens wat suggestief kijken. En veel meer dan dat hoef je niet te doen. Er bestaat zelfs een techniek voor. Dat heet het Kuleshov-effect. Dat is een montage-experiment bedacht door een Russische filmmaker, Lev Kuleshov. En het idee is, een neutraal van gezicht van een acteur verandert op basis van wat een acteur bekijkt. Dus door montageshots. Dus als je dezelfde gezichtsuitdrukking van iemand ziet, maar ze laten die je kijken naar iets, en dat is bijvoorbeeld een stuk taart, of een begrafenis.
4: Dan
3: of je ziet spelende kinderen.
4: In.
3: Je vult dat in. Je vult in diezelfde gezichtsuitdrukking. Ga jij geluk inzien, of verdriet, of angst,
0: dus
3: of al dat soort
0: mij.
3: Dingen.
0: En ik grijns een beetje.
3: Ja.
0: En je ziet dan zo mijn dochter die een stukje taart aan het eten is. En je denkt, ach, wat een liefhebbende
3: vader.
0: Wat
3: een toffe papa.
0: Je pakt hetzelfde beeld en je monteert erachter iemand die pakweg zijn been wordt eraf gezaagd met een botte bijl of zo.
3: Ja.
0: En dan ben ik ineens mega evil en psychopaat.
3: Ja, dan zet jij iemand die iets te hard aan het genieten is van iets onaangenaam. Maar jij doet met je gezicht niks anders.
1: Wow.
3: Dus dat is eigenlijk de truc. Dus ja, wat is de conclusie? Acteren, er is echt geen hol aan.
4: Ja, de Alex Agnew Award is bij deze uitgereikt. En je blijft gezellig nog even hangen om straks nog tickets uit te delen voor jouw shows in de Afasdome.
3: Zeker wel. Just

0: Just a little, 7 voor 8. Goedemorgen, Alex Agnew bij ons. Vanaf 8 oktober sta jij 3 keer in de AFAS Dome met No More Heroes. Dat klinkt ver, 8 oktober, dat is helemaal niet ver.
1: Nee, dat is angstaanjagend dichtbij. Dat is een volgende week namelijk. Ja.
0: Deze week nog veel try-outs?
1: Ja, nog 4. Ik doe er nog mijn 4 laatste en ik eindig de zaterdag in de Arenberg Schouwburg, wat ik altijd wel een hele toffe vind om te spelen. Collega's wezen mij erop dat de Arenberg voor de meeste mensen de première plek is. Ik zeg, ja, dat is voor de mindere goden, dames en heren.
2: Maar ja, dus dat wordt er ook niet meer echt aangepast nog of gesleuteld. Hè?
1: Weinig. Ik heb toch altijd nog de neiging van hier en daar wat te tweaken. Zo. Ik heb eigenlijk best nog veel aangepast sinds september, sinds ik terug begonnen ben. Ik heb 2 maanden stilgelegen. Ik heb die show niet aangeraakt. Ik heb hem zelfs niet opnieuw beluisterd toen ik hem ben terug beginnen spelen. Omdat ik neem dat meestal op, om te weten wat heb ik allemaal gezegd. En ik dacht, ik doe dat niet, want dan weet ik dat al de dingen die ik vergeet, die heb ik eigenlijk niet nodig.
2: Ah, slim wel.
1: Dat is een klein beetje mijn idee.
0: Ja. Als het goed genoeg is, zal ik het wel onthouden.
1: Dan zal ik het onthouden. En als het niet goed genoeg is, of ik mis het, dat ik denk, hier mist iets, wat was dat? Dan weet ik ook, dat moet ik wel hebben.
0: Ja.
1: Maar alle andere dingen, die kun je volledig laten vallen.
0: Kijk, een inkijk in, in het vakmanschap.
1: In het brein van een komiek.
0: Nog voor 9 uur maak je kans op een duo-ticket voor die show op 10 oktober. Dit is de ochtend van Q Music die extra leuk is, want Alex Agnew blijft nog een hele tijd bij ons.
1: Yeah.
0: Daar zijn we blij mee. En

0: Michaels in de ochtend. Hij was het snel beu, al dat toeren, die zanger. Hij dacht, jongens, wat vermoeiend allemaal. Ik werk liever achter de schermen. Heeft onder meer dit gemaakt.
1: Oh, ja, is dat echt?
0: Ja?
1: Wauw.
0: Geschreven. Kijk, we leren bij vanochtend.
2: Topnummer. Morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
3: Goedemorgen, lieve Scheider hier. Ik neem je morgen opnieuw mee naar de wonderlijke wereld van de wetenschap. En straks...
4: Alex Agnew heeft tickets bij voor zijn show in het Sportpaleis, in de AFAS-Dome. En vanavond een andere show in het Koning Boudewijn Stadion. Niet Cluzo, maar wel de Rode Duivels spelen daar tegen Frankrijk.
0: Wat kunnen wij leren van de match tegen Italië van afgelopen vrijdag? En welke inbreng mogen wij verwachten van Alex Agnew in dit gesprek?
1: Bijzonder weinig.
0: Je hoort het na het nieuws van 8.
5: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123 Eend.be. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS-Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
0: Goedemorgen, nieuws van 8 krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen begrotingsakkoord. Minister-president Matthias Diependalen vergadert er al de hele nacht over, sinds gisterenmiddag zelfs al. Momenteel houdt hij weer gesprekken per partij, omdat ze er allemaal samen niet uitraken, hoort collega Karel Latree.
7: Dit gaat nu echt om de momenten waar de laatste bedragen over en weer vliegen. Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket. De leeftijd, gaan we die verlaagd van 25 naar bijvoorbeeld 23 jaar, of zal het toch nog 24 worden om de pijn wat te verzachten?
6: Wat we dus al zeker weten, dat groeipakket wordt beperkt in de tijd, de dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. De drinkwaterfactuur gaat dan weer niet omhoog. Om 2 uur vanmiddag moet Diependalen zijn akkoord voorstellen in het parlement. Bijna de helft van de langdurig zieken heeft moeite om rond te komen, dat zegt ziekenfonds CM. Het heeft het bevraagd aan haar leden die minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn. Een kwart moest het voorbije jaar zelfs lenen om zijn rekeningen te kunnen betalen. CM roept daarom op om de sociale zekerheid te versterken. We worden beter beschermd als consumenten tegen fouten van aannemers. Als je huis bijvoorbeeld tijdens een renovatie instort door een fout van hen, dan kunnen ze zich nu nog vaak verstoppen achter kleine lettertjes, omdat ze maar tot een bepaald bedrag aansprakelijk zijn. De federale ministerraad verstrengt de regels daarover voor grote fouten vanaf midden volgend jaar, omdat de klachten daarover piekten. Op de MTV Video Music Awards zijn de prijzen voor de beste muziekvideo's uitgereikt. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
8: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
6: Madonna won vannacht wel de meeste prijzen. Zij werd onder meer artiest van het jaar. En samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. En op het WK wielrennen in Canada hebben onze Belgische renners geen medailles kunnen pakken. De Amerikaan Brandon McNulty pakte gisteravond het goud. De beste Belg was Remco Evenepoel. Hij werd 12e en Wout van Aert werd 28e en was best teleurgesteld.
9: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. En op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die kwam.
6: De Australiër Michael Matthews werd 2e. Hij won de sprint van de Nederlander Mathieu van der Poel, die dus 3e werd.
0: Wat mij opletten, ik heb ooit zo ook eens licht uitgestuurd in de WhatsApp-groep van de ochtendshow, maar ik deed gewoon echt mijn licht uit. Ik ging slapen en iedereen maakte zich zorgen.
6: Ja.
1: Hij gaat er een eind aan maken.
4: En dan kwam hij hier binnen de dag nadien en iedereen, allee, hij gaat licht uit.
1: Ja, de teleurstelling was enorm. We hadden al de font gemaakt, Alex en Dorothee. Het was eigenlijk al klaar.
4: Dat is pas leuk.
1: Ja, inderdaad. Maar ja.
0: Sorry, ik ben er nog. Is het weer?
6: Dat is er ook nog, ja. Vanmorgen nog wat buien. Later vandaag wordt het zonniger. Op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen heel warm, zonnig en lokaal 30 graden. En woensdag ook nog 27 graden.
4: En zes files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 3 kwartier extra rekenen. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 35 minuten extra. A12 tussen Boom en Wilrijk. 23 minuten erbij tellen. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Daar moet je een half uur extra rekenen. En richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. 20 minuten extra.
2: Music. Maarten en Dorothee.
0: De werkweek is voor.

0: vindt ze tof. Als je een beetje lief bent tegen haar. Boston, Stella Lefty. Is 7 over 8.
1: Het is maandag 28 september.
0: Met hoera nog steeds Alex Agnew in de show, zoals elke maandag. Maar vandaag extra lang. Laten we even kijken naar wat er vandaag leeft en in de kranten staat.
2: Ja, alle deelnemers van het nieuwe seizoen van de slimste mens ter wereld die staan in het laatste nieuws. En daar is ook Clementine van Q bij. Je kan op de socials op dit moment trouwens volgen hoe ze haar rijbewijs probeert te halen. En dus binnenkort is ze te zien in de slimste mens. Alex, zit jij ook opnieuw in de jury?
3: Ja, ik zit opnieuw in de jury. Ja. Ik heb zelfs al een aflevering opgenomen.
2: Oh.
3: En weet je wie de eerste aflevering gewonnen heeft? En dan zie je mij nooit meer terug.
2: Ah nee, oké. Okay. Ja. Er moet een betere bescherming komen tegen zware fouten in de bouw, staat ook in de krant vanochtend. Als door een zware fout van bijvoorbeeld de aannemer iets fout loopt, dan ben je nu vaak niet beschermd, financieel dan, door te veel kleine lettertjes in contracten. En minister van Consumentenzaken, Rob Beenders, die gaat dat aanpakken. We hebben het hier al een paar keer over jouw huis en interieur en zo gehad. Maar hebben jullie eigenlijk gebouwd, verbouwd?
3: In mijn vorig huis heb ik ooit verbouwd. Ik ging er een nieuwe keuken laten inzetten. En die mensen beginnen eraan. Normaal gezien zou de vloer er moeten inblijven. En ging er een nieuwe keuken komen. En ik hoorde de magische woorden. En als je die een aannemer hoort zeggen, dan weet je hoe laat dat is. En dat is namelijk dit. Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
2: Oh nee.
3: En toen zei ik tegen mijn vrouw, 2 keer zo lang en 2 keer zo duur. En ik was fout, het was 3 keer zo lang en 4 keer zo duur.
2: Oh, helle.
3: De vloer ging eruit, heel de boiler van de kelder moest ook vervangen worden. En wij zaten ineens in een soort oorlogsgebied in het midden van mijn huis. En dat heeft keilang geduurd. 7 weken in plaats van 3. Waanzin. Ja.
2: Ik heb het al vaak gezegd. Huren, beste oplossing. Mark van Bommel die heeft de Rode Duivels in amper 1 week tijd meteen naar zijn hand gezet. Tactische snelcursus lezen wij in de kranten. Italië-België werd 0-2. En vanavond wachten Frankrijk in het Koning Boudewijn Stadion. VTM Sportanker Maarten Brex, goedemorgen.
4: Goedemorgen, hallo.
0: Toen hij klein was, keek je naar de poster op zijn kamer en dacht hij... Wauw, Zinedine Zidane. Dat kleine jongetje had nooit durven dromen om oog in oog te staan met zijn groot idool. Maar Maarten Brex, vanavond is het zover.
3: Ik pink hier een traan weg.
4: Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Het is grappig dat je dat zegt, want ik had maar 1 poster in mijn kamer en dat was een van Mark de Grijze. En die zie ik nu elke week eigenlijk.
2: Maar dat is niet de man waarover we het hebben, hè, Maarten.
4: Nee. Als hij dan was, om het in de woorden van Alex te zeggen, wel echt een grave shotter. Met ook echt aura. En ja, dat was echt gewoon een idool. Gewoon echt een coole voetballer. En op dat moment de beste ter wereld. En nu ook als hij die kleedkamer binnenkomt bij de Fransen blijkbaar. Met Mbappé, met Dembélé. Ook een gouden balwinnaar. Ja, worden die mannen toch allemaal klein en stil, lees ik. Dus die heeft dat aura nog altijd. 3 keer op rij de Champions League gewonnen met Real Madrid. Die veroorzaakt iets als die de ruimte binnenkomt. En dat zal vanavond ook wel zo zijn, denk ik.
2: Ja, het is een
3: ook
2: beetje...
3: een van de beste namen. Hè? Dat is de enige die als hij een goal scoort tegen iedereen kan zeggen... Zie dan! Zie!
2: Ja. Het is een beetje de clash, de nieuwe bondscoachen ook. Wij hebben Van Bommel. Frankrijk heeft dan inderdaad Zinedine Zidane. Maar Mbappé die is er dan weer niet bij. Die heeft zich een beetje pijn gedaan tijdens het maken van een doelpunt. Wel een mooie manier om je pijn te doen natuurlijk. Maar wat verwacht je van vanavond tegen Frankrijk?
4: Het gaat wel echt een ander powermouwen zijn als afgelopen vrijdag tegen Italië. Italië stelde echt niet veel voor. Dat was het zwakste Italië in tientallen jaren. En met Frankrijk is dat wel iets anders natuurlijk. Het is ook niet zo erg, denk ik, voor hen dat Mbappé er niet bij is. Want ze hebben ook nog Michael Olise van Bayern München. Ja. Dat is op dit moment, denk ik, toch top 3 beste voetballers ter wereld. En daar gaan ze heel veel moeite mee hebben. Dus ze gaan iets meer moeten te verdedigen, denk ik, dan afgelopen vrijdag en daar ook iets meer op focussen. Maar ook dat is wel een beetje de specialiteit van Bommel om iets neer te zetten tegen een sterk aanvallend team. Dat deed hij bij Antwerpen ook heel vaak.
0: En zo... Ja, dat kunnen wij nu wel zeggen op de radio, maar ze hebben toch maar 1 training. Wat kan die veel doen, denk je, zo van Bommel?
4: Ja, ik denk, hij heeft het altijd over ideeën overbrengen en duidelijkheid. En een van die ideeën is echt wel gewoon organisatie. Tegen Italië hebben ze ook de 0 gehouden. En met Antwerpen heeft hij bijvoorbeeld op die manier, door goed te verdedigen en te counteren, van Barcelona kunnen winnen in de Champions League. Dus dat zit er wel in voor de Rode Duivels. Koning Boudewijn Stadion ook stijf uitverkocht. Nieuwe vibe, dus er gaat wel sfeer zijn ook. En wie weet...
2: Ah, dat was het. Wie weet.
3: Voilà.
2: Wie weet winnen we, bedoel je? Dus wat is jouw pronostiek, Maarten?
4: Ik denk dat een gelijkspel prima is.
2: Ja.
4: En als ze winnen, zou dat wel echt een stunt zijn die Europa zou rondgaan. Wie weet, Dorothee.
2: Ja, zeg,
0: genoeg daarover. Ja.
2: Wij krijgen hier een berichtje van jouw vrouw Lies. Ja. Je had blijkbaar gisteren je eerste golftoernooi. En Lies schrijft... En Maarten neemt dit zeer serieus.
0: Hoi.
4: Ik heb er echt van wakker gelegen zaterdag. Dus ik weet niet of dat er nu luisteraars zijn die ervaring hebben met de golfsport, maar voor je eerste toernooi, als je gaat slapen en je doet je ogen toe, dan lig je echt wakker van slagen, maar het is goed afgelopen.
3: Nou, ik zeg gedaan. Altijd, 3 holes are better than a hole in one. Of zoiets.
2: Ja, vanavond om 9:15 bij VTM België tegen Frankrijk.
4: Raar gesprek, maar ja. Oké.
2: Wie weet.
0: Maarten, merci.

0: toch bijna volwassen deze, hè? 2009. 17 jaar oud.
1: Dat is al zo oud.
0: Ja, ja. The Black Eyed Peas.
1: Yeah.
0: Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Q-Music met Alex Agnew die een beetje blijft hangen. Dit weekend is er geteased naar nieuwe muziek. Meteor heeft in het VTM-programma Happy Hour een sneak peek gegeven van zijn volgende hit.
2: Het heet Pas als het over is.
3: Pas als, als het over is.
4: Oké, okay, sorry, pas niet meer. Ja.
5: Pas als het over is. Oh. Pas als het over is.
0: Het is nu niet duidelijk of dit echt een stuk van de single is of dat het gewoon in zijn badkamer is een keer heeft ingezongen. En
1: dat klonk in de wc eigenlijk. Ja. Zo, ja. Ietsje raar, maar goed.
0: Nee, maar bij Meteor mag je dat meteen zeggen, hè, dat nieuwe muziek van Meteor sowieso een hit gaat zijn. Dat mag je wel.
6: Denk het wel. Ja.
0: Ook van Suzanne en Frank is er binnenkort nieuwe muziek.
7: Soms sta je op en ik.

0: was een stukje van op Instagram. Dat komt donderdag uit. Zometeen de nieuwe muziek van Taylor Swift. Die hoor je extra veel deze week, want het is de Q-top schijf.
1: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
1: Oh, fuck. God, meneer. Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
3: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
4: Luistert. Ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Mappa.
3: Lidl, dat kan tellen.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet je bij een andere dienst zijn hoor. Ik verbind je alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
10: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
13: Voor mij 2 grote met mayonaise. Hm? En dan ook nog 2...
12: Was dat alles meneer?
13: Geef mij ook nog 1...
12: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
13: Ja, en currysaus.
12: En dat is voor hier op eten? Of?
13: Nee, het is voor...
9: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
14: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
15: Nu bij Maxizo.
16: Hallo.
15: Geweldige knalpromo's. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: Goed voor het beestje.
18: Goed voor het baasje.
19: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
20: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
21: Xina.
20: Info in je winkel of op xina.be.
22: Dit is deze week de

0: Onze nieuwe Q-topschijf sinds vrijdag, Patient Zero, zo heet hij ook. Wat vind je ervan, Alex?
1: Goh. Ik ken vooral de plaat Reputation heel goed van Taylor Swift. En dat is omdat ik daar, die heb ik 1000 keer gehoord toen Amy als klein meisje daar fan van was.
2: Je dochter, ja.
1: En ik heb daar hele goede herinneringen aan, gewoon omwille van het feit dat we dan eindelijk door die kinderliedjes-cd's heen waren.
2: Ja.
1: Daar was ik heel blij mee.
2: Snap ik.
0: VMA's zijn afgelopen nacht uitgereikt in L.A. Belangrijke muziekprijzen. Ze heeft de award gewonnen voor videoclip van het jaar. Met de Fate of Ophelia. En Taylor Swift heeft die prijs opgedragen aan Dolly Parton. Kon je daarnet ook in het nieuws horen. Ze heeft nu in totaal 32 VMA's, waarmee ze dus het record van Beyoncé breekt. Madonna neemt dit jaar de meeste prijzen mee naar huis.
2: Dat is toch zot, hè? Want ondertussen, ja, je weet dat dat eraan komt en dat Madonna waarschijnlijk dan de grote winnares zal zijn. Maar dat hadden we nu toch, zeg maar iets 3 jaar geleden, toch
1: totaal
2: niet verwacht.
1: Totaal niet zien aankomen. Ik schrok er eigenlijk van toen ik het er net hoorde, want ik had ze niet gezien of gehoord, de VMA's.
2: Ja.
1: Maar ik had wel gemerkt, wel als je zo in een platenwinkel binnenwandelt, dat daar plaat terug heel prominent overal staat. En dat is zo deel 2, denk ik. Die heeft zo 2 platen uitgebracht. En ja, dan voelde wel van, die lijkt een beetje terug te zijn.
2: Ja,
1: maar ze is helemaal terug.
0: Artiest van het jaar, daar valt niet over te discussiëren. Nee. Denk ik dan ook beste samenwerking voor haar song met Sabrina Carpenter. Daarmee hebben ze ook de show geopend. Vrouwen domineren pop, mogen we zeggen.
1: Absoluut, ja. En dat is eigenlijk al wel een tijdje zo. En als je ook merkt dat degene die ze van de troon gestoten heeft, Taylor Swift, dat Beyoncé is.
0: Ja.
1: Ik verschiet er al van dat Kanye West niet het podium...

0: Het is zover. Ook al zijn de temperaturen een beetje atypisch, maar... Is het wel echt zo, Delphine? Het vaccinatieseizoen is gestart.
1: Ja, de huisartsen en de apothekers die beginnen rond deze tijd, eind september, met de coronavaccins eerst. Dan volgen de griepvaccins, dat is vanaf midden oktober. En nieuw dit jaar daarbij is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Dat is een geconcentreerdere versie van dat vaccin, dat daardoor ook 30% beter werkt. Maar vorig jaar waren er niet genoeg voor iedereen. Nu zijn we dus beter voorbereid. En ook voor fitte 65-plussers is het trouwens aangeraden om dat ook zij minder goed herstellen van een zware griep dan pakweg de jongeren. En het blijft intussen wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Op dit moment doet Vlaams minister-president Diependaele weer bilaterale gesprekken, dus per partij, omdat ze er samen niet uitkomen. Wat we wel zeker weten, dat groeipakket wordt beperkt in de tijd. De dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. De drinkwaterfactuur zal dan weer niet stijgen. Dat lag op de tafel, dat is geschrapt. Om 2 uur vanmiddag hebben we in elk geval duidelijkheid over alle besparingen. Dan moet Diependaele zijn akkoord gaan voorstellen in de septemberverklaring in het parlement.
0: De klok tikt voor de Vlaamse regering. Zo zien wat het wordt. Frank Dubocage, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, prachtig weer vandaag.
2: Niet direct. Nee. Daarvoor. Nee, het gaat regenen. Dus dat is wat minder. En zeker in het westen en centrum van het land. Als je echt voor mooi weer wil gaan, dan zou ik zeggen, moet je echt naar het oosten gaan. Dus Limburg en zeker in de Ardennen, daar gaan ze geen last hebben van die regen. Dus daar blijft het zelfs bij momenten zonnig. En daar kan het nog 25 graden worden. Hoe meer richting het westen, hoe grotere kans is dat je effectief veel regen kunt krijgen. En dat de temperatuur ook lager uit zullen vallen. Dus 19 tot 21 graden. Dat is de maximum temperatuur voor de beste provincies.
0: Maar voor morgen mogen wij toch een speciaal muziekje voorzien? Ja, hè?
2: Ja, dat wel. Zeker vast. Maar niet. Hey, wat een weer, zeg. Ja, het is 29 september dan en dan denk je toch dat stilletjes aan herfst begint, maar dat is helemaal niet het geval. Het wordt een hoogzomerse dag zelfs met 26 graden. In het westen 27 graden, zowat in het centrum. En in de hoofdstad 29, misschien zelfs plaatselijk 30 graden is mogelijk.
0: Zeker in Brussel, hè? Zo in het midden van de stad. Heel erg warm.
2: In de steden is het altijd net iets warmer door die warmte van die stenen en zo die die warmte vasthouden. Dat is een feit. Dus, en voor de rest, ja, denk ik dat we wat ochtendgrijs gaan krijgen. Daarna komt de zon erdoor. Af en toe wat hogere wolken sluizen. En wat details. Het wordt echt wel genieten morgen.
0: Leuk, hè? Dorothee. Tof, hè?
3: Ik blijf gewoon binnen met de gordijnen dicht.
4: Mijn broek al gestreken.
3: We houden van de warmte, Alex.
4: Ja, ik hou van de warmte. Ik vind wel, na een tijdje, dat heb ik wel, mag het ook wel klaar zijn.
3: Ja.
4: Zo gevoeld zo eind september, begin oktober, dan denk je, ja, nu moet ook niet meer afkomen. Zo dat gevoel.
3: Ja.
4: Zo, ik wil die short niet meer terug bovenhalen.
3: Ja, dat is.
4: Ja.
0: Maar het is voorbij dan, Frank, hè? Daarna?
2: Daarna is het voorbij.
3: Zeg
2: ja,
3: het altijd.
2: Wordt,
3: En dan is het de laatste zomerdag. En dan is het toch nog eens
0: dertig. Ja, we hebben al een paar laatste zomerdagen gehad.
2: Ja. Ik wil hier even tussenkomen. Oh. Dat heb ik nooit gezegd, hè. Dat het de laatste zomersdag ging zijn, dat is iemand anders die dat gezegd
0: heeft. Ik heb dat gezegd.
3: Of David Deen waarschijnlijk. Ja.
2: Maakt allemaal niet uit, maar het kan altijd toch eind september natuurlijk. Hè? Dat is sowieso het geval.
3: Ja. We ondergaan het, Frank. En we genieten van deze regenachtige dag vandaag.
2: Ja. Oh my god.
3: Salut, hè.
0: Tot morgen.
2: Salut.
3: Zet files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen-Oost. 3 kwartier extra. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 20 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 1/2 uur extra. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard 20 minuten erbij tellen. En dan nog op de E40 richting Brussel tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten extra.
0: Teddy Swims komt eraan, de doordenker, een beetje voedsel voor het brein. En voor die tickets van Alex Agnew moeten wij natuurlijk Victor Verhulst inschakelen. Ja, dat weet iedereen. Ah ja, natuurlijk.
5: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Dorothee's Doordenker.
3: Als je de slimste persoon in de kamer bent, sta je in de verkeerde kamer.
0: Oei, sorry Alex. De

0: Jacques Seknieuw bij ons in de studio.
1: Mooi dat je die link maakt.
0: Oh nee, dat is gewoon, ik kondig het gewoon.
1: Mr. Know-it-all, Alex Agnew, hier bij ons in de studio.
2: Met weters.
1: Ja, inderdaad, the wise ass.
0: 8:30.
3: Maarten en Dorothee.
0: Hij is natuurlijk elke maandag bij ons, maar vandaag extra lang. Volgende week sta jij 3 avonden na elkaar op het podium van de AFAS Dome met je nieuwe comedy show No More Heroes. Je noemt het je meest persoonlijke show tot nu toe.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Waarom? Om hem verkocht te krijgen. Het is wel zo. Ja, omdat het, eigenlijk is het allemaal begonnen met mijn passage in het huis. En het feit dat ik mijn 2 halfzussen uit Engeland, die ik nog nooit ontmoet had, ben tegengekomen. Ook dingen over het verleden van mijn vader te weten gekomen ben, waar ik niet altijd even blij mee was. En toen schreef de show zichzelf.
2: Ja, maar dat is toch eigenlijk gek, hè? Want het is een tv-programma, Het Huis, en de redactie van Erik Goens en Erik zelf gaan dan aan de slag met Crazy Research. Mm-hmm. Maar dat jij daar al die dingen... Allee, we weten dat het is van een tijdje geleden, maar dat je daar al die dingen bent te weten gekomen, dat is toch...
1: Ja. Dat was een vrij heftig weekendje. Ja. Ja, absoluut. En dat is ook een klein beetje mijn verwerkingsproces van heel dat weekend.
2: De show
1: dat, dat zeg ik dan ook een klein beetje, omdat tegenwoordig als je een artiest bent, dan moet je vooral praten over hoe moeilijk je het hebt gehad. En dus je kan komen kijken naar mij in de AFAS Dome, dat ik wat sta te zagen over hoe moeilijk het heb. Klinkt als een avondvertier.
2: Ja, en daarom dat we dus 5 duotickets ook gratis weggeven.
1: Dat zal wel zijn. We kregen ze aan de straat. Stenen niet verkocht.
2: Het is voor de show op 10 oktober. En om die weg te geven, hebben wij onze vaste quizvragenbedenker ingeschakeld. En dit is de vraag.
4: Lieve vrienden, Victor Verhulst hier. Ik mag alweer een geweldige prijsvraag stellen. En dit keer geven we tickets weg voor de AFAS Dome Show van Alex Agnew. Natuurlijk heeft Alex hier ook elke maandag een item rond film. En dus ga ik ook een filmvraag stellen, als het ware. De beroemde Studio 100 film Samson en Gert, Hotel op Stelten. Die kennen we natuurlijk allemaal. Maar nu komt de vraag, hoe heet het baasje van Samson die toen nog in die film het baasje was? Heel veel succes en veel plezier aan de winnaar.
0: Toch eentje voor de meerwaardezoeker duidelijk. Het antwoord is welkom in de Q-app als je naar de show van Alex Agnew wil. 10 oktober in de AFAS Dome.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
3: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee!
5: Oei, wat is er?
6: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
5: Oei?
6: Ja, wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vanavond Belgische kost?
7: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Alok de Braziliaan samen met de Chainsmokers. 8 uur 45. Ray, kom naar ons land. Headliner Werchter Boutique 2027. Dat is vanochtend bekendgemaakt. 26 juni tickets kan je vanaf nu vrijdag kopen. En je kan er misschien wel Alex Agnew tegenkomen.
1: Ja, dat gaat absoluut gebeuren. Want mijn dochter Amy is mega fan van Ray. Ja. Dat heeft hij vorig jaar heeft ze die gezien in de AFAS Dome. En dat was zelfs zo een van die concerten waar je van zegt dat verandert uw leven een klein beetje.
2: Ja?
1: Als je jong bent en je ziet zo dat één concert waar je van zegt... En toen, er was een voor en een na. En dat was heel duidelijk bij mijn dochter ook het geval.
2: Ja, en kan je dat dan pinpointen, hoe dat dan komt?
1: Omdat dat een waanzinnige combinatie is van alle dingen die ze graag hoort. Dus die heeft zo wat hip-hop erin, maar die heeft ook zo hele klassieke, jazzy-achtige soul. Die speelt ook met een big band, een gigantisch orkest. Dus dat klinkt ook echt fantastisch. En die nieuwe plaat is ook echt supergoed. Ik kan ze aanraden aan iedereen. This Music May Contain Hope, zo heet die plaat.
0: Ja, oké. Okay.
1: Supercool. Omdat dat vooral een mengelmoes van waanzinnige stijlen door elkaar zijn, waar je echt van denkt, wauw, en dit allemaal in hetzelfde nummer. Dat is echt heel straf.
0: En ze is lief.
1: Ja,
0: we hebben die ooit eens ontmoet toen ze dit kwam promoten. Dat was bij ons in de studio met Jax Jones. Het was echt een hele lieve vrouw.
1: Ja, die heeft ook twee zussen, hè, die meegaan op tour.
0: Ah ja.
1: En die zijn allebei zelf ook recording artist. En die zijn zelf ook eigenlijk op hun eigen manier heel goed. Maar die hebben ook een aantal nummers die ze samen doen. En dan merkte ook dat die hebben zo'n soort kerkachtergrond. Hè, waar die met driestemmig zo heel mooi van die bijna gospelachtige nummers zingen. En dat is wel echt heel straf.
0: Dat hoor je vaak, dat mensen die familie zijn, dat die ook goed blenden, hè, als ze samen muziek maken. Alex Agnew hoor je elke maandag bij ons vanaf 7:30. Dan reikt hij een Alex Agnew Award uit. En volgende week staat hij op 8, 9 en 10 oktober in de AFAS Dome met zijn nieuwe comedy show No More Heroes.
2: Ja, dat is ook een avond. Je hebt een voor en een na.
1: Ja,
2: de
1: dat
2: voor,
1: klopt.
2: Ik heb Alex Agnew daar gezien en de na.
1: En daarna. Dan denk je, mijn leven is anders. Ik ga het eindelijk eens aanpakken. Ja. Ik ga die Stairmaster kopen.
2: Is een Stairmaster?
1: Zoiets om op te trainen. Ik weet het niet. Dat was het eerste dat in mijn hoofd opkwam.
2: Oké, we hebben een interessant hoofd.
1: Ja, goed. Ja,
0: zeker.
2: Voor de show van 10 oktober liggen hier 5 duo-tickets. Om die weg te geven, hebben we onze vaste quizvragenbedenker ingeschakeld. Victor Verhulst, met toepasselijk ook voor Alex Agnew. Een filmvraag.
3: De beroemde Studio 100 film Samson en Gert, Hotel op Stelten. Die kennen we natuurlijk allemaal. Maar nu komt de vraag. Hoe heet het baasje van Samson die toen nog in die film het baasje was? Heel veel succes en veel plezier aan de winnaar.
2: Is de winnaar misschien Rani uit Isegem? Goedemorgen, Rani.
4: Goedemorgen.
2: Wat is het antwoord?
4: Dat is een hertje.
0: Ja, helemaal juist. Je gaat fluitend richting Alex Agnew, want ik hoor dat zo op de achtergrond.
1: Dat is R2-D2.
2: Nee, ik hoor eerder een kindje op de achtergrond.
0: Ook, ja.
4: Ja, klopt. Mijn kindje zit op de achterbank.
2: Ah, en die moet naar de crash dan, of?
4: Vandaag blijft hij weer in mini. Op maandag hebben we geen crashje, dus.
2: Ah ja.
4: Dat is een beetje een wisseldag.
2: Ja, ben je een beetje moe op deze maandagochtend? Zo van, goh, de werkweek was er toch snel. Mag ik dat, hey, Rani?
4: Oh ja, mijn weekend moet nog starten. Ik werk in een bakkerij, dus...
0: Dat verklaart veel.
2: Ja. Ik denk dat dat deugd gaat doen. Ja. Zo is een avondje lachen bij Alex Agnew in de AFAS Dome. Zo even alle zorgen vergeten.
1: Ik heb ook 700 grappen over brood. Dus dat valt keigoed mee.
2: Maar we kunnen misschien al eens oefenen. Hoe ga je lachen met een mop van Alex?
4: Ik denk dat ik mijn ticket zou doorgeven met mijn ouders die heel veel voor mij doen.
1: Ja, maar zeg.
4: Dat is zo... stiekem die ik mee verhinder. Het is ook de verjaardag van mijn papa. Dus,
1: goedkope cadeaus. Dat is het beste dat er is. Hè.
0: Maar ja, dus je zegt eigenlijk tegen Alex Agnew, ça va wel, ik ga ze doorgeven. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
4: Ja, die zal dubbel zo content zijn als ik. Dus, en ik moet daarna heel vroeg op. Dus,
1: ja, je maakt het niet beter. Hè. Ze gaan dubbel zo content zijn. Eindelijk gaan er mensen zijn die blij zijn met die nonsens.
4: Ja, dat is waar.
1: Ga brood bakken, onmiddellijk!
2: Als jij ook het juiste antwoord hebt gestuurd, dan maak je nog kans op een ticket. Dan laten we jou zo meteen nog iets weten. Alex, heel veel succes met de shows.
1: Dank u.
2: Maar we zien elkaar komende maandag nog terug.
1: Natuurlijk.
2: Hè.

cent. Deze keer gaan wij zijn loon misschien bereiken. Hij probeert het te verdubbelen. Om 9:30. Je kan meeluisteren. Straks in het foutuur. Eerst hebben wij nog Ella Langline, Choosing Texas. En deze classic van Rihanna en Calvin Harris. We Found Love met de Yellow Diamonds.

0: Goedemorgen, 9 uur, tijd voor het nieuws met Delphine.
1: Goedemorgen. Het vaccinatieseizoen gaat van start. Huisartsen en apothekers beginnen rond deze tijd, eind september, met coronavaccins. De griepprik volgt dan vanaf midden oktober. En nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Vorig jaar waren er te weinig. De viroloog Steven van Gucht.
2: Eigenlijk lijkt dat versterkte vaccin nog altijd heel goed op het oude vaccin. Daar zit nog altijd hetzelfde vaccinfragmenten in. Alleen heb je één vaccin waarin de dosis hoger is. Dus 4 maal meer vaccin-eiwit dan in het klassieke vaccin.
1: En daardoor beschermt het een vijfde beter. Het blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Na een nacht doorvergaderen zit Vlaams minister-president Diependalen nu samen met elke regeringspartij apart. Collega Karel Latree volgt het.
3: De grote bom waarmee de Vlaamse regering zal willen uitpakken is hoeveel besparen ze op en zichzelf, het politieke systeem en op subsidies. Het zijn de cruciale uren voor het welslagen van Matthias Diependalen. Lukt het hem of niet om tot een deal te komen?
1: Om 2 uur vanmiddag moet Diependalen zijn akkoord voorstellen in het parlement. Zangeres Ray is de eerste headliner voor Werchter Boutique komende zomer. Op zaterdag 26 juni treedt hij daarop. Dat heeft de organisatie laten weten. Je kent daar onder meer van haar megahit Escapism. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag voor €136. Vanmorgen nog wat buien, later vandaag zonniger en op de meeste plaatsen zo'n 24 graden. Morgen zonnig en heel warm, lokaal 30 graden en woensdag ook 27 graden.
4: En 7 files op onze snelwegen, waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Bommel. Je moet je 40 minuten extra rekenen. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 35 minuten extra. Richting Brugge, E403 tussen Moorselen en Izegem, daar is een ongeval gebeurd. Je moet 35 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 25 minuten extra. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Wilriek in de Dreef, 20 minuten extra. Richting Brussel dan op de E40, daar is een ongeval gebeurt tussen Wetteren en Erpenmeren, 20 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 20 minuten extra.
0: Ik wil jou voor het foute uur, dus blijf bij me. De kreuners komen eraan. Na Britney Spears, You Drive Me Crazy.

0: kon dat, hè. Vroeger deden ze een heterotope harttransplantatie. Dan lieten ze het eigen zwakke hart zitten en plaatsten ze het donorhart ernaast. Dat is eigenlijk 2 hearts and 1 mind. Maar dat doen ze tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig vervangen ze het hart gewoon. Dus, deze Phil Collins in het Foute Uur. Goedemorgen. Altijd een beetje opletten naar wie je een brief stuurt, want dat kan echt wel gevolgen hebben. Vraag maar aan de leerlingen van een school in Staten Island, New York. Dat waren leerlingen die samen op een school zaten omdat ze allemaal autisme hadden. Dus die werden samen begeleid op die manier. En die waren nogal zot van Let's Get Loud van J-Lo. En die hadden daar zo dansjes op gedaan en die kenden dat helemaal van buiten. En die hadden gezegd, oh, we gaan een brief schrijven naar Jennifer Lopez. Zo van, het zou tof zijn als hij een handtekening stuurt. Of zo kunnen we dat ophangen in de klas of zo. In plaats daarvan is J-Lo komen opdagen op hun diploma-uitreiking om het nummer live te brengen. Nu dacht ik, wij draaien ze toch ook veel in het Foute Uur. Misschien kunnen we ook eens een brief sturen. Maar je weet, staat hier, hè.
1: Ah ja, kan, hè? Dus dan moet je toch eigenlijk niet opletten naar wie een brief. Dan moet je toch vooral een brief sturen.
0: Veel brieven sturen, dat is eigenlijk de boodschap.

tonight at the

0: Verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Oh, oh my god!
2: Ja!
1: Alle 10, yes!
0: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
3: Q-Music.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
11: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
12: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
13: Yes!
14: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
15: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
16: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
17: Van plastic, metaal of drankkarton?
16: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
18: Oh mannen, dat was intens.
19: Ja, en daarmee is het al 2:30. Alle gekheid op een stokje. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan moet je een half uur extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 23 minuten erbij tellen. A12 tussen Londerzeel en Breendonk 12 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 20 minuten extra.
0: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
20: Nou, we spelen met een Glen uit Hamond-Achel. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, Maarten Dorothee.
20: Hallo. Glen, wat doe je van werk?
21: Ik ben op dit moment administratief bediende in het onderwijs, dus op een middelbare school.
20: Ja, de leerkrachten die dat doen, zijn meestal zwanger. Dat is bij jou niet het geval, vermoed ik.
19: Huh, is dat
21: nee,
19: zo?
21: Gelukkig niet.
20: Ja, bij ons op school doet iemand nu de administratie omdat ze niet bij de kleuters mag. Dat moet nu van zowel, hè. Van zowel de mier.
19: Ja, ja, ja.
20: Zo van dat iedereen toch aan de slag blijft in het onderwijs. Maar hoe komt het bij jou dat je niet voor een klas staat?
21: Ik heb de afgelopen 3 jaar heel veel interims gedaan, op meer dan 10 verschillende scholen gewerkt en ik was klaar voor een beetje meer standvastigheid.
20: Dat snappen we helemaal.
21: Eigenlijk.
20: Ja.
21: Iets anders doen, ja.
20: En hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
21: €2.830,17.
20: Ben je daar blij mee?
21: Absoluut.
20: Want jullie worden toch betaald volgens jullie diploma, zeker? Hè? Hoe gaat dat?
21: Ja, klopt. Ja.
20: Dus jij hebt een mooi diploma.
21: Ja, ik heb een bachelor leerkracht, dus ik ben gewoon leerkracht eigenlijk en daarop word ik ook uitbetaald.
20: Oké. Goed, dan gaan we er aan beginnen. Ik denk dat ik rond ben met mijn vragen. Zijn er nog spelregels die je eventueel wil overlopen?
19: Nee. Je stelt die vraag gewoon omdat je in je hoofd even aan het denken was. Heb ik alles gevraagd wat
20: nee,
19: ik moest
20: helemaal
19: vragen?
20: Nee,
19: ja. Glen, even wat administratie doen. Ja. Als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde. En tweede en laatste keer bij een fout antwoord is dat afgelopen. Ben je er klaar voor?
21: Absoluut.
20: Oké, dan stel ik voor dat wij op het gemak beginnen. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
19: Welke kristal maakt het VRT1-programma Kristal?
21: Verbeke.
19: In welke Belgische provincie ligt het natuurgebied Mechelsbroek?
21: Geen pas.
19: Wie is onze Vlaamse minister-president die straks de septemberverklaring aflegt?
21: Matthias Diependalen.
19: Welke groente wordt in het Engels Brussels sprouts genoemd?
21: Spruitjes.
19: Welke Nederlandse won dit weekend het WK wielrennen bij de vrouwen?
21: Demi Vollering.
19: Wie regisseerde de film Schindler's List?
21: Pas.
19: Wat was de nationaliteit van de bekende filosoof Plato?
21: Pas.
19: Welk chemisch element heeft als symbool Fe?
21: Pas.
19: Van welke paddenstoel verwijst de naam naar een zitplaats voor elfjes?
21: Pas.
19: Hoe heet de dochter van Charlotte en Marcel in de Kiekeboes?
21: Fanny.
19: In welke Belgische provincie ligt het natuurgebied Mechelsbroek?
21: Antwerpen.
19: Wie regisseerde de film Schindler's List?
21: Steven Spielberg.
19: Wat was de nationaliteit van de bekende filosoof Plato?
20: Het is
21: Oostenrijker.
20: Nee, en het was ook fout.
21: Klopt, Griek.
19: Ja. Griek, inderdaad. Was
20: dat
19: een
20: klopt,
19: Griek.
20: Inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja.
19: Helaas ging die minuut net iets te snel voorbij, want na Grieks, de vraag over Plato, kwamen er nog twee pasvragen. Fe staat voor ijzer en de paddenstoel die we zochten was een elfenbankje. Maar inderdaad, daar moet je hoofd maar ineens naartoe flitsen, naar die redenering. Dus,
20: wel lekker begonnen, hè? Het ging vlot in het begin. Hè?
21: Ja, zo van wel, ben tevreden.
19: Ik dacht dat je bedoelde dat een elfenbankje lekker was, zo... In een pastaatje of zo, dat zou kunnen. Geen idee.
20: Ik weet niet.
19: Of het giftig is of niet.
20: Ja, pas daar maar mee op. Ja.
19: Glenn, je hebt 7 juiste antwoorden binnen de tijd gegeven. Dus dat is een troostprijs van €70. Dat is toch ook een mooi extraatje om aan de
21: Absoluut.
19: Week te beginnen.
21: Zeker.
20: Oké. Ik wil nog even meegeven dat het elfenbankje niet giftig is, maar door zijn taaie, leerachtige structuur niet echt geschikt om te eten.
19: Klinkt als een gerecht dat jij zou klaarmaken. Glenn, fijne werkdag. Salut.

0: altijd heerlijk om mee te zingen. Living on a Prayer, Bon Jovi.
1: The Q Guestlist. Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
3: 18 oktober dan speelt Miley in de Hollywood Bowl. Klinkt toch eigenlijk al heel goed, hè?
0: Klinkt
3: de
0: als een gerecht, vind ik.
3: Bowl.
0: Zou je een Hollywood Bowl hebben?
3: Ja, zoals een Pokeball. Ja. Wat zou een Hollywood Bowl dan zijn? Ja. Allemaal genoemd naar celebs.
0: Ja.
3: Uit Hollywood.
0: Oh
3: en
0: my
3: dat
0: god.
3: Is dan de Hollywood Bowl.
0: Zwijg, zwijg. Voor iemand ons idee kopiëren.
3: Je mag dit idee hebben binnenkort op de Meijer in Antwerpen.
0: Ja.
3: Als je deze week dus naar Vincent Live luistert, dan ga jij misschien binnenkort naar LA.
0: En dan kan je dus heel veel hits horen. Deze bijvoorbeeld.
1: Nieuw.
2: Let's go.
0: Bass Persuades. Maar ook alle classics natuurlijk, hè. En dat zijn er veel. Wrecking Ball bijvoorbeeld. Of hier. Met Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart.

0: dat is echt nog maar een klein stukje van heel dat computersysteem hier.
1: Ja, deze stond op in het vliegtuig toen ik naar New York ging.
0: Oh.
1: En dat was met American, hoe heet dat? American United Airlines heet het, geloof ik.
0: Ik weet het niet,
1: ja, zwart Amerikaanse vliegtuigmaatschappij, dus niet Brussels Airlines. En dit stond dan op.
0: It's a party in the US.
1: Opstapte op het vliegtuig in Brussel.
0: Ja, dan is de sfeer goed natuurlijk. Hè. Ik zou luisteren naar Vincent Live. Proud to be found.
2: Dit is het Foute Uur.

0: Krijg je maar niet genoeg van het Foute Uur? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app. Het Slagerfestival, de Disco Fever Editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.

0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
1: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Goedemorgen, Delphine heeft het nieuws van 10.
5: Goedemorgen. Twee verdachte overlijdens in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 jaar gevonden, moeder en dochter. Het gebeurde gisteravond. Het labo en de wetsarts gingen ter plaatse. Er is een jongen van 17 opgepakt voor moord. De zoon en de broer van de slachtoffers. Hij wordt vandaag ondervraagd. Er loopt een onderzoek om na te gaan wat er precies gebeurd is. Er lijkt geen schot te komen in de Vlaamse begrotingsgesprekken. Na gesprekken per partij vanmorgen zit minister-president Diependalen nu opnieuw samen met zijn topministers, dus van N-VA, CD&V en Vooruit samen. De regeringspartijen hebben de hele nacht vergaderd en de deadline komt dichterbij. Om 2 uur vanmiddag moeten Diependalen zijn besparingsplannen uit de doeken doen, is een septemberverklaring in het parlement. En het griepseizoen start. Huisartsen en apothekers beginnen rond deze tijd eind september met de coronavaccins en dan die griepvaccins volgen midden oktober. Nieuw dit jaar is wel dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin zullen kunnen krijgen. Vorig jaar waren er nog te weinig van. Viroloog Stefan van Gucht.
6: Eigenlijk lijkt dat versterkte vaccin nog altijd heel goed op het oude vaccin. Daar zit nog altijd hetzelfde vaccinfragmenten in. Alleen heb je één vaccin waarin de dosis hoger is. Dus 4 maal meer vaccin-eiwit dan in het klassieke vaccin.
5: En het beschermt ook een vijfde beter. Het wordt stilaan zonniger en op de meeste plaatsen wordt het warm. 24 graden, morgen zonnig en heet, 30 graden zelfs en woensdag ook 27 graden.
4: De langste file die staat op dit moment in de richting van Antwerpen op de A12. Tussen Londerzeel Industrie en Breendonk moet je een half uur bijtellen. De glad is er ook weg. E313 tussen Massenhoven en Wommegem, 16 minuten bijtellen ook. En op de Brusselse ring vertraag je ook op de binnenring tussen Expo en Machelen, 16 minuten. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 8 minuten file rijden. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel, 5. Richting Nederland ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een file van 6 minuten. Maar dat zit op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
7: Music. Matthias van den Bulke.
4: I hope you're okay, dat jij je goed voelt, zoals Jelly Roll. Die is heel gelukkig na Purple Disco Machine.

Wie zeker oké is vandaag? Dat zijn de passagiers in de auto van Christine uit Boeghout. En zeker op de achterbank, de kleine Caitlin. Die weet totaal niet naar waar ze onderweg zijn vandaag. Maar nu wel, want de mama heeft gestuurd via de Q-app dat ik het mag zeggen. Caitlin, je bent onderweg naar Plopsaland. Ah, keileuk, amai. Wat een goede maandag, zeg. Jesus. Ik ben nog altijd een beetje murw van het personeelsfeest vrijdag. Beetje waardigheid verloren daar. Beter dan je religie.

0: 10. Topic en Becky G knallen je door de maandag. Dennis is nu wel curieus. Oeh, zo Matthias, vrijdagavond je waardigheid verloren. Ja, kijk Dennis, ja, de man die met zijn hemd open staat te dansen op de dansvloer. Dat ben ik. Ja, dat ben ik. Helaas. Geen idee hoe dat mij dat ook altijd overkomt. Het overkomt me gewoon. Onze Gerbe die kwam nogthans dicht toen. Het was personeelsfeest, dus het was met de collega's. Maar ik heb het direct terug opengezet. Ja, kijk. Goed. Het kan verkeren. Een nieuwe werkweek, nieuwe kansen en ook nieuwe muziek. En repeat of niet zometeen.
1: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
9: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
10: B-pad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus. Minder en meer.
11: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
13: Ik ben het beu!
14: Oei.
13: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
14: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
13: Ja, en hoe ver door, lievers?
14: Ver genoeg, maar niet te ver.
13: Ah ja, voor de kinderen.
14: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
15: De Simo!
16: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
17: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.
19: Q Music.

Patricia, die snapt mij. Het kan soms heel warm zijn in Matthias op de dansvloer, dus hemdjes openzetten is dik oké. Voilà, en als Patricia het zegt, ja, dan is het zo. Voilà. Repeat, of niet. Als het avond is, dan hoor jij misschien het volgende nummer nog een keer op de radio. Dat is afhankelijk van de berichtjes die nu erover gaan binnenkomen. Zijn dat meer positieve dan negatieve berichtjes? Dan gaat het liedje door naar een volgende luistersessie en dan is dat naar Vincent Live. Rond 25 over 5 zit dat. Shine, daarover gaat het. Shine is de nieuwe single van Hugel. Dat is een Franse DJ. En vrijdag was het nog met de hakken over de sloot. Dus benieuwd wat het wordt op een maandag. Er zit altijd veel verschil tussen, ja, echt zo op een maandag of op een vrijdag, ja. Mensen zijn beter gezind op vrijdag, meestal toekoer. Maar goed, wie weet wordt dit zeer goed onthaald vandaag. We gaan het meemaken. Je mag de Q-app opengooien en vooral je mening achterlaten in de Q-app. Repeat of niet voor Shine.

De nieuwe single van Hugel. Het is een samenwerking trouwens met David Guetta. Shine. Repeat. Of niet. En de Franse rapper die je hoorde was French Montana. Ondertussen krijgt Lore ja, het maar niet verdragen. Lore uit Willebroek heeft het niet gestuurd. Het mist iets en het heeft te veel van vroeger. En die combinatie doet haar niet zo heel veel blijkbaar. Marjolein uit Brugge heeft ook een niet gestuurd. Matthias, nee. Het mist een beetje een goede beat. Ja, ze wordt er niet echt ja, warm van. Brigitte uit Beersen heeft ook een niet gestuurd. Dat doet blijkbaar bij haar pijn aan de oren. Dat is ja, niet goed, hè, Brigitte. Dat is niet goed. Louis uit Antwerpen heeft wel een repeat gestuurd. Hij vindt het heel leuk. Petra uit Mazeik heeft ook een repeat gestuurd. En de poetsters van de Bivak Zandhoek zijn daar een grote fan, blijkbaar. Evelien uit Menen heeft ook een repeat gestuurd. Best op Tomorrowland. Ah, ja, ja, ja. Hugo, ja, op Tomorrowland zal wel zijn. Er komen veel berichtjes binnen. De meningen zijn sterk verdeeld. Maar als ik mijn rekenmachine erbij haal... Ik heb even mijn rekenmachine moeten pakken. Ik was nooit zo goed in rekenen. Is het een nipte repeat? Net iets meer repeats dan nieten. Dus je hoort Hugel straks terug bij Vincent Live rond 25 over 5.

0: Die rain, die hebben we voor vandaag al gehad. Normaal gezien gaat het nog opklaren deze namiddag. En morgen krijgen we zelfs 30 graden. Lokaal 30 graden. En het is dan morgen 29 september. Dat is crazy. Ondertussen rustiger aan het worden op de Vlaamse snelwegen. Dat is goed. Richting Antwerpen staat de langste file op de A12. Dat komt daardoor een ongeval. Dat is minder goed. Tussen Londerzeel, Industrie en Willebroek-Noord moet je 20 minuten bijtellen. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 9 minuten bij. En op de Brusselse binnenring 5 minuten extra. Tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo. Sta je nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
2: Koekoe.

0: Zometeen. Hier bij Q-Music, zeemzoete muziek. Nog zeemzoeter dan deze James Bay. Je krijgt van mij een classic van Take That naar Shakira. En op VTM Go en in onze Q-app kan je dan weer de rijkunsten van onze Clémentine Caron aanschouwen. Zit ook trouwens in de slimste mens ter wereld. Heeft ze, of hebben ze vandaag aangekondigd. En ik heb nog proberen te helpen met haar rijkunsten en haar rijbewijs halen. Maar die heeft niet echt mogen baten.
1: Hey, ik ben Clémentine. En die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
1: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: In Moskoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo kan je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: In Moskoop, man!
9: De Misty Dutchess van Connections.
10: En hoe was Thailand?
11: Oh, echt zalig. Veel gezien.
10: Goh. Ja? Zijden de olifanten in Koei Boerin National Park in het wild gaan kijken?
11: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
10: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
11: Ook gemist.
10: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
11: Je toch ook gemist? Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
10: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
12: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
13: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
14: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
15: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.
2: Q Music.

Geef toe, deze had je nodig. Even knallen, even alles loslaten op je maandag. Om dat weekend te verteren. Of misschien ben je aan het nagenieten van een deugdoend weekend. Kan ook, hè? Ik hoop het tweede. Another and 54 Ultra. Alex Warren heeft zijn grootste tournee tot nu toe aangekondigd. Toch een mijlpaal in het leven van een artiest. Finding More Family on the Road start op 20 juni 2027 in Cardiff in Wales. En dan volgen er nog een paar concerten in de rest van Groot-Brittannië. Hij komt ook naar Parijs en op zijn Instagram staat er More Dates Coming Soon. Dus hopelijk komt hij ook naar België. Alex Warren hoor je zo meteen naar Ariana Grande.

tournee tot nu toe aangekondigd. Voorlopig staat België daar niet tussen. Maar hij gaat nog data aankondigen. Heel soon, heel binnenkort. En als hij dat doet, dan ga ik het zeker aan je laten weten. Dus blijf vooral luisteren naar Q-Music. Hij won vannacht wel geen MTV VMA's, helaas. Ook om de simpele reden dat hij niet genomineerd was. Beetje gek. Maar wie waren wel de sterren van de avond of van afgelopen nacht? Dat vertel ik je zo meteen na deze superster.

0: Bijna 11 uur, hier is Delphine met nieuws.
1: Goedemorgen. In Denderleeuw zijn twee vrouwen gedood. Het gaat om een moeder en een dochter van 20 en 51 jaar. Het gebeurde gisteravond. Het labo en de wetsarts gingen ter plaatse. Er loopt nu een onderzoek om te bekijken wat er gebeurd is. Er is al een jongen van 17 jaar opgepakt voor moord. De zoon en de broer van de slachtoffers. Hij wordt vandaag ondervraagd en zal voor de jeugdrechter komen. Over zijn motief is nog niets duidelijk. Er loopt een internationale klacht tegen ons land omdat we niet digitaal genoeg zijn. Drie organisaties verenigen zich, omdat wie niet digitaal geletterd is, zoals ouderen, te vaak in de kou blijven staan. En de Vlaamse Ouderenraad bevestigt dat.
2: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist. Je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat kei ver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè. Ook jongeren. Hè.
1: Die organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. En Alexander

0: Fox blijft de beste Belg op de wereldranglijst. Tennis op nummer 27, voor Ciso Bergs op 38 en Rafael Collignon die daalt van 47 naar 48. De Italiaan Yannick Sinner blijft de nummer 1 van de wereld. En bij de vrouwen blijft Elise Mertens de beste Belgische op 19. Hanne van de Winkel verliest twee plekjes tot 86. En de Kazachse Elena Rybakina blijft de nummer 1 bij de vrouwen. Blijft meestal droog, maximaal rond 24 graden vandaag. In het oosten wel 27 graden, morgen tot 30 graden en veel zon. En woensdag nog een laatste warme dag bij 27 graden.
1: Fanatieke vrouw, he, daarnet. Maar ik heb dat graag. Als
0: ze
1: het zo
0: weet waarvoor ze pleit, dat is
1: voilà,
0: belangrijk.
1: Voilà, dat is ook belangrijk. En wij weten dat ook. Rustig op de Vlaamse snelwegen, dus dat is goed. Richting Antwerpen op de A12. Vertraagje tussen Willebroek-Zuid en Willebroek-Noord. 8 minuten. Komt daardoor een ongeval, maar dat zit op andere plaatsen. Verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
2: Music. Matthias van den Bulke.
1: Wie waren de winnaars op de MTV VMA's? Je hoort het zo, ik ga ze pleiten en ik ga ze ook gewoon draaien.

Deze Madonna, de winnares van de, van de MTV VMA's. Die werden afgelopen nacht uitgereikt in L.A. Maar ook Sabrina Carpenter viel in de prijzen. En Taylor Swift. The Fate of Ophelia werd verkozen tot beste video of the year. De best new artist is dan weer Sienna Spyro. En die laatste twee ga ik nog draaien dit uur voor jou. Daar mag je zeker van zijn. Eerst eentje die vooral in de 90s in de prijzen viel op de MTV VMA's. Back in the days, Shania Twain, that don't impress me much.

0: Madonna won dus het meeste beeldjes afgelopen nacht op de MTV VMA's. Maar ik had nog niet gezegd hoeveel precies. Ja, het is voor iedereen maandag. Maar ze heeft er 7 gewonnen. 7 VMA's. Taylor Swift die schreef dan weer geschiedenis. Echt heel straf wat hij gedaan heeft. Waarom, dat hoor je na haar Q-topschijf. Want dat is ze ook alweer.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
3: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
7: Ford.
3: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be. Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig... Om te zeggen dat correct BMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak. Maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life panzerfilms.
10: Panzers voor life!
9: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
11: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
13: Hallo.
12: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
15: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
14: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
16: Zeg, schat.
15: Ja?
16: Die badkamer, daar is dat lekker geweest.
15: Oei.
16: Met zijn zwembad. Wat nu?
15: Oh, ik bel direct de makelaar.
14: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

Ze heeft vrijdag 4 nieuwe nummers uitgebracht. En van die 4 nummers is dit toch wel echt het paradepaardje. Patient Zero, de nieuwe single van Taylor Swift. En het is de Q-top schijf deze week, dus je gaat die extra veel horen op je radio. Ja, en de Swifties die kunnen echt genieten. Want ze heeft geschiedenis geschreven op de MTV VMA's afgelopen nacht. Ze won daar onder andere de VMA voor beste video van het jaar voor The Fate of Ophelia. Op zich is nice. Ze droeg die ook op aan Dolly Parton, van wie we deze zomer afscheid moesten nemen. Maar het leverde haar vooral 31 beeldjes op in totaal. En daarmee is ze nu officieel de meest bekroonde artieste op de MTV VMA's. She's standing alone at the top of the list. Niemand doet beter dan Tay Tay.

0: heel toepasselijk vandaag op je maandag. World, hold on. En volhouden, nee, want de werkweek is toch maar net vertrokken. Zometeen krijg je wel de nummer 1 in de Q-top 40 om jou erdoor te loodsen. Eerst de files, want ondertussen is het 1 over half 12. En er is maar één file van langer dan 5 minuten. Die staat in de richting van Antwerpen. De A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan moet je 6 minuten bijtellen.
1: Q-music. Matthias van den Bulke.
0: En Somber natuurlijk.

0: Joan Corey en hun Lionheart. Zometeen de jongste sloeber uit de playlist van Q-Music. Freya Sky wordt volgende maand 17. En dat is de exacte plaats waar ze op dit moment vertoeft in de Q-top 40. Soms kan het dus meezitten. Q!
1: 1 topartiest. Miley. 1 wereldstad. Los Angeles. En 2 tickets. Yes. Met jouw naam erop.
2: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in L.A. en ontdek haar nieuwe album Bass Persuade. Luister straks vanaf 4 uur naar Vincent Live. Q-music. Q. With you.
3: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
4: Amai, ik ben zo blij!
3: ...spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
4: Amai, ik ben echt hyped!
3: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
5: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
6: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou. Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
1: Q-Music.
8: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

11:15. Met deze prachtige classic van U2, One bij Q Music. Ja, na de 0-2 voor onze Rode Duivels tegen Italië vrijdag hebben we great expectations voor de match van vanavond. We spelen tegen Frankrijk in de Nations League. En ik zeg 2-1. Ja, 2-1 voor ons, voor de Rode Duivels. Het wordt ook echt eens tijd dat we ze pakken. Dat is al veel te lang geleden. We hebben allemaal trauma's van het WK in 2018 bijvoorbeeld nog. En op het EK in 2024 knikkerde Frankrijk er ons ook uit. Dus het is echt payback time. Meer great expectations krijg je zometeen. Met de nieuwe single van Sienna Spyro. Die komt eraan en ze is jarig vandaag. En ze heeft haar eerste VMA gewonnen. Dus ja, het is echt dubbel feest.

Sienna Spyro en haar Great Expectations. Ze wonnen afgelopen nacht op de MTV VMA's de VMA voor beste nieuwe artiesten. Haar eerste VMA in haar leven. Maar het zal sowieso niet haar laatste zijn. En ze is trouwens jarig vandaag. Ze is er 21. Ja, de wereld ligt sowieso aan haar voeten. Het is nog maar allemaal begonnen. Als jij vandaag ook jarig bent, dan vier je dat dus samen met Sienna Spyro, maar ook met Lauren Spencer Smith. En misschien nog leuker, je bent ook samenjarig met Hilary Duff. Het zal wel zijn. Instant memories aan Lizzie McGuire. Ze wordt vandaag 39. En misschien nog belangrijker, ze komt volgend jaar naar België. Ja, die wil ik sowieso zien, Hilary Duff. Als jij dus ook jarig bent, proficiat. Check ook zeker eens de Q-app, want wij zorgen altijd voor een gepersonaliseerde verjaardagsvideo.

0: toi.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Goedemiddag, je krijgt het nieuws van 12 van Delphine.
3: Een goedemiddag. Het is onduidelijk of minister-president Diependalen zijn septemberverklaring haalt. Hij moet over 2 uur in het Vlaams parlement gaan uitleggen waar hij gaat besparen om de begroting rond te krijgen. Er ligt nu een finaal offer op de tafel, hoort collega Rob van Herk van de gesprekken.
4: Het is voor het eerst na een zeer lange nacht onderhandelen dat we voorzichtig positieve geluiden horen van binnen. In dat nieuwe voorstel zijn wat maatregelen verdwenen die vooral voor vooruit eerst moeilijk te verteren waren. En dus horen we nu van de 3 partijen dat een akkoord nog mogelijk zou moeten zijn.
3: Maar de tijd dringt dus wel. De politie van Avelgem in West-Vlaanderen zoekt de bestuurder van een Porsche die gisteravond in een supermarkt is gereden. De bestuurder sloeg op de vlucht nadat hij een IMO-kantoor ramde, naar de overkant van de straat slingerde en tot stilstand kwam in een Carrefour. De politie weet dankzij camerabeelden wel wie er achter het stuur zat, maar die persoon is dus weggevlucht. Zijn passagier werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. En alle Belgische gezinnen samen hadden in de eerste 3 maanden van dit jaar een vermogen van meer dan 3,1 miljard euro. En dat geld is volgens de Nationale Bank elk jaar oneerlijker verdeeld. De helft van dat geld is in handen van de 10% rijkste mensen. Gezinnen bezitten gemiddeld een nettovermogen van 610.000 euro, maar dat wordt dus door die rijkste groep wel serieus omhoog getrokken. Vanmiddag droog en tot 27 graden in het oosten, in de rest van het land iets frisser. Morgen tot 30 graden en veel zon en woensdag een laatste warme dag bij 27 graden.
2: En geen files voor langer dan 5 minuten.

heeft een eigen tournee aangekondigd nu. Nadat hij uit die van Ed Sheeran werd gezet. De Free Palestine Tour. Macklemore. En hij komt onder andere naar Dublin, Parijs en Londen. Als jouw ondergoed even spannend is vandaag als de week van Judith, dan moet je misschien toch even switchen tijdens je pauze. Want het is een heel spannende week voor Judith. Vrijdag dropt ze namelijk haar allereerste album. Echt een mijlpaal voor een artiest, sowieso. Panic First, zo heet de plaat. Het is wel met wat vertraging, maar daarom niet met minder goesting, denk ik. Je kan haar trouwens nog live gaan checken op 7 oktober, want dan staat Judith in de Kafka in Antwerpen. Dit is ze met haar laatste nieuwe hit, You Did Not Sign Up For This. Dit is Judith bij Q.

0: Het is ook een heel spannende dag voor Monique. En zeker voor haar zoon. Die is op dit moment zijn rijexamen aan het doen. Oeh, spannend. Ja, ik ken er nog zo eentje in dat schuitje.
1: Hey, ik ben Clementine. En die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
1: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
3: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
5: Leonidas.
6: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
4: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
1: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
9: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
12: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en To Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
13: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
14: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
15: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
16: Q. Q Music.
17: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De Jonas Brothers werden bekend dankzij Disney Channel uiteraard. En bij Vincent Live kan je deze week een plekje scoren op de Q-guestlist van Miley in L.A. Hannah Montana brings back memories. Het zal wel zijn. Zometeen krijg je niet Miley, maar wel Milo. Ook zeker niet slecht, hè? Ondertussen is het 12:30 en ik geef uit de plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen. En die zijn er niet. Goed, hè? Q sounds better with you. Matthias van den Bulke.

0: Hij scoorde afgelopen zomer weer een zomerhit. Baby, baby, baby, you don't know. Samen met DJ-licious. Leuke single, maar dit blijft toch nog altijd een van zijn allerbeste. You Don't Know van Milo. Guess the song. Raad de Q-hit en krijg een shout-out aan de start van je werkweek. Dat is wat je te doen staat de komende minuten. Als je weet welk nummer we zoeken, spreek het in via de Q-app. Zingen mag uiteraard ook. En vandaag zoeken we een echte classic, dus dat gaat het misschien wel gemakkelijker maken om mee te zingen. Het is sowieso ook uit een heel goed jaar. Ja, er zijn dat jaar wel meerdere goede dingen ontstaan. If you know what I mean. Oké, hier komt-ie. Welke hit? En van wie? Je kreeg geen zang, want ja, ze zingen vooral hetzelfde en dat is dan de titel. Ja, dus ja, dat gaat moeilijk.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh,
2: oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise.
6: Mm-hmm.
7: En dan ook nog 2...
6: Wat is dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1...
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op te eten? Of?
7: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Emoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via emoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Emoscoopman!
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
12: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoboy. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
14: Iedereen gelukkig.
13: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
13: Voorwaarden op leonidas.com.
16: Q.

0: Guess the song.
1: Speel je 24/7 in de Q-app als je goesting hebt. Een spelletje perfect voor tijdens je lunchpauze. Waar je mee je collega's kan impressioneren door jouw muzikale kennis. En elke middag spelen we het ook op de radio. Wie hoorden we hier en met welke hit? Je hoorde enkel muziek. Eerste shout-out voor Frederik.
2: It's my life van Dr. Alban.
1: Ja, Cindy spreekt het op zijn Amerikaans uit.
3: It's my life van Dr. Alban.
1: Alban, very good, Cindy. En Joris heeft ook van zich laten horen.
4: It's my life, take it or leave it. En de rest van de tekst weet ik niet meer.
1: Dat is perfect oké, Joris. Dat is niet zo moeilijk. Want ze zingen vooral It's my life. It's my life, ja. Komt trouwens uit een heel goed jaar, deze classic. Uit het jaar 92. Ik ben toen geboren na een stevige bevalling. Ja, ik woog 4 kilo. Dus ja, 4 kilo persen, dat is niet min natuurlijk. Geen idee welk liedje er afspeelde in de verloskamer, maar deze stond toen in elk geval op nummer 1.

Lola Young en haar Messi. Ja, ik wil zeggen, we zijn hier allemaal nog een beetje Messi. Wat een vrijdagavond personeelsfeest. Met alle collega's. Ja, en tegenwoordig moet je daar meerdere dagen van bekomen. Het is echt waar. Jolien Roets gaat dat alleen maar zo meteen bevestigen.

0: Pepper Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
3: Goedemiddag.
2: Er komt geen septemberverklaring om 2 uur vanmiddag. Dat was de bedoeling, maar de gesprekken over de Vlaamse begroting zijn tijdelijk geschorst nadat een van de kabinetchefs van Vooruit onwel werd en naar het ziekenhuis is gebracht, zegt collega Karel Latré.
4: Een kabinetsmedewerker van Vooruit, en het zijn de ministers Genet en de prater van Vooruit, die samen met de minister-president Diependalen hebben beslist dat eigenlijk nu op dit moment dan en onder deze omstandigheden de gesprekken niet verder kunnen gaan. En ze gaan nu nog bekijken wanneer en of ze vandaag later nog zullen samenzitten.
2: Hoe ernstig hij eraan toe is, is onduidelijk. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gistermiddag bijeen en hebben de hele nacht doorvergaderd. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Een vat kost nu zo'n €94. Dat is 3% meer dan gisteren. Die stijging komt er nadat de VS een voorstel van Iran heeft geweigerd om de zeestraat van Hormuz te heropenen. Die is al sinds februari dicht door de oorlog in het Midden-Oosten. En die blokkade zorgt dat er minder olie verdeeld wordt wereldwijd. En dat die dus duurder wordt. En in Keulen in Duitsland staat de Rijn op zijn laagste niveau ooit. Door de aanhoudende droogte staat er nog maar 40 centimeter water in de rivier. Voor schepen blijft er nu nog een vaargeul over van ongeveer 1,2 meter diep. Die scheepvaart in de Rijn is al maanden verstoord door de lage waterstanden in heel Duitsland. Het blijft meestal droog. Vanmiddag maximaal rond 24 graden. In het oosten 27 graden. Morgen dan tot 30 graden met veel zon ook. En woensdag een laatste warme dag, dan wordt het 27 graden.
5: Maar heb jij je ook miskleed? Ik heb echt zo iets groot en warm aan.
2: Er is vandaag ook heel veel verschil tussen de verschillende delen van het land. Dus ik denk in het westen wordt het maar 20 graden, in het oosten 27. Maar daar moet je wel iets anders voor aan.
5: Maar jongens, ik sta hier in de studio en ik ben hier nog maar 1 minuut en ik zweet me al kapot.
2: Uitgoen, hè, Jolien? Uitgoen.
5: Ja, dat gaat dus niet, want ik heb er niks anders meer onder.
6: Hela.
5: Dat is hier warm. Merci, Delphine. Dankjewel. Het is mooi weer. Ah, maar ja, het is warm weer. We gaan het daarbij houden. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.

Langs de file staat in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Randstad en Antwerpen-Oost, 16 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 7 minuten bij. In de richting van Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 6 minuten. En van Antwerpen-West tot Antwerpen-Centrum komen er nog eens 5 bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Music. Jolien Roets. En na de lunch volgt het dessert. Een heel zoet dessert vandaag. Watermelon sugar op een bedje van Harry Styles.

Just a little Juste en Sam Harper. Goedemiddag. Ja, het gaat blijkbaar wat alle kanten op. In Kortrijk regent het. Is het momenteel 17 graden. Hier in de studio in Vilvoorde is het tropisch. Het voelt alsof ik vanochtend naar Thailand ben gereden met de auto. Maar goed, welk weer het ook is bij jou op dit moment. Van de playlist krijg je het sowieso lekker warm. Want het is ook vanmiddag, zoals altijd, alleen maar the best of the best.

0: Anna Maria uit Zonhoven. Ze vraagt zich af of het nog het personeelsfeest is dat ik aan het uitzweten ben op dit moment. En ook Lien die vraagt ernaar, Lien uit Vilvoorde, van hebben jullie nu samen gezeten? Ja, we zijn die mensen geweest die toch hebben afgesproken om samen naar binnen te gaan. Dus het was heel gezellig. Ik zat naast Matthias van den Bulke en Vincent van Geel en nog heel veel toffe collega's die hier achter de schermen werken. En het was heel gezellig. Zoals je hoorde van Matthias daarnet al misschien wel een klein beetje te gezellig. Maar goed, de werkweek dient om te bekomen van het weekend.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123 Eend.be.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers for life!
3: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go Plus.
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij

Live It All. Van Lost Frequencies. En van de ene top DJ van bij ons naar de andere. Want voor 1:30 krijg je er nog zo eentje. Eerst genieten van een Q Classic. Mogen we dat zeggen over één uit 2011? Ja, hè?

ook Dua Lipa haalt zijn magic boven zo meteen. I miss this magic with you. Illusion komt eraan na My Oh My van Criss Cross Amsterdam. En er staan ook nog 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Een half uur extra rekenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 12 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten extra. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Ja.

0: hits. Yes. Met jouw naam erop.
1: Let's go.
0: Zet jezelf op de Q guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister straks vanaf 4 uur naar Vincent Live. Q Music. Q. Sounds better with you.
2: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
3: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De 5 beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
8: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
9: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
10: LBS!
11: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
13: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
0: Q Music.
1: Q sounds better with

weekend op de MTV VMA's, de belangrijkste video award show van de States. En hij bracht zijn zoontje mee op het podium tijdens de soundcheck. Hij laat hem ook even meezingen in de microfoon. Hij heeft het zelf op zijn Instagram gepost. Het filmpje kan niks laten horen, want je hoort het niet supergoed. Maar als je het kindje zo ziet meelippen, het is echt super hartverwarmend. Heel ontroerend en heel grappig. Ik was dan even in de comments gaan lezen. En er is iemand die comment: ik hoop dat je hem betaald hebt voor deze feature. Waarop Teddy Swims zelf antwoordt: het kind heeft al veel te veel geld. Vind ik leuk. Vind ik grappig. Hij is leuk en hij is ook grappig. Hè? En het kind is echt kapot schattig. Teddy Swims, een echte papi, nu een echte mami. Christine.

0: Alex Warren en Ordinary. En Ordinary is niet iets waar Vincent Live aan meedoet.
1: De Q Guestlist. Q stuurt je naar Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Ja, ze zet je deze week op de Q Guestlist voor Miley in LA. Ze staat daar in de legendarische Hollywood Bowl op 18 oktober. En jij kan daarbij zijn met je plus one. Hotel, vluchten, concert. Wij regelen dat. En het enige dat je daarvoor moet doen, dat is luisteren straks. En de hele week naar Vincent Live. En nu je hier toch al bent.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Kan je ook gewoon blijven voor Miss Miley herself. Dit is Bass Persuades.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: En zo werd het 2 uur. Je krijgt het nieuws van Paulien.
2: Een goedemiddag.
1: De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Krevits onwel geworden is en een kabinetchef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gistermiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd, tot nu dus. Collega Karel Atree sprak met Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
4: Ik wil beslist wanneer het kan voor u.
3: Dat ga ik overleggen met de voorzitter van het parlement. Dus die heb ik al gecontacteerd om dit te laten weten. En ik zal straks ook naar het parlement gaan om dat mee te delen. En ook zeer eerlijk aan te geven waarom we dat uitstel vragen.
1: Minister Krevits is trouwens een tijdje uit. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Nog veel vraagtekens over de moord in Denderleeuw. Een moeder van 51 en haar dochter van 20 werden dood teruggevonden in hun huis. De zoon van het gezin, een jongen van 17, zit vast op verdenking van moord. Je hoort collega Katrien Salas.
5: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drugs, geen sprake van drugs? En is die jongen of zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
1: Er loopt nu een onderzoek. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust op kans op regen en maximaal tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. En morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon.
6: Dat doen we niet vaak in het weer. Hè? Zo, nee. Van daar is dat en daar is dat. Maar het is echt, we hebben het er ook al over gehad hier. En in de Q-app komt dan van de zon warm, omdat ik het hier zo heel warm vind. Mm-hmm. Het is hier 17 graden en aan het regenen. En wat een wereld leven wij tegenwoordig.
1: Heel gek.
6: Heel crazy. Goed, dankjewel Paulien. 2 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 24 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 10 minuten. Music.
0: Jolien Roets.
6: Zometeen een cowboy-prinses die met de trein komt. Eerst Hugo Kilani en Daycom. Dit is A Think of Me. Goedemiddag.

Stella Lefty en Boston. Stella pakte deze week het brons in je Q-top 40. Dat is beter dan onze Belgen op het WK wielrennen gisteren. Geen podiumplek daar voor een Van Aert of een Evenepoel, maar die laatste had vorige week wel al ferm gepikt natuurlijk. Hè. Vandaag zijn alle sportieve blikken gericht op onze Rode Duivels, die in de UEFA Nations League tegen Frankrijk spelen. Gaat toch ook geen gemakkelijke worden, maar

0: zometeen twee besties na elkaar en de tweede heeft de Q-topschijf vast.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké.
1: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Maar groeien, laat het gras maar groeien.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè?
7: Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japandi.
11: Ibiza. Ruim.
12: Ja, niet te groot, hè.
13: Kleurrijk.
14: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
15: Oh, yellow!
16: Joehoe!
17: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
16: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
17: Oh my, zalig, merci.
18: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
19: B-Bad.
18: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
8: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
19: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
1: Q Music. You see?

0: Tot vrijdag de ereplek in onze Q-playlist. Taylor Swift en Patient Zero. De Q-top schrijft dus een van de vier nieuwe songs die ze donderdag heeft gelost. En het was een topweek voor TT, want ze dropte dus die vier songs. En ze won gisteravond ook maar liefst vier MTV VMA's. Ze heeft nu de meeste beeldjes ooit op de VMA's gewonnen. En ze bedankte één persoon specifiek tijdens een van haar bedankingsspeeches.
1: I want to thank and dedicate this award to the ultimate showgirl, Dolly Parton. Man, she handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this. Everything that happened in her life or her career, she channeled back into love and gratitude and appreciation for her fans. I am lucky I got to be one of them and I will always be one of them. I think we were all very lucky to share this planet with Dolly Parton for a time. And thank you for this amazing moment. I love you all.
0: En ja, super, super mooi moment voor Taylor gisteren. En ze bedankte dus Dolly Parton voor alles wat ze voor de muziek heeft betekend. Een girls support, girls momentje, echte sisterhood. En naar bromance, dat is maar een kleine stap natuurlijk.

0: Rip de middag dit met Tim Burke en Bromance. Net wat Sunny op deze maandag nodig had, stuurt hij in de Q-app. En ook Mirjam is vrij content.
1: Oh, zalig deze muziek. I love it. Dankjewel, jullie.
0: Graag gedaan, Mirjam. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen staat de langste file. Op de E313 van Massenhoven tot Borgerhout 24 minuten extra. Op de A12 tussen Aartselaren en Kleiralaan, Kontigse Steenweg, verlies je 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten bij. In de richting van Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 6 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten extra. En van Diegem tot Machelen-Woluwelaan verlies je er 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
2: Jolien Roets,

0: Om Clementine Caron rijles te geven, moeten wij trouwens niet meer bellen. Dat was een ramp. Dat kan je nu zien in de Q-app.
1: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road Clay.
1: Oh, fuck.
3: Godmiaar.
1: Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
4: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
6: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
5: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
7: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Goedendag, meneer. Wat zal het zijn?
10: Voor mij twee grote met mayonaise.
9: Mm-hmm.
10: En dan ook nog twee...
9: Was dat alles, meneer?
10: Geef mij ook nog één.
9: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
10: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op het eten, of?
10: Nee, het is voor...
11: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
12: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
14: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.

We hebben het geweten. Last Friday night, de collega's en ik op het personeelfeest. Maar we gaan er niet verder over uitweiden. Want net voor we allemaal onze waardigheid achterlieten en het weekend zijn ingestormd, stelde Joren Linssen je voor aan de nieuwe mooiste lijst van het land. De nieuwe Q-top 40. Met minder nieuws voor twee van onze landgenoten, want na 20 weken namen we helaas afscheid van DJ-licious en Milo. Forever Young speelt niet meer mee. En ook voor Berre is het helaas over en out. Jammer genoeg kon Yesterday, Today, Tomorrow het maar 16 weken volhouden in jouw lijst. En de leegte die ze achterlieten werden ook niet opgevuld met andere Belgen, maar wel met twee andere leuke nieuwkomers. De eerste komen we tegen op nummer 36 en dat is een repeat of niet van vorige week. Swedish House Mafia en Licky Lee and Happiness is So Sad. Nieuw. Je bent van 38 dus. Daarop komen ze binnen, maar de hoogste nieuwkomer, die doet het nog veel beter. Vorige week de Q-topschijf. En deze week komen ze binnen in je lijst op nummer 22. DJ Goja,

0: het nieuws van 3 uur. Dag Paulien.
1: Goedemiddag.
2: De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Crevetson wel geworden is en een kabinetchef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd tot nu. Collega Karel Atree sprak met Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
4: Heeft u al beslist wanneer het kan voor u?
3: Dat ga ik overleggen met de voorzitter van het parlement. Dus die heb ik al gecontacteerd om dit te laten weten. En ik zal straks ook naar het parlement gaan om dat mee te delen. En ook zeer eerlijk aan te geven waarom we dat uitstel vragen.
2: Minister Crevits is trouwens een tijdje uit. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Het was vorige week weer lang aanschuiven aan de paspoortcontrole op de luchthaven van Zaventem. Dat bevestigt de luchthaven zelf. Voor passagiers van buiten Europa liep de wachttijd op tot wel 5 uur. De problemen op de luchthaven houden al langer aan. Vroeger konden passagiers uit bepaalde landen zoals de VS automatische poortjes gebruiken, maar door de nieuwe Europese regels moet iedereen bemande controleposten passeren. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin werkt naar eigen zeggen aan een oplossing. Zo worden er extra politieagenten opgeleid. En de 5 verdachten die gisteren een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Het zou gaan om 20ers uit Londen. Wat hun motief was, dat blijft wel onduidelijk. Mogelijk is er een link tussen de oorlog tussen VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land, maar opklaringen in het oosten met maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen wordt vrij zonnig en warm en halen we tot 30 graden.
0: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 1 kwartier bijrekenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout. 14 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. 5. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 11 minuten extra. Dan op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen. 7 minuten extra. En van Strondijk-Bever tot Jette verlies je er 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Q-Music.
5: Jolien Roets.
0: Met de nieuwe muziek van Jamie Miller en Laura Tesoro. En met gevestigde waarden zoals Daft Punk en nu Shakira.

0: uit het geboortejaar van Q-Music uit 2001, Daft Punk en One More Time. Mijn lief Hakim is heel goed in mij verrassen. Hakim heeft altijd de leukste, de origineelste cadeaus. Hij fixt ook altijd heel leuke dingen om samen te doen. Maar de meest geweldige verrassingen die ik ooit van hem kreeg waren Diamond Circle tickets voor British Summertime Festival in Londen. Omdat daar twee van mijn favoriete artiesten op de line-up stonden. Op dezelfde avond, hij wist dat twee van mijn favorieten waren. En die waren daar toevallig, dus hij had tickets geboekt. De line-up was Lionel Richie en meteen daarna Stevie Wonder. Het zijn echt twee van de meest legendarische artiesten aller tijden. En hij had dus tickets gekocht voor Diamond Circle, wat wilde zeggen dat we die dag op de tweede rij stonden. Dat was fenomenaal. Ik heb genoten. Het was misschien wel de mooiste avond van mijn leven. En nu, dat British Summertime Festival, dat is elk jaar in Londen. Taylor Swift heeft daar al gestaan. Sabrina Carpenter heeft daar al opgetreden. En dat vindt plaats in het gigantische Hyde Park in het centrum van Londen. Als je nog eens naar Londen gaat, zalig park. Hyde Park. Zeker eens doen. En ik heb nog iemand die daar reclame voor wil maken.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het is Laura Tesoro. Haar nieuwe single heet Hyde Park.

0: Zometeen een hit die perfect beantwoordt aan hoe meer je het hoort, hoe nog leuker je het vindt. Het is dan ook de sterkste stijger deze week in je Q-top 40.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
0: Ach.
1: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. It's a
11: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd

Baby Doll, de reden waarom Pauline van het nieuws afgelopen vrijdag zo blij was op ons personeelsfeest, was de headliner waar ze heel grote fan van is. En die hoor je na de lievelingsband van haar compaan Vincent Virus, die, ik zag het op zijn stories, tickets heeft voor hun uitverkochte tournee van volgend jaar. Die kan al beginnen aftellen en likkebaarden naar Oasis. Je hoort nu Wonderwall.

0: The Weeknd en Blinding Lights. Ik stel voor dat we het licht dan gewoon uitdoen. Zo meteen met Juste, Jackstyle en Jon na de files. Er staan er 8 op onze snelwegen, waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 1 uur en 3 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord 8 minuten extra. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten extra. Daar is een ongeval gebeurd. En van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 11 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 8 minuten bij. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5 minuten. En van Diegem tot de Machelen-Woluwe-Laan komen er ook nog eens 5 bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: En 2 tickets yes. met jouw naam erop.
1: Let's go.
0: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades.

0: zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
1: Xina.
0: Xina, ja aan je dromen.
2: Horta, horta, voelde.
3: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
4: Poesje.
3: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
4: Poesje.
3: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
4: Een stoute kaart.
3: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
2: Horta, horta.
3: Compleet zot van tuin en dier.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 parkeren boxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Ja, dat was de deur.
11: Ja.
12: En wat nu?
11: Ik bel direct de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

Teddy Swims en Breakup in Reverse. En Teddy die was er dus gisteravond ook bij op de MTV VMA's. Hij bracht er een eerbetoon aan George Michael en hij zong Careless Whisper. Ook Somber die bracht een eerbetoon en deed

gemakkelijke zanger, maar het is toch niet gemakkelijk om George Michael te zingen. Dat blijkt wel. En Somber, die hoor je na 4 uur hier bij Q met My Body Isn't Ready in Vincent Live. En ze vertellen je ook alles over de Q Guestlist met Miley in LA. Hoe je je daarvoor kan aanmelden, wat je daar allemaal voor gaat moeten doen deze week. Geniet van de rest van de middag. En vergeet niet, morgen wordt het tot 30 graden. Zorg dus dat je iets kan uitdoen als het nodig is.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder, lievers?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
4: Dat is Imo!
5: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
1: Patsers voor life!
5: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man!
8: Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
6: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken.

0: en app voor alle tips.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
0: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
5: Goedemiddag. Vlaams minister-president Matthias Diependalen legt woensdag om 2 uur zijn septemberverklaring af. Normaal gezien zou dat vandaag al gebeuren, maar er is nog altijd geen akkoord over de Vlaamse begroting nadat CD&V-minister Krevits onwel is geworden en ook een kabinetschef van Vooruit werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers hadden de hele nacht vergaderd. Morgen gaan ze wellicht opnieuw aan tafel zitten. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw komt rond deze tijd voor de jeugdrechter. De jongen van 17 zou zijn moeder van 51 en zus van 20 met een bijl gisteravond hebben gedood. Waarom blijft onduidelijk? Je hoort collega Katrien Salas.
6: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drank, geen sprake van drugs? En zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten.
5: Er loopt nu een onderzoek. En de 5 verdachten die gisteren een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Het zou gaan om 20ers uit Londen. Wat hun motief was, blijft wel onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Iran ontkent alle betrokkenheid. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land, opklaringen in het oosten, maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en halen we tot 30 graden.
4: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen moet je 1 uur en 20 minuten bijtellen van Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de A12 een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen Noord. En op de E19 een kwartier van Sint-Joop-in-t-Goor tot Antwerpen Noord. Antwerpse ring richting Nederland verliest een 30 minuten van Sint-Aralinkeroever tot Borgerhout. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Dag vandaag. Top. Het leven lacht ons toe, toch?
5: Zeker.
4: Ik weet het, het is een maandag, maar het ergste deel is al achter de rug.
5: Het opstaan
4: ja.
5: van morgen.
4: Ja, toch? Ja, gewoon het begin. En ik heb echt joie de vivre over om uit te strooien via de radio. Maar ik heb dit weekend tickets voor Oasis kunnen scoren.
5: Ah, hoera!
4: Wat denk ik de meest slopende ticketverkoop uit mijn leven was, want het was niet zomaar een ticketverkoop.
5: Oei.
4: Je moest eigenlijk een dikke week geleden je aanmelden dat je graag aan de ticketverkoop wou deelnemen. Dus het was niet gewoon, we spreken allemaal af op dat tijdstip op de site. Je moest eerst invullen van, ja, ik ben Vincent, ik wil graag gaan, liefst in die of die stad. Dus ik had dan Manchester gekozen en Londen en Dublin.
5: Okay.
4: Dan kreeg je nog wat quizvragen over Oasis om te tonen dat je een echte fan bent. Maar dat was dat is googlebaar, dus dat is niet zo'n issue.
5: Ah, ja.
4: En dan moest je eigenlijk hopen dat je door de computer werd uitgepikt en een code toegestuurd kreeg. En met die code kreeg je geen tickets, maar toegang tot de ticketverkoop om alsnog in de wachtrij te gaan staan.
5: Allee.
4: Ja, en er waren dan doorheen het weekend verschillende momenten dat de wachtrij werd geopend om die servers te ontlasten en zo. En op een bepaald moment kreeg ik een code. Of Emma kreeg eigenlijk een code, want zij is eruit gekozen door het hele systeem.
5: Ah, als grote fan van Oasis.
4: Ja, voilà. En de ticketverkoop was pal in haar verjaardagsdiner.
5: Ah, oei.
4: Ja, dus op haar 30ste verjaardag, s'avonds in het diner met de familie.
5: Allee, gezellig.
4: Ja, dus ik heb op midden van de tafel mijn laptop gezet. En met zo die klok die aftelt.
5: En dan kon iedereen meevolgen.
4: Ja. Ja, want ik dacht, er zijn twee manieren. Subtiel in een hoekje gaan wegkwijnen of er het onderwerp van maken. En ik heb voor tweede gekozen.
5: Oké. Okay.
4: Ja, ik heb voor tweede gekozen. Maar dit is gelukt. Ik ga deze zomer naar Manchester.
5: Leuk.
4: En naar Amsterdam, want via heeft iemand anders een code. Ja, echt waar. Ik had 2 keer. Ja, het is fantastisch.
5: En ligt dat dan dicht bij elkaar? Of?
4: Amsterdam en Manchester.
5: Nee,
4: gewoon
5: de data. Vliegen,
4: denk ik, ja. Er zit een maandje tussen of zo. Dat is perfect.
5: Okay.
4: Anyway, ik heb ook tickets in de aanbieding. En je

hebt er geen code voor nodig. Gewoon een Q-app. Tickets voor Miley in de Hollywood Bowl in Los Angeles. Music. Vincent Live. En ik heb Miley ingeschakeld voor het spelletje. Echt waar, de echte Miley. Laat het zo meteen even horen. Nou.

0: On My Soul van Bruno Mars.
1: The Q Guest List. Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Ja. Maar die in ons hart laten komen dat vandaag zo precies een raar herfstachtige dag was. In sommige plekken van het land en op andere plekken zonnig. Het is een rare vibe, maar we gaan het niet in ons hart laten komen. We gaan het hebben over Miley, want die treedt op in Los Angeles op 18 oktober. En ik heb daar een duo-ticket voor liggen. Jij kan dat winnen. Nu, dat wordt een fantastisch feest. Een optreden van Miley Cyrus, ik heb het nog nooit meegemaakt, want ze komt eigenlijk niet zo vaak naar hier.
3: Nee.
0: Nu nog niet, dus wij sturen haar daar. Maar die heeft ondertussen een discografie bij elkaar geschreven. Je hebt natuurlijk die nieuwe single. Maar ja, je hebt ook dit. Monsterhit. Dit is er ook. En dan vergeet je deze parel. En deze banger. Enfin, die heeft wel wat om een setlist van een optreden aan op te hangen. Dat is ongelooflijk. En dus vrijdag is er een grote finale hier in de studio van Q-Music. Waarvoor je doorheen de week kan plaatsen. Om je te plaatsen heb ik een spel bedacht met Miley. The one and only.
1: Ga dankzij Miley van Vincent Live.
4: Hey, ik ben Miley en ik ben 10 jaar.
1: Naar Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Ja. Er zijn nog mensen die Miley heten.
3: Dat is waar.
0: Vroeger zeiden we Miley Cyrus, maar ze heeft die Cyrus laten vallen, dus het is Miley. Maar dan is plots iedereen Miley, hè?
3: Ja.
0: Dus we hebben een Miley in West-Vlaanderen vol. En die heeft wat opgaves ingemompeld die je zo meteen voorgeschoten op krijgt.
1: Q-Music.
0: Enfin, dat is rond een uur of vijf eerste music match naar dagelijkse gewoonte. Met zometeen als centraal thema de mooiste

0: dan stuurt via de Q-app. Hey Vincent, ik zou graag op de guestlist van Miley willen staan. Ik heb nog één vraag. Hoeveel mensen mag ik precies meenemen? Suzanne, eentje volstaat, toch? We moeten nu nog in LA krijgen ook. Ik bedoel... Hallo.
1: En daar blijven slapen.
0: Dat is een dure grap.
1: Ja.
0: Met plezier, hè. Maar twee mensen. Dus jij en nog één iemand. Straks ga je voor het eerst daarvoor kwalificeren. Eerste music match. We hebben deze zomer, toen Vincent Live niet op de radio was, met z'n allen gebrainstormd over nieuwe categorieën. En er is iets uitgekomen.
2: Music match. De Antwerpen edition.
0: Ja. Dus we hebben dit van alle provincies. Wil ik wel even benadrukken.
1: Ah ja, dus het gaat niet over de stad. Ik dacht dat er dan ook een Aalst-editie kon worden.
0: Aalst?
1: Ja.
0: Het is het idee dat we dan een plek nemen, allemaal muzikanten van die regio tegenover elkaar zetten. Wie of wat komt er uit Aalst?
1: Prins Schalen bijvoorbeeld, die heeft hele goede liedjes. Een trompetist ook. S-J-A-L-E-N. Maar ook Aaron Blomaert.
0: Ah ja, die kent de computer wel.
1: Die komt uit Aalst.
0: En nog?
1: Intergalactic Lovers.
0: Ja, nog?
1: Ongetwijfeld, maar ik moet gewoon heel eventjes nadenken.
0: Nee, het is per provincie. Maar bekijk het positief.
1: Oh.
0: Want moest ik stad Antwerpen genomen hebben, dan is het wat beperkter. Maar in de provincie heb je bijvoorbeeld ook Kessel. En daar komt Pommelien.
1: Mijlen, ja.
0: Dus het is niet allemaal toeristlimsie, hè.
1: Oké, goedgekeurd dan.
0: Dus we doen vandaag artiesten uit de provincie Antwerpen. Wie wil er eentje kiezen? Stuur een music match via de app.
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
5: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: NMBS! Yes!
7: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
14: Ixina.
13: Info in je winkel of op ixina.be.

0: Safety en Self-Aware. Paulien, ik heb nog een nummer uit Aalst ontdekt. Veel mijn eerste binnen. Een van de grootste hits in de Belgische muziekgeschiedenis komt uit Aalst.
1: Ja?
0: Dat zou je toch moeten.
1: Ik weet dat hoor. Ah ja, dat is waar.
0: Gigantisch. Ik ken het over heel de wereld.
1: Oh, maar kijk.
0: Begin je tegen mij over de Salen.
1: Wel de Salen, wel goed.
0: Ja, maar die kennen ze vooral in Aalst.
2: Music Match, de Antwerpen Edition.
0: Ik heb na de Music Match trouwens een belangrijke mededeling over de cliché-clash. Niets ernstig, maar ik ga ze wel doen zo meteen. Het is serieus. Maar eerst kennis maken met Jill, 38 uit Capelle. Dag Jill.
3: Hallo, dag Vincent, dag Paulien.
0: Antwerpen Edition in Music Match, provincie voor de duidelijkheid. Momenteel is het dus Capelle. Yes. Heb je daar altijd al gewoond of ben je een beetje een nomaat?
3: Ja, eigenlijk wel. Dus dan hoor je het misschien nog een beetje. Ik zelf ben geboren in Nederland, maar altijd opgegroeid in Limburg. Mm-hmm. Mijn vader komt van Limburg, maar ik ben eigenlijk hebben altijd in de Kempen gewoond.
0: Oh ja,
3: in,
0: dat is ook Antwerpen. Hè?
3: Ja, Turnhout en Mol ben ik naar school gegaan.
0: Ah ja.
3: En dan sinds mijn 18e in Antwerpen Centrum gewoond.
0: Ja.
3: En daar een beetje blijven plakken en voor de liefde een beetje naar buiten bruis. Voor de kindjes ook natuurlijk.
0: En nu is het Capelle, voor altijd.
3: Nee, we zijn aan het bouwen in Sint-Job. Dus,
0: Maar wel allemaal binnen de provincie. Zeg maar, dus jij bent als Nederlands in de Kempen gaan wonen en je hebt in Mol en in Turnhout gezeten, hè?
3: Ja, Mol naar school gegaan. Ja.
0: Dan heb ik een zeer belangrijke vraag voor jou, die enkel relevant is voor de mensen uit de Kempen, maar voor hen wel super relevant. Wat is volgens jou de hoofdstad van de Kempen? Dat is zo'n discussiepunt. Want dat bestaan niet, dus ze zijn daar zelf.
1: Mol.
0: Nee. Ja. Oké.
1: Okay. Dus wat kunnen we kiezen eigenlijk?
0: Alles. Mol, geel, Turnhout.
3: Turnhout ben ik wel echt opgegroeid, maar Mol vond ik toch ook top. Dat is veel kleiner, hè.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Dat is genoteerd bij deze, Jill. Dankjewel. Je zegt muzikaal gewoon volgende of iets een match tegen allemaal artiesten die uit dezelfde provincie als jou komen, oké?
3: Okay? Ja, super. Heb je alles geprobeerd of had je volgende. Volgende.
0: De Romeo's en mezelf.
3: Volgende.
0: Dank u.
3: Volgende. It's a match.
0: Aha.
2: It's a match.
0: With you. De koningin van de Kempen. Ook zeer belangrijk. Natalia natuurlijk.
3: Met een power stemmen.
0: Jazeker. Jill, dankjewel. Tot ziens.
3: Dank.

0: gaan de discussie over de opzet van de camper parkeren. We hebben daar geen tijd voor in dit programma. Ik heb nog tickets van Miley. Maar er zijn zoveel meer genoeg binnengekomen in de Q-app. We moeten dat eens opnieuw opstarten als Meteor of zo op bezoek is.
1: Ah ja.
0: Of Natalia. Of iemand anders uit de camper.
1: Noteer
0: het. Dat is echt wel een onderwerp dat frictie teweeg brengt. Bij mensen uit de camper, voor de duidelijkheid.
1: Ja.
0: Misschien kunnen we een onafhankelijke jury samenstellen ofzo. Dat mensen nog nooit in die camper zijn geweest. Een tour door de camper en mogen zij beslissen wat de hoofdstad is. Maar goed, nu echt serieuze dingen. Namelijk de septemberverklaring van Vlaams minister-president Diependalen vandaag. Die komt er niet, Pauline.
1: Nee, hij ligt pas woensdag af om 14:00. De verklaring is uitgesteld omdat er nog altijd geen akkoord is over de Vlaamse begroting. De onderhandelingen die werden stilgelegd nadat CD&V-minister Krevits onwel werd en een kabinetchef van Vooruit werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers hadden de hele nacht vergaderd. Morgen gaan ze wellicht opnieuw aan tafel zitten. En in Avelgem in West-Vlaanderen heeft een man van 33 zichzelf aangegeven bij de politie na de zware crash van gisteravond, dat schrijft HLN. De man ramde met zijn Porsche eerst een IMO-kantoor en kwam daarna tot stilstand tegen de gevel van een supermarkt. Zijn passagier raakte licht gewond. De man zelf wordt morgen verhoord. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land, opklaringen in het oosten van het land met maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen wordt vrij zonnig en ook warm, want dan halen we tot 30 graden.
0: We hebben een bericht gekregen van luisteraar Timo. Die stuurt, ik heb speciaal hiervoor de Q-app gedownload om te sturen. Wie durft er in godsnaam lol, maar hij bedoelt mol, te zeggen als hoofdstad van de Antwerpse Kempen? Speciaal de app geïnstalleerd. Geel is de enige hoofdstad van de Kempen. Het is fantastisch. Wat een onderwerp eigenlijk. Welkom terug in de Q-app, Timo. Het is hier echt top. Als je hier blijft tot je verjaardag, dan krijg je een leuke verjaardagsvideo. Waarbij je een taart in het gezicht van Maarten van Quali mag gooien. Het is een tip. Nu de file. De files. 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen, de hoofdstad van de provincie Antwerpen, verlies je op de E313 50 minuten vanaf Herentals-West. Ook een stad in de Kempen. Tot Antwerpen-Oost. Op de A12 een half uur van Stabroek tot Antwerpen-Noord. Op de E19 19 minuten vanaf Sint-Job in Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E34 een kwartier van Oelichem tot Ranst. En 10 minuten van Melcele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartieren van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de Brusselse buitenring 13 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. En sta je op een andere plek aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten. Voor al die mensen in de file is hier de grootste hit van dit moment, want dit is de nummer 1 in de Q-top 40.

0: My Body Isn't Ready van Summer. Het is tijd om het te hebben over de cliché clash. Want het is daar spannend, sowieso. 11 punten voor de vrouwen, 10 punten voor de mannen. Dus maar 1 puntje verschil. Maar het is maandag. En op maandag is er een wederkerende vraag in de cliché clash voor de vrouwen. Ja. Dus een voordeel eigenlijk voor de vrouwen.
1: Goed, hè?
0: Namelijk noem een ploeg die afgelopen weekend een wedstrijd verloor in de Jupiler Pro League. Vorige week hebben we die vraag niet kunnen stellen, want... het was herfsteditie van de cliché clash. Het waren allemaal zo frappuccino-vragen.
1: Ja.
0: Deze week kunnen we die vraag ook niet stellen.
1: Huh, waarom?
0: Er was geen Jupiler Pro League. Het is namelijk zo dat als de Rode Duivels spelen... spelen alle landen en wordt er tussen de clubs niet gespeeld.
1: Ja.
0: Bij Club Brugge zijn ze er nog met 5 op training, omdat die allemaal bij hun landen in de nationale teams zitten.
1: Juist.
0: Dus ik kan die vraag niet stellen.
1: Dus het wordt een vraag over de Rode Duivels.
0: Wel, eigenlijk elke keer we dit al hebben meegemaakt, het is uiteraard niet de eerste keer, heb ik dezelfde vraag gesteld, noem een Rode Duivel die een doelpunt maakt. Op zich niet zo moeilijk, want het antwoord is altijd Romelu Lukaku. Maar dit keer niet. Dus je hebt nog 3 minuten om cliché-clashes te doen via de Q-app en te googlen.
2: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
3: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
2: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
3: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
4: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
5: Lekker, echt lekker.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Lekker, echt lekker.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Dit is Vincent Live.
10: Let's have some fun.
11: I was

0: Om de tickets voor Miley in Los Angeles in Hollywood te verdienen, heb ik een Miley ingeschakeld, een Q-luisteraar die Miley heet. Ze is piepjong, maar kent alles van de muziek van Miley, haar Amerikaanse vriendin. En zometeen ga ik jou even vertellen wat je moet doen als je daarbij wil zijn in Los Angeles.
1: Cliché Clash.
0: Eerst quizzen tussen de mannen en tussen de vrouwen. Hè. Clichés ontkrachten, dat is zeer belangrijk anno 2026. Voor de dames, Marjolein 37 uit Staden. Dag Marjolein.
2: Dag Vincent.
0: Marjolein, wat is jouw cliché mannelijk kantje?
2: Ik ben zelf supporter van KVC Westerlo en mijn partner en de dochter zijn supporter van Club Brugge.
0: Oh, dus dan ben jij de slimme thuis.
2: Ja, dat gaan we van het weekend weten. Hè.
0: Dat is een mopje. Ah, spelen ze van het weekend tegen elkaar. Ah,
2: nee,
0: leuk.
2: Nee. Zondag de 6:30 speelt Westerlo tegen Antwerp.
0: Ah ja. Oh god, ik kan nog. Mijn volgende vraag was eigenlijk, hoe beleven jullie dat als dan Club Brugge en Westerlo tegen elkaar spelen? Want dat lijkt me wel pittig.
2: Oh ja, dan kijken we samen op tv en ja, dan is die echt ja. Mijn camera uitdagen. Hè.
0: Ja, je bent wel een beetje in het nadeel, denk ik. Want Club Brugge is natuurlijk de voorbije jaren sportief de meest succesvolle ploeg van het land. En dat kan nu niet echt van Westerlo gezegd worden, maar ja.
2: Ik weet niet, Brugge heeft al 5-5 tegen Westerlo gespeeld.
0: Dat moet een hoogdag geweest zijn, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Zeg, wat doe je nog graag in je vrije tijd?
2: Ja, ik ben iemand die dat ook haakt en breidt en diamond painting en puzzelt. Ja.
0: Dat is dan wel volgens de clichés eerder girly natuurlijk. Ja. Je neemt het op tegen Bram, 36 uit Pieten. Dag Bram.
3: Goedemiddag Vincent.
0: Wat is jouw vrouwelijke kantje?
3: Ja, dat heb ik 2.
0: Oh, doe maar.
3: Ik ben verslaafd aan stofzuigen en ik kook graag via TikTok.
0: Oh.
3: Is dat snel klaar is.
0: Ah ja, zo van die eenpansgerechten.
3: Ja, juist, pasta. Ja. Je bent mee.
0: Oké, dat snap ik. Dat is misschien dan ook koken voor mannen. Het moet gemakkelijk zijn en snel gaan.
4: Ja, ja.
0: Maar verslaafd aan stofzuigen, leg eens even uit.
3: Ja, ik kan geen vuiltjes inleggen voor de. Ik moest stofzuigen.
0: Zeg een Pieten, is dat ver van Antwerpen?
3: Ja, toch wel. Dat is West Vlaanderen.
0: Verdorie toch. Verdorie toch. We gaan er gewoon aan beginnen. Je krijgt zo meteen 3 typische vrouwenvragen, maar we beginnen omgekeerd met 3 typische mannenvragen voor Marjolein. Marjolein, veel succes.
2: Dank u.
0: Cliché 1 aan jou om te ontkrachten. Noem een rode duivel die afgelopen vrijdag een doelpunt maakte tegen Italië.
2: Mika Gods.
0: Goed zo. Vraag 2 gaat over de NASA. Dat is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Maar hoe heet de Europese ruimtevaartorganisatie?
2: De ESA?
0: Ja, dat is juist. De E van Europa.
2: Dat was een pure gok.
0: Ah ja, ik dacht even dat je het gegoogeld had, maar het was echt een gok gewoon.
2: Ja.
0: Oh, heerlijk. Soms moet je het niet te ver zoeken, hè. Top.
2: Nee, voilà.
0: Marjolein, derde en laatste vraag voor 3 op 3. Wat is de naam van de lange, dunne stok waarmee je biljart speelt?
2: Een keu.
0: Oh, la.
4: Zo goed.
0: Bram.
3: Niet goed, hè.
0: Ja. Dat is niet gemakkelijk, hè, vriend. Dat is echt miserie. Oké. Je moet ook 3 op 3 halen om een gelijke stand uit de brand te slepen.
3: Gaan we best.
0: Ja, ik duim met je mee, ook al ben ik natuurlijk super onpartijdig als quizmaster. Bram, vraag 1. Veel vrouwen hebben Dasty in huis. Wat is Dasty?
3: Dat is reinigingsmiddel.
0: Uiteraard weet hij dat voor na het stofzuigen. Tuurlijk. Vraag 2. Als vrouwen risotto klaarmaken, welke Italiaanse kaas wordt dan het vaakst gebruikt?
3: Pancetta.
0: Nee. Yeah.
3: Oh, man.
0: We zochten Parmigiano. En dus hebben we een duidelijke winnaar in deze clichéclash. En dat is Bram. En dat is Marjolein.
4: Ja. Pancetta is ook geen kaas.
0: Dat is charcuterie zeker, hè?
4: Ja.
0: Ja. Dat klinkt wel als kaas, Bram.
3: Toma.
0: Goeie gok, maar helaas was het niet juist.
3: Nee, pas zitten in kast.
0: Lekker stoesje charcuterie, zeg. Gaan we lekker zijn bij risotto, maar misschien niet in de plaats van kaas.
4: Een beetje gedroogd in de oven. Heel erg heerlijk.
0: Krokant, top. Bram, je hebt geprobeerd en je had het, Dasty juist, maar Marjolein, had er veel weinig aan te doen natuurlijk.
3: Spijt, maar verdoemd.
0: Marjolein, dikke proficiat.
2: Dank je.
0: Dat het binnenkort Westerlo minder goed mag gaan tegen Royal Antwerp Football Club en daarna terug beter. Goed, tot ziens, hè.
2: Oh ja.
0: Goeie zeg. Deze hit is nieuw bij Q. Lucas en Steve.

0: All I Know van Lucas en Steve bij Vincent Live. Zometeen is de Rude Boy van Rihanna, maar eerst...
1: Ga dankzij Miley van Vincent Live.
2: Hey, ik ben Miley en ik ben 10 jaar.
1: Naar Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Ja, 18 oktober staat Miley in de Hollywood Bowl in Los Angeles. Hij kan daarbij zijn. Je kan een peperduur ticket kopen. Dan een peperduur vliegticket kopen en dan een peperduur hotel boeken. Of je kan luisteren naar je muziek en meespelen deze week. Want dat duo-ticket gaat vrijdag de deur uit en ik zoek finalisten voor nu vrijdag. Wat moet je daarvoor doen? Die kleine, schattige, cute Miley die je daarnet hoorde in de jingle, die kan nog niet zo goed zingen als volwassen Miley, maar ze kan wel heel goed liedjes beschrijven. En dus zometeen gaat Miley over een liedje een uitleg doen van een half minuutje ongeveer. En jij moet raden over welke hit van Miley of wel eer Miley Cyrus dat precies gaat. Als je het juist hebt, dan maak je kans om door ons gebeld te worden en er vrijdag bij te zijn. Ik zal de eerste zin al laten horen van de eerste opgave, bij wijze van repeteren. Je gaat het meteen doorhebben.
3: Ja?
0: Ja, joh.
2: Hey, ik ben Miley van Vincent Live. Het liedje gaat over samen zijn met iemand.
0: Voilà. Weet je toch over welk...
3: Ah ja, dat ene nummer.
0: Ja, het ene over liefde, ja. Zo meteen krijg je de volledige uitleg.

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Vijf uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goedemiddag. Vlaams minister-president Matthias Diependalen stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag om 14:00. Normaal gezien zou hij die vandaag al afleggen. Maar CD&V-minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit waren onwel geworden na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens.
3: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
2: Morgen zitten de ministers mogelijk opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit diende daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt niet als een verrassing, vertelt collega Karel Latré.
4: Ze is eigenlijk een beetje in onmin geraakt met de partij zelf en ze had een paar incidenten met de partij, tot met Conor Rousseau. Het laatste incident was een podcastopname die ze had gedaan met Tom van Grieken van Vlaams Belang en het ging er wat te gezellig aan toe, terwijl Vooruit als strategie heeft heel hard te zijn voor het Vlaams Belang. Dat was de druppel.
2: Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij, maar door een motie van wantrouwen zou de partij haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden, is nog niet duidelijk.
1: Ze was gisteren ook de gast in de ronde tafel bij Vincent Vieres. Dat was de druppel op de druppel natuurlijk, want de partij heeft een communicatie om heel hard te zijn tegen Vincent Vieres.
2: Ja, klopt. Nee, bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar bouwmaterialen. En er is er ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. In Avelgem in West-Vlaanderen heeft een man van 33 zichzelf aangegeven bij de politie na de zware crash van gisteravond. Dat schrijft HLN. De man ramde met zijn Porsche eerst een IMO-kantoor en kwam daarna tot stilstand tegen de gevel van een supermarkt. Zijn passagier die raakte licht gewond. De man die wordt zelf morgen verhoord. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land, maar opklaringen in het oosten met maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en halen we 30 graden.
1: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring tel je 25 minuten bij van Wezenbeek op hem tot Diegem. Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne en 10 minuten van Berchem tot Antwerpen-Centrum. Richting Antwerpen dan A12 20 minuten vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E313 verlies je 12 minuten van Herentals-West tot Massenhoven en dan vanuit Massenhoven tot Wommelgem nog eens 17 minuten. Dus dat is samen een half uur. Op de E34 13 minuten van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 11 minuten van Sint-Job in Goor tot Antwerpen-Noord. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Vincent Live.
1: Zometeen de eerste finale plek voor Miley in Los Angeles. Eerst Alex Warren bij Vincent Live.

0: Fever Dream van Alex Warren bij Vincent Live. Naar de goede gewoonte zit David Guetta nog eens in repeat of niet met een nieuwe single. Naar goede gewoonte is het een samenwerking van een bond allegaartje, namelijk Hugel en French Montana. Naar goede gewoonte mag je je meningen overgeven, straks rond 20 over 5. Ik heb trouwens ook een babykaartje ontvangen hier bij Q-Music in het thema van de foute party. Het is een beetje een rare combo, I know, maar ik heb daar meer context over, die krijg je zo.
1: Ga dankzij Miley van Vincent Live.
2: Hey, ik ben Miley en ik ben 10 jaar.
1: Naar Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Daar gaan we ons op focussen, jongens. Dat duo-ticket voor Miley in LA, dat kan van jou zijn. We zijn op zoek naar 4 finalisten die nu vrijdag een grote finale spelen. Waar we trouwens ook een nieuw concept voor hebben ontwikkeld. Dus ik ben super blij dat we het vrijdag kunnen spelen. Maar dat is voor later. Eerst het spelletje waarmee je je kan plaatsen. Want die Lara uit Genk die heeft al gestuurd via de Q-app. Ik snap nog steeds niet wat ik moet doen. En ik heb nu al FOMO dat ik er niet bij ga zijn. Geen nood. Hier komt ie. Wij hebben bij Vincent Live onze eigen Miley. Het is een jong meisje. En je hebt ze net al gehoord in de jingle. Ze stelt zichzelf voor. Ja. Miley kan nog niet zo goed zingen als de volwassen Miley. Als de echte Miley. Wat ze wel goed kan, is de liedjes van Miley en Miley Cyrus van weleer goed beschrijven. Als jij weet welk nummer van Miley ze beschrijft, moet je doorsturen via de Q-app en dan krijg je zo meteen misschien telefoon. Zijn we daar klaar voor? Is dat allemaal duidelijk? Dus je hoort iemand een liedje beschrijven, je moet raden welk liedje het is, stuur via de app. Geen rocket science, maar wel belangrijk. Everybody ready? Let's go.
2: Hey, ik ben Miley van Vincent Live. Het liedje gaat over samen zijn met iemand. Maar dan is het opeens gedaan tussen het meisje en de jongen. Het meisje is terug alleen. Dat is even niet leuk, maar dan heb je door. Ik kan evenveel leuke dingen alleen doen. Ik kan bloemetjes kopen voor mezelf. Mijn naam in het zand schrijven als ik op het strand ben. Van alles. Zelfs dansen.
0: Ja, welk nummer zoeken we? Schattig, hè?
3: Heel schattig.
0: Bloemetjes kopen voor mijn zaal. Heerlijk. Stuur via de Q-app welk nummer je daarnet hebt beschreven, horen worden. Of zo.
3: Oké. Okay.
0: Maar wat een zin begin ik ook.
3: Ja.
0: Hoe moet je dat zeggen in het algemeen Nederlands? Dus ik was al begonnen met stuur via de Q-app welk nummer je...
3: Hebt herkend. Mm-hmm. In de beschreven tekst.
0: Dat dus. Mag het duidelijk zijn. Oh.

0: Als je een geboortekaartje hebt opgestuurd naar Vincent Live, Medialaan 1800 Vilvoorde, dan kan het zijn dat je zo meteen de naam van je pasgeboren baby hoort op de radio. Ik geef ze allemaal een shout-out, de nieuwe Q-luisteraars. Maar eerst is de vraag natuurlijk welk nummer van Miley net werd beschreven door baby Miley. Enfin, baby. Het is 10 of 11 jaar, maar kinder Miley. We gaan het weten komen door één iemand te bellen die de computer heeft uitgekozen, die het juiste antwoord heeft ingestuurd. We gaan het samen ontdekken. Hopelijk neemt de persoon op.
1: Hallo, mijn Jonas.
0: Dag Jonas, Vincent Fieris van Q Music hier, alles goed?
1: Ja, alles goed.
0: Welk nummer is daarnet beschreven door Kindje Miley?
1: Flowers.
0: Flowers is correct. Jij zit in de finale van de Q-Guest List. Proficiat, Jonas.
1: Jepla.
0: Vlotjes. Vertel eens, waarom wil je graag naar Miley in Los Angeles?
1: Ten eerste Miley, goede muziek, hedendaagse onderwerpen. En ja, als dat nu toevallig in LA doorgaat, is dat ook wel leuk meegenomen.
0: Dat snap ik inderdaad. Dat is wat anders dan dat in Edegem zou zijn natuurlijk. Wat ook niet slecht is, maar het is anders. Heb je haar ooit live aan het werk gezien?
1: Nee, nog nooit.
0: Nee, dus het staat op de bucketlist. Dat kan gebeuren binnenkort, in Los Angeles natuurlijk. Je moet vrijdag wel naar de studio komen, want we hebben een nieuw finale concept. Lukt dat voor jou?
1: Daar zal ik zeker zijn.
0: Alright, dat is goed. Dan schrijven we jou op. En dan gaan we, als het goed is voor jou, morgen, overmorgen en donderdag nog op zoek naar andere finalisten die het tegen jou opnemen, Jonas.
1: Ja, hoeft niet, maar als het daar moet.
0: Ja, dat staat zo in het wedstrijdreglement, dus dat zal gebeuren, Jonas.
1: Oké.
0: Hey, tot vrijdag, man.
1: Ja, tot vrijdag.

0: dat was nu wel de makkelijkste opgave van allemaal, hè, om te beginnen. Laat ons eerlijk zijn, super grote hit, redelijk recent allemaal. Ja, ik kan bloemen voor mezelf kopen, ja, hallo. Dus de komende dagen wordt het moeilijker en moeilijker. Maar dat is goed nieuws voor de fans die echt graag naar de andere kant van de planeet willen om een optreden van Miley Cyrus mee te maken. Zometeen nieuwe muziek, Back in Music. Het is echt absurd hoe vaak David Guetta nieuwe muziek uitbrengt. En het telkens opnieuw raak is. Die man kan dat. Zo simpel is het. Hits maken, dat is een hobby voor hem. Al bijna 20 jaar.
1: Is ook zot.
0: Is zo binnen als alle Q-luisteraars samen ook. Dat is surreal. En heeft een nieuwe worp. Nummer 1. Shine, we gaan zo meteen even luisteren en debatteren in Repeat of Niet.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be. En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Raaklings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be. It's a
4: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: You Didn't Break. Het is maandag, de dag waarop het bij Vincent Live hebben over baby's. Dus een korte update over June. Ze zit met snot.
1: Oei.
0: Neus, snotjes. Waardoor de geluiden die ze 's nachts maakt echt recht uit Jurassic Park lijken te komen. Dat is ongelooflijk. Dat is June die ademt. Uit Jurassic Park, dus, voor de duidelijkheid. Dus is nog steeds schattig. Ongelooflijk. Zij kan dat schattige omvalling hebben. Als eens je volwassen bent, is die tijd in je leven over. Maar als baby kan je dat blijkbaar. Maar ik heb ook gezien dat er een hele hoop nieuwe geboortekaartjes zijn binnengewaaid bij Q Music. Niet zoals bij Harry Potter. Door de schoorsteen met honderden tegelijk, maar toch redelijk wat. Het is zo dat als je een nieuwe Q-luisteraar produceert, samen met je partner, dan mag je een geboortekaartje opsturen naar de radio. En dan krijg je een slabbetje van Q Music terug. Er is ook wekelijks een kaartje van de week. En ik heb daar een prangende vraag over, over het kaartje van de week van deze week. Dat al uitgelegd. Ik heb het gevoel dat we te maken hebben met een copycat. Iemand die het design van het kaartje heeft afgestemd op het design van de foute party.
1: Mag dat zomaar?
0: Nee, maar... Goh.
1: Het is slim gestolen.
0: Onze legal dienst zal ook wel andere dingen te doen hebben. Maar ik wil wel even weten, is dat echt dat de inspiratie daarvan komt? Of is het verpletterend toeval? Dus we gaan straks even bellen. Repeat. Of niet. Maar eerst nieuwe muziek van Hugo, David Guetta en French Montana. Het nummer heet Shine. En de vraag is of dit genoeg shined voor een repeat of is het eerder een niet.

0: erover binnen, moet ik zeggen.
1: Of niet?
0: En we gaan even kijken. Glenn die zegt repeat, dit is top. Ook Jeroen zegt leuke beat, kan daar niet op stilzitten. Alles van David Guetta is top. I love those dance beats, stuurt Elisa. Jan zegt, ik krijg hier Q Beach House vibes van. En dat is positief, dus het is een duidelijke repeat. Je hoort het opnieuw vanavond bij Joren Linsen.
2: Het is mijn Joren.
3: Ja, het is mijn Joren.
0: Ja, het is mijn Joren. Goed, goed dat hij er is. Dat is allemaal voor zometeen. Weerman Frank die is terug van Spanje. Hij heeft daar een week op vakantie gezeten. De vraag is Frank vandaag wel nuchter tijdens het weerpraatje of drinkt hij nu ook tapas en cervezas in Kortenberg? Het antwoord zometeen.

0: Faithless. Ik ben een missie gestart.
1: 1 kilometer baby's. Ja. Vincent Live.
0: Wij sparen 1 kilometer aan nieuwe Q-luisteraars. Omdat dat leuk is om nieuw geboren baby's te omarmen in de Q-familie. En omdat dat leuk is omdat we dan veel post krijgen.
2: Ja, nou, dat is zo.
0: Want er komen elke dag als ik het bedrijf binnenwandel, dan zeggen de mensen van het onthaal: Vincent, is er post voor jullie? En dan krijg ik een stapeltje mee. En soms zijn dat maar 3, 4 brieven. En soms is dat te veel om te dragen, want ik heb al van alles bij. Elke maandag overloop ik wie er allemaal is bijgekomen in de Q-familie. En kiezen we 1 kaartje tot het kaartje van de week. Maar eerst een shout-out voor alle nieuwe Q-luisteraars. Het zijn er veel. Wij verwelkomen in de familie van Q-Music de enige echte. Let's go! Magnus. Mil. Leon. Oscar. Wij zitten aan 0 kilometer, 64 meter en 53 centimeter, baby. Dat is wel wat. Toch? 63 meter wel. Ja, vooruit. Maar er is ook nog Olivia, Lotte, Remy, Ethan, Mina, Luan, Marcel, Abderrahman, Ferre, Amaro, Jan, Celeste, Arthur, Flore, Thibaut, Cato, Suus, Liana, Gaston, Lina en Aurel. En ook Arthur, Alex, Loemi, Cezanne, Louis, Louis, Lucas, Noor, Eloise, Eloise. Ik kan dat nooit uitspreken.
2: Eloise.
0: Eloise. Cas, Warre, Celeste, Lias, Elijah, Emma, Liam, Gaston, Amélie en Maurice. En ook Kenai, Floris, Maite, Silou en Mari.
2: Oké, dat zijn er veel.
0: Die zijn er allemaal bijgekomen. Kaartjes kijken? Kaartjes kijken.
2: Dat is het leukste deel.
0: Ah, dat is de laatste, Mare. Of Mare. Mare zal het wel zijn.
2: Mare.
0: Ja. Klein wonder, groot geluk.
2: Voilà. Mooi kaartje, vind ik. Mooi. Met gouden letters.
0: En dan zo aan rood, roze, pastelachtige...
2: Hiproos.
0: Is dat een kleur, hiproos?
2: Nee, maar ik bedoel, het is zo... Het is niet zo babyroos, maar...
0: Het is hiproos.
2: Een hippe kleur.
0: Oké. Okay. Nog een kaartje op. Een groot, een breed, een groen. Aurel, de grijze. Ah, dat is iets voor jou, Paulien.
2: Is met diertjes. Oh, een hond en een kat.
0: Ja, die zitten samen.
2: Oh, dat zullen waarschijnlijk de huisdieren zijn.
0: Een grote wens werd een mini-mens. Voilà, Aurel is geboren. Dat is mooi, hè? Ja, is leuk.
2: Staan de namen van de huisdieren er dan ook bij?
0: Ah, ik heb het juist weggestoken, maar ik kijk opnieuw. Nee. Wauw, wel zoontje van Flor en Floren. Dat is leuk.
2: Dat is keileuk.
0: Flor en Floren.
2: Oh, ja. Ze hadden wel het thema kunnen doortrekken, vind ik.
0: En dan gaan we voor...
2: Florentina.
0: Florentina. Er is 1 kaartje, zoals elke week het kaartje van de week. Die bellen we live op. En hij of zij wint een Vincent Live Baby Gym. Dat doen we zo, want er is iets raar aan de hand met dat kaartje. Dat design is gepikt van Q-Music.
1: Het Slagerfestival, de Disco Fever Editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoboy. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
7: Vanavond live voetbal bij VTM met België en Frankrijk in de UEFA Nations League. En bij VTM 2 is Queen Latifah de goeie die vecht tegen onrecht in The Equalizer. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Vincent Live. Let's have some fun.

0: ik win zelf zo meteen winnen met en krijg plus 800 euro aan shoppingbudget. Ik weet waar ik het aan zou spenderen.
1: Waaraan dan?
0: Vluchten en hotels.
1: Voor?
0: Ik heb dit weekend 2 tickets voor Oasis kunnen bemachtigen. In Amsterdam en in Manchester. Ik kan elke rotte frank gebruiken.
1: En waren dat dan dure tickets al?
0: Wel, bij die van Amsterdam weet ik eigenlijk de prijs niet, want die heeft iemand anders kunnen kopen, dus dat moet ik nog te weten komen. Maar dat zijn staantickets, dus dat zal wel meevallen.
1: Ja.
0: En de zittickets waren 250 pond.
1: Dat is veel.
0: Ja, dat is veel, ik weet het.
1: Maar ja, het is pas voor volgend jaar, dus tegen dan is het gratis.
0: Ja, hè? En ik ben super koosje geweest. Ik wil toch even een pluim op mijn eigen hoed zetten, sorry. Dit is even een zijpad, ze hebben ready voorbereid, maar het gaat toch gebeuren. Dus je moet dat inbeelden. De ticketverkoop voor Oasis Live 2027 was een heel gedoe. Een heel weekend lang waren er mini-verkoopjes om de servers te sparen. En je moest uitgenodigd worden met een soort code om te kunnen deelnemen aan de ticketverkoop. Hè.
1: Ja.
0: Ik had gemaild met een paar verschillende e-mailadressen en 0 codes gekregen. Maar Emma had wel een code gekregen. Dus plots zat ik dan klaar op het familiefeest voor Emma haar 30ste verjaardag. Tijdens de apéro met mijn laptop. Super sociaal. Om die tickets te kopen. En ik zit in de wachtrij op plek 3000 of zo, meteen. Dus ik denk, dit komt goed. Komt helemaal goed. Hoe moeilijk kan het zijn? En op dat moment, dus effectief, was het aan mij, redelijk snel. En krijg je zo de platte grond van het stadion, moet je stoeltjes aanklikken.
1: Ja. Hè?
0: En ik had een willekeurig vak op voorhand gekozen van, oké, dat wordt het. Dat is zo niet te dicht, dus dat gaat niet super populair zijn. Ook niet te ver, dat ik er toch nog iets aan heb, dat ik iets kan zien op het podium. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En dus ik klik dat aan en ik zie daar meteen 4 stoelen, die staren mij aan van... Fantastisch, hè. Aan het gangpadje op de eerste rij. Tak, tak, tak. 4 selecteren, winkelmandje in de hub, naar betalen. En ik zie er eens, amai, dat is toch goedkoop. Wat bleek, dat waren tickets voor anders valide. Waarvan je dus eentje moet betalen en eentje gratis voor de begeleider is. En plots dacht ik, ik ken niemand waar ik begeleider van kan zijn. Dus ik moet terug, eerlijk als ik ben... Haal ik dat uit mijn winkelmensen, kom ik terug in die map terecht, op zoek naar 4 plaatsen naast elkaar, nergens te vinden. Dus een andere vak open en daar was de prijs.
1: Ah, gelukkig.
0: Daar heb ik gewoon in het midden van het vak gezet, slechts denkbare plek om pintjes te gaan halen. Maar ik ben tenminste zuiver op de grond. Ja. Echt een koortsdroom dit weekend, hoor. Lang verhaal kort om te zeggen, ik kan de 800 euro gebruiken, maar ik geef ze weg. Zo meteen misschien aan jou in winnen met...
2: Vincent Live presenteert 1 kilometer baby's.
0: Ja. Ik verzamel 1 kilometer baby's en we zitten al aan 0 kilometer, 64 meter en 53 centimeter baby. Er zijn hele stapel kaartjes ook. Dat kunnen we ook in centimeter al uitdrukken tegenwoordig. Maar elke week is er 1 kaartje dat ik eruit kies. Omdat daar een bepaald verhaal aan vaststaat of ik heb een vraag erover. En die persoon in kwestie die wint het kaartje van de week.
2: 1 kilometer baby's. Dit is het kaartje van de week.
0: En het kaartje van de week gaat naar Ties. En de mama van Ties hangt aan de lijn. Dat is Anke, die is 35 uit Kokseren. Dag Anke.
3: Hallo, dag Vincent. Goedenavond.
0: Goedenavond. Eerst en vooral proficiat, want het kaartje van de week krijgt een Vincent Live Baby Gym. Dat speelgoed vol prikkels en geluid en kleuren. Ben je daar blij mee?
3: Ja, heel blij. Heel blij.
0: Top. We sturen het op voor Ties. Eerst en vooral, spreek ik het juist uit?
3: Ja, Ties, dat klopt.
0: Dat is al goed. Ten tweede, hoe gaat het met de baby?
3: Wat is al een beetje een heftige periode geweest. In die zin dat hij nu 7 weken is en eigenlijk al 2 keer geopereerd. Oh. Dus we zijn een heftige periode voorbij.
0: Oké, je bent er voorbij. En hoe is het met jou?
3: Ook ups en downs, dag per dag.
0: Dat snap ik helemaal. Neem het maar ook gewoon dag per dag. Niet te ver in de toekomst kijken. En laat je goed helpen en omringen. Je mag dat. Anke, ik heb eigenlijk 2 vragen over jouw geboortekaartje. Daarom ben je kaartje van de week.
3: Ja.
0: 1. Is het design geïnspireerd op het design van de Foute Party van Q-Music?
3: Je zou het kunnen denken, maar toch is het zo niet. Hè? Ik heb hier zelf de ontwerper bij mij die toevallig ook mijn partner is.
0: Oh, die heeft dat zelf gemaakt. Oei, sorry voor de mogelijkste belediging.
3: Ja. Het is inderdaad zelf gemaakt, maar het zijn ook wel fantastische kleuren. Dus,
0: ja, het is knalpaars met gele letters over.
1: Mooi, hè, Vincent?
0: Waar wij normaal, proud to be fout zeggen, zegt dit kaartje Ties. Maar je man heeft het dus zelf gemaakt. En heb je daar dan mee inspraak in gehad? Of hoe liep dat precies?
3: Ja, dat is zo dat we eigenlijk het geslacht van ons kindje niet wisten.
0: Oh.
3: Dus we hebben eigenlijk een kleur gekozen en dat is paars worden. En zo een kaartje gemaakt, zowel voor een jongetje als voor een meisje.
0: Ah.
3: En dan uiteindelijk is het een jongen geworden en is het dan ook Ties geworden. En ja, hebben we zo het kaartje gewekt.
0: Maar wacht, maar dus jullie wilden het geslacht niet weten, tot wanneer?
3: Totdat hij geboren was eigenlijk. Op het moment dat hij er was, wisten we dat hij jongen was.
0: Oh my god. En is dat dan ook het eerste wat hij kijkt? Of kijk je dan toch eerst naar zijn gezicht?
3: Eerst naar zijn gezicht hebben we gekeken. De gynaecoloog hield ook zijn hand voor het geslachtsdeel. Dus we konden het ook echt niet zien.
0: Ah, die hield zijn hand voor. Dus eerst goeiedag zeggen en dan pas kijken wat dat is.
3: Ja, de gynaecoloog was ook op de hoogte. Hij zegt, wil je het nu zien? Ik zeg, ja, toch wel.
0: Oh, fantastisch. En had hij dan een stiekem voorkeur? Ik kan me inbeelden dat na dat die hele bevalling en dat pers, hij zegt van, toch stiekem een voorkeur? Al is maar 51%.
3: Eigenlijk niet echt. Zolang dat maar gezond was en dat de bevalling vlot ging, was het oké. Okay. Wel een voorkeur van naam. Ik vond de naam van het meisje ook fantastisch. Maar dat kan je natuurlijk niet kiezen. Hè.
0: Mogen we die weten? Of is dat geheim voor als er een volgende komt?
3: Normaal komt er geen volgende meer, dus dat was Romy dat we gekozen hadden.
0: Oh ja, en je had dus ook kaartjes met Romy klaar liggen. Je moest gewoon op het moment zelf naar de drukker sturen. Doe die van Ties maar.
3: Ja, maar dan ook met paarse kleur erbij, voor dat een beetje door te trekken en het geel. Dus,
0: Ik heb nog een tweede vraag voor jou, dat had ik gezegd. Hè.
3: Ja.
0: Ik heb het kaartje hier bij mij. De Peter.
3: Ja.
0: Is dat de Olivier de Schacht of een andere Olivier de Schacht?
3: Je zou ook denken dat het de Olivier de Schacht is, maar het is een andere.
0: En vindt die mensen dat leuk? Dat hij dezelfde naam heeft als Olivier de Schacht. Niet dat hij Peter is, uiteraard niet leuk. Maar dat hij dezelfde naam als Olivier de Schacht heeft.
3: Ik denk het wel. Hij wordt misschien soms een keer herkend, maar het is dan toch hem. Dus,
0: Is het een Anderlecht supporter?
3: Dat weet ik niet. Daar ben ik niet van op de hoogte.
0: Stel je voor dat je zo bijvoorbeeld sport van Club Brugge of zo bent. En dan plots bestaat Olivier de Schacht.
1: Oh nee.
0: Heerlijk. Hé, Anke, dikke proficiat met Ties en met het kaartje van de week natuurlijk. Met Sio aan de lijn te komen. En draag zorg voor elkaar daar. Tot ziens, hè.
3: Oké, super. Bedankt.
0: Wil je zelf ook een kaartje insturen, dan kan dat. Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. En dan Vincent Live als ontvanger of zo. En voor je het weet, win je minstens een slabbetje. En de maximum, Vincent Live Baby Gym.
2: Dit is deze week de Q Top

0: De Q-topschijf van deze week is van Taylor Swift. Dat had je ongetwijfeld door na de voorbije 3 minuten 46 muziek. Het nummer heet Patient Zero. Heb jij nagedacht over wat je gaat kopen met 800 euro?
1: Ik?
2: Winnen met...
0: Ja, nee, wacht, die andere persoon in de stoel hier. Wat zou jij kopen, moest je 800 euro shopbudget krijgen?
1: 800 euro is wel veel, hè. Ik zou 2 dingen willen doen.
0: Ah ja?
1: Nee, 3 dingen eigenlijk.
0: Zie je nog altijd met die steen waar water uitkomt voor je katten?
1: Ja, moet ik dringend eens bestellen, eigenlijk. Nee, nee, maar dat wil ik niet meer. Dat is te praktisch.
0: Ah ja.
1: Ik wil eigenlijk een keer wat leuke dingen voor mezelf.
0: Oh, nu gaan we het krijgen.
1: Puntje 1, ik zou heel graag op reis gaan.
0: Daar?
1: Maakt niet uit, ergens warm.
0: Ah ja.
1: Puntje 2.
0: Het is morgen 30 graden in Limburg.
1: Ah, prima, dan ga ik naar Limburg. Puntje 2, ik zou heel graag zo echt nog een keer lekker gaan eten.
0: Ah ja, oké.
1: En puntje 3, ik wil ook eigenlijk echt nieuwe kleren. Het is tijd.
0: Oei, oei. We zitten hier met een financiële crisis rechts van mij.
1: Dus ik spaar nog een beetje. Allee, 800 euro heb ik niks
0: aan
1: eigenlijk.
0: Kom je niet toe, ja. Kun je de dag mee starten en tegen de middag is het allemaal op. Goed, misschien heb je zelf wel zin in 800 euro. Dan moet je een audioberichtje sturen via de Q-app. De vraag is alleen, met welke letter gaan we spelen?
2: D.
0: Aha. Wat op zich al een woord is, hè.
1: Ah ja.
0: Een drank.
1: Dat is zo.
0: Superlekker. Maar ook de thee van treinstation, wat vaak een categorie is bijvoorbeeld. Van teletijdsmachine, waar je denk ik niet veel mee bent in dit spel. Wil je meespelen, stuur een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met een thee en dan ben je zo meteen aan de beurt.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo

0: president Matthias Diependalen trok vanmiddag met lege handen naar het parlement. Hij stelt zijn septemberverklaring uit naar nu woensdag, nadat CD&V-minister Krevits en een kabinetschef van Vooruit onwel waren geworden na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens.
1: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
0: Morgen zitten de ministers wellicht opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De Partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny

0: Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar zijn bouwmaterialen. En er is ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. De 5 verdachten van de verijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt ook wel nog verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruikt voor zijn aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept de Britse premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar precies besproken zal worden, is nog niet bekend. En in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasseploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. En titelverdediger Union neemt het dan weer thuis op tegen Nijlen uit Tweede Nationale.
1: Wij moeten met een Antwerp tegen Heist. En dan zie ik zo van die Facebookgroepen van al het Antwerp supporters. En dan zie ik zo'n post. Super, naar het zeetje. Dat is Heist op den Berg. Sneaker ook Heist. Heerlijk. Genieten.
0: Ja, dat is leuk. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minimaal van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm en maximaal tot 30 graden.
1: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen tel je 3 kwartier bij van Tessenderlo tot Geel-Oost. Op de Brusselse buitenring 30 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de Brusselse binnenring 16 minuten van Anderlecht-Zuid tot Groot-Bijgaarde en 11 minuten van Huizingen tot Anderlecht-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 11 minuten van de Brugse Vaart tot Evergem. Sta je op een andere plek aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten. Music.
2: Vincent Live.
1: Het is tijd zometeen om misschien 800 euro weg te geven in winnen met eerst Justin en Harper.

0: Kid Laroi en Justin Bieber met Stay bij Vincent Live. Vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd in de Nations League. Na toch wel het succes van afgelopen vrijdag. Mark van Bommel, beste coach ooit in de geschiedenis van de wereld.
1: Nu ook niet overdreven.
0: Ja, ik ben gewoon partijdig, want hij heeft bij de Antwerp goed gedaan. Maar hij heeft wel...
1: We zullen zien of hij het goed doet vanavond.
0: Wel met Italië geklopt. Het is weer galoot. We waren echt goed in de Belgen.
1: Ik heb het niet meegekregen, want ik zat op een personeelsfeest.
0: En anders had je het ook niet meegekregen.
1: Maar joh, ja? Dan probeer ik het wel een beetje te volgen, maar nu is het mij helemaal ontgaan.
0: We waren echt goed. We waren de hele tijd zoals die laatste 10 minuten tegen Senegal.
1: Leuk.
0: Luisteraar Evi, die won afgelopen vrijdag tickets voor de wedstrijd van vanavond. Want vanavond spelen ze opnieuw tegen Frankrijk. Zonder een Mbappé, die heeft pijn aan zijn knie.
1: Oei.
0: Ja, die maakte een doelpunt en bij het maken van dat doelpunt pijn aan de knie.
1: Oh nee.
0: Ja, meneer, dat is goed. De beste shotter is er niet bij.
1: Ja, maar moet je toch ook kunnen winnen tegen de beste shotter?
0: Ja, maar bij de beste ploeg is het toch altijd handig als er iemand even niet kan meedoen. Maar Evi is er klaar voor, hoor.
2: Hey Vincent, Evi hier. Zeg, we zijn onderweg naar Brussel, naar de match van de Rode Duivels. Weet je nog, vrijdag hebben we daar die tickets bij jou gewonnen, 5 tickets,
0: weet
2: om de match
0: toch
2: te mogen gaan kijken. Nog eens dikke merci. Super tof. En mijn zoon Mathies wil ook nog iets zeggen.
3: Oh. We hebben er super veel zin in.
0: Woehoe! Tous ensemble, let's go. Ah, heerlijke sfeer.
1: Schattig.
0: Woensdag doen we opnieuw van Rode Duivels bingo. Want ze spelen nadien nog eens de Rode Duivels hier thuis. En dan kan je daar tickets voor winnen. Dus als je graag erbij wilt zijn bij de volgende thuiswedstrijd van de Rode Duivels, niet die van vanavond, maar die daarna, dan moet je gewoon woensdag naar Vincent Live luisteren.
4: Winnen met een T.
0: En met Lotte, 26 uit Brugge. Dag Lotte.
5: Hallo, goedemiddag.
0: Ben jij ooit naar de Rode Duivels al gaan kijken in het stadion?
5: Nee, nog niet in het stadion. Nee.
0: Op tv dan wel, of waar bedoel je wel?
5: Nee, gewoon op tv.
0: Ah ja, voilà, maar dat is kei leuk. Dat is echt top. Zeg, wat is jouw lievelingswoord met de letter T?
5: Ik denk trekkersrugzak.
0: Trekrugzak?
5: Oh. Ja.
0: Waar ben je al gaan rondtrekken dan? Ben je al ergens gaan rondtrekken dan? Of?
5: Ik heb in de scouts gezeten vroeger. Ah. En dan deden we altijd trekkers. Toeren. Maar soms ook een keer op reis, ja.
0: Tof. Leuk.
5: Ja,
0: Lotte, we spelen voor €800, dat is niet niks. Wat zou jij daarmee kopen?
5: Wel, dus een nieuwe trekkersrugzak.
0: En de vorige is kapot. Ja, oké, maar dat is prima. Kost dat zoveel?
5: Ja. Ablief?
0: Kost dat zoveel?
5: Ja, nee. Een deeltje zou dus naar een trekkersrugzak gaan. En een deeltje zou ik eventueel gebruiken voor een nieuw kastje aan de muur. Want wij zijn net verhuisd.
0: Oh.
5: En dat kan wel nuttig zijn, hè?
0: Snap ik volledig. Dat is je volledig gegund. Je krijgt zo meteen van mij 30 seconden en 10 categorieën. Jij moet voor elke categorie een woord geven dat met de letter T begint. En als het lukt, is het jackpot. Klaar voor?
5: Ja, helemaal.
0: Hey Lotte, veel succes. We beginnen eraan in 3, 2, 1. Een bekende Vlaming.
5: Timon Verbeek.
0: Een vervoersmiddel.
5: Een trein.
0: Een serie.
5: Tini.
0: Een sport.
5: Turnen.
0: Iets uit de keuken.
5: Uiten?
0: Uit de keuken.
5: Een konijn.
0: Een film.
5: Ook Tini.
0: Een drank.
5: Tomatensap.
0: Tomatensap was goed. Of thee zelf natuurlijk. Ah, verdorie. Ja. Verdorie. Wat ik wel heel leuk vond, was iets uit de keuken. Want ik heb hier zo op mijn bladje staan een tafellaken, een taartvorm, een theepot.
5: Oh ja.
0: Zeg je gewoon, kun je ook tonijn. Alles om te eten ook natuurlijk. Was ik helemaal vergeten. Supergoed.
5: Oké.
0: Je hebt het goed gedaan, maar we stranden bij 7 op 10. Kan je daarmee leven?
5: Ja, tuurlijk. Ik ben blij dat ik mag meedoen.
0: Ah wel, maar dat is ook goed. Je houdt er een Vincent Live luchtverfrisser aan over. Dus veel plezier daarmee. Tot ziens, hè.
5: Fantastisch. Merci.
0: Ja, bye-bye. We hebben een nieuw spel bij Vincent Live. Vincent Live! Dat ik graag aan je wil voorstellen. Ik kan je inschrijven vanaf zometeen, als ik het heb uitgelegd. En we spelen woensdag. Ik zoek alleen nog een BV als quizmaster. Ik leg het uit na Meteor.
6: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor en Nooduitgang bij Vincent Live. We gaan iets nieuws doen bij Vincent Live. Elke woensdag rond 17:15 hebben we een nieuw item. Dat draait rond thuiswerken. Want thuiswerken, dat is niet meer weg te denken uit alle mensen met een kantoorjob. Dat is vaak op woensdag, want dat is praktischer. Of op vrijdag, want dat is
1: leuker.
0: Maar dat is ook wel een... Dus, mensen zijn fan van thuiswerken, heb ik begrepen. Maar het kan ook eenzaam zijn. En dus gaan we een persoon op pad sturen naar thuiswerkers voor een quiz.
2: Vincent Live. Thuiswerk trivia.
0: Ja. En dan staat er plots een quizmaster voor je deur met drie vragen. Als je alle drie correct kan beantwoorden, dan win je een teambuilding voor jou en jouw collega's. Hoe fijn is dat? Zodat je ze ook in technologisch kan zien. Ja, maar ja, zo werkt het. Ik zelf kan niet langsgaan bij de luisteraars, want ik zit hier in de studio en anders zouden enkel mensen in Vilvoorde kunnen winnen. Ja. Dat is niet de bedoeling. En dus zocht ik, welke bekende Vlaming zie ik in staat om bij iedereen, maakt niet uit hoe de luisteraars wonen, bij de luisteraars binnen te stappen? Een band te scheppen op een paar minuten en dan een leuke quiz te presenteren. Ik ben hier beland.
2: Thuiswerk trivia met Andy Peelman.
0: Andy weet van niks. Moet het hem nog vragen. En dat is exact wat we zo meteen gaan doen. Live op de radio, want dan kan ik geen nee zeggen.
2: De mistje datjes van Connections.
1: Oh my god, ik ben net terug van New York.
3: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
1: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
3: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
3: Het verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
6: Panzers for life!
5: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
8: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
7: Wat is dat alles meneer?
8: Geef mij ook nog één.
7: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op het eten? Of?
8: Nee, het is voor...
9: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
11: De beste volle van maken, dat kan tellen.
12: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
13: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
14: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.

0: echt ontzettend veel complimenten gekregen op mijn performance van de laatste nootjes vorige week.
1: Ja?
0: Ja, ik heb die toen live gespeeld, de laatste nootjes van Hello van Adele. En het was mega. Ja, het was echt goed. Ik denk dat Pukkelpop er wel in zit volgende week.
2: De laatste nootjes.
0: Maar vandaag is het anders. Vandaag ga ik niet mijn piano bovenhalen om de laatste nootjes te spelen.
1: Jammer.
0: Ja, maar je gaat het horen als je de laatste nootjes hoort. Waarom?
1: Ah ja.
0: Dit is iets dat kan alleen uit de computer komen.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Het is veel tegelijk.
1: Ja, ik snap het.
0: Je hebt ook piep, piep en je hebt... Kan ik niet met een pianootje.
1: Nee.
0: Gaat niet. Maar van welk nummer is dit het einde? Als je het hebt herkend, mag je het laten weten in de app van Q-Music. En dan mag je straks het nummer aankondigen live op de radio's. Nu wil ik het graag hebben met jou over thuiswerktrivia. Thuiswerktrivia is een spel dat we gaan spelen vanaf komende woensdag. Waarbij we binnenvallen bij een luisteraar die aan het thuiswerken is, een korte quiz organiseren en bij 3 op 3 wint hij of zij een teambuilding voor alle collega's. Superleuk. We hebben alles wat we daarvoor nodig hebben, namelijk leuke luisteraars, die zich trouwens kunnen inschrijven via qmusic.be of via de Q-app. We hebben een leuke prijzen, we hebben die teambuilding al geregeld, dus dat is nice. Het enige wat we zoeken is een bekende Vlaming. Ik wil graag aan die Peelman, maar wil aan die Peelman ons. Aan het even checken. Enfin, ik kan bellen, hè, maar... Ja.
1: Ah ja.
0: Soms moet... verbinden.
1: Is het nee, nummer...
0: De operatoren. Ja, nee. Operatoren. Ik had klaargezet. Verbinding maken.
3: Met Andy.
0: Ah, Andy. Vincent Vier is hier, alles goed.
3: Ah, dag Vincent. Ja, alles geldt meestal toch, hè. Dus ja van alles.
0: Voor je gekke dingen zegt, je bent live op de radio, Andy. Gewoon dat je het weet.
3: Ah, nee, maar ik moest toch vragen, moet jij nog Imodium hebben, omdat je mij belde gisteren, dat ik niet mee had? Of wat zei je? Ah, ik ben live op de radio. Oh, sorry Vincent.
0: Ah, heerlijk. Nee, Andy, we hebben eigenlijk een spel bedacht op de radio. Het heet Thuiswerktrivia, waarin we eigenlijk bij een Q-luisteraar die thuiswerkt binnenvallen, 3 snelle vragen stellen en bij 3 op 3 wint die luisteraar een teambuilding voor alle collega's, zodat ze naast het eenzame van thuiswerken ook groepsfeer hebben op het werk.
3: Ik geloof er niks van.
0: Ja, dat is het spel. Leuk, hè?
3: En daarom bel jij naar mij. En wat moet ik doen?
0: Ah, wel.
2: Thuiswerktrivia met Andy Peelman.
0: Ik heb een vraag. En je voelt ze misschien al komen. Wil jij graag de quizmaster zijn van Thuiswerktrivia en dus bij de mensen thuis binnenvallen en ze 3 vragen stellen?
3: En jij vraagt dat aan mij.
0: Ja, ik was gewoon aan het denken, met wie maak je makkelijk connectie? Dat de luisteraars het leuk vinden dat je er bent, maar niet te hard onder de indruk zijn. Wie is alsnog in staat om 3 volzinnen van een blad te lezen? En wie past er een beetje bij Vincent Live? En we komen bij jou terecht.
3: Je bent een aap, echt waar. En dus, ik ga langs bij mensen thuis die aan het thuiswerken zijn en ik moet hun vragen stellen.
0: Ja, 3 vragen die wij opstellen. En als 3 op 3 is, dan winnen ze een fantastische prijs, namelijk een teambuilding voor alle collega's.
3: En hoe gaan en die mensen die thuis aan het werken zijn, gaan jij die vinden of gaat die zoeken? Of wat?
0: Die gaan zich inschrijven via qmusic.be of via de Q-app. Dus dat
3: zoals met alles heb je een redactie dat jij weer niks moet doen. Oké.
0: Ik moet u overtuigen. Dit is mijn deel van de job, Andy. Dus zeg gewoon
3: ja, maar je doet dat goed. Je bent goed bezig. En wanneer moet dat doorgaan?
0: Woensdag. Elke woensdag.
3: Alright. Ja, we gaan dat proberen. Hè. Mag ik dat testen om te zien dat dat lukt of zo? Doen.
0: Hij zei vol hoesting ja.
3: We gaan dat doen.
0: Heerlijk. Ah, Andy. Werk jij soms van thuis of is dat in jouw verscheidenheid van jobs echt onmogelijk?
3: Nee, dat is een lastige. Ja, administratie bij de winkel kunnen wij thuis wel wat doen, zo de maand afsluiten en zo. Maar het is soms makkelijk om het in de winkel te doen. Nee, dus eigenlijk weinig thuis, Vincent.
0: Ja, wel, maar dan ga je toch eens in contact komen met mensen die dat wel doen. En dan ga je de eenzaamheid een beetje doorbreken waar die mensen wel mee zitten. Hè?
3: Ja, maar het is nog een nobele job ook, hè? Fantastisch.
0: Ja, voilà. Maar er hangt ook, ik vind, wat ook wel is, het thuiswerk heeft ook een beetje een imago, hè, van mensen die doen tijdens het werk ook hun wassen, hun plas en maken het avondeten al klaar. Hè. Daar moet je ook wel je ogen voor open houden, vind ik.
3: Ah ja, dus dit is ook een beetje inspecteur zijn.
1: Ja, als zoiets van, we gaan beluisteren naar Pauline en we kloppen aan om zo thuiswerken en het linkt daar naar look en ajuin en tomatensaus, ja, dan weten we ook waar.
3: Mijn kritisch oog gaat erop letten. Ik ga mijn best doen voor u, Vincent.
0: Hey, dat is goed. Andy, we hoorden elkaar woensdag. Ik stuur u de gegevens door van een Q-luisteraar. We zullen beginnen bij jou in de buurt. Dan moet je daar
3: doen
0: langs
3: we zo, maken. Maar dat is super. Heel tof. Heel fijn, merci.
0: Tot woensdag, maestro.
3: Yo.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja. Ain't in LA is een nieuwe hit bij Q Music en je hoort

0: The baddest bitches ain't in LA. Maar waar zitten ze dan wel, natuurlijk? Dat was Adele, nieuwe single. Adela, sorry, nieuwe single bij Q-Music. Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran. Maar eerst is het half zeven geworden. En Pauline, je hebt een update over het familiedrama in Denderleeuw.
1: Ja, de jongen van 17 uit Denderleeuw die verdacht wordt van de moord op zijn moeder en zijn zus, die moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De politie vond gisteravond de lichamen van de twee vrouwen bij hen thuis terug. De moeder was 51, haar dochter 20. De jongen zou hen gedood hebben met een bijl. En onze Rode Duivels die nemen het straks in het Koning Boudewijn Stadion op tegen Frankrijk. Het is hun tweede wedstrijd in de Nations League. De eerste wonnen ze dus van Italië met 0-2. Dat was ook de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels die moeten het straks doen zonder Leandro Trossard en Mike Penders, want zij zijn geblesseerd. De wedstrijd start om 9:15. Vanavond wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minimaal van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs. Daarna zonnig, warm en maximaal tot 30 graden.
0: Vijf files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen tel je 40 minuten bij, van Tessenderlo tot Geel-Oost. De Brusselse buitenring 30 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Brusselse binnenring 20 minuten van Huizingen tot Anderlecht-Zuid. En ook 13 minuten van Anderlecht-Noord tot Jetten. Op de A12 richting Brussel 10 minuten extra van Londerzeel Industrie tot domein Leefdalen. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Zometeen opent het debatuurtje weer bij Vincent Live. Dan hebben we weer een verhaal uit de Q-rechtbank. En dan gaan we met z'n allen oordelen of de luisteraar moet veroordeeld worden of vergeven. Ik heb een titel voor het verhaal van vandaag. Dat is iets nieuws dat ik wil introduceren. Een titel dat je al een beetje weet.
1: Oké, mogen we die al weten?
0: Ja. Het ondergoed van de bruid is de titel van het verhaal dat u zo meteen krijgt.
2: Q. Vincent Live.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. I love this feeling.
1: So real one, repeat it. De Q-rechtbank.
0: Elke dag rond 25 voor 7 openen de deuren van de Q-rechtbank. Dat gaan we zo meteen plechtig doen. Met het verhaal van een Q-luisteraar die we anoniem hebben gemaakt. We hebben die gewoon een andere naam gegeven. Maar dit zijn echte verhalen. Dit zijn echte verhalen die binnenkomen via ons mailadres q-rechtbank@qmusic.be. Als je zelf ook iets ooit hebt uitgehaald, iets klein, iets onnozel, dan mag je een mailtje sturen naar q-rechtbank@qmusic.be. En dan kunnen wij met alle luisteraars van Q-Music één grote jury vormen, die ik dan voorzit. En oordelen of iets veroordeeld moet worden of vergeven. Vandaag het verhaal van luisteraar Sébastien. En het speelt zich af op een trouwfeest, want ik zei het al. Het ondergoed van de bruid is de titel van dit verhaal.
1: Elke dag openen de deuren van de Q-rechtbank. Met vandaag als beklaagde
0: Sébastien. Beste rechter Vincent, ik heb uw deskundig oordeel nodig over een verhaal dat zich vorig jaar heeft afgespeeld op een trouwfeest. Het was een deftige trouw van vrienden op een chique locatie. Het koppel had een hotel in Italië volledig afgehuurd voor alle gasten. Een groep van ongeveer 40, 50 mensen. En alles was tot in de puntjes geregeld. Van in het begin had het koppel gezegd, tijdens het feest alles mag, alles kan, behalve van die practical jokes. Geen zin in. We moesten met respect omgaan met het interieur van het hotel. Want het was daar zo'n mooie, statisch, oude schilderijen, standbeelden en een gewei van een hert aan de muur. Daar moesten we afblijven, want dat straalde één ding uit. Duur. Duur gewei. Heel duur gewei. Op de avond van de ceremonie werd er veel gelachen. Er werd veel gedanst en er werd ook veel gedronken. Zoveel, zo beginnen alle verhalen, hè. Ja. Zoveel dat een deel van de groep, een aantal mannen, besloten om de kamer van de bruid en de bruidegom binnen te vallen en het ondergoed van de bruid te stelen. Ze hadden het lumineuze idee om dat aan het gewei van het hert te hangen. Meteen onderaan de trap waar iedereen de volgende ochtend zou passeren om naar het ontbijt te gaan. Ik hoorde deze dolle plannen, stuurt luisteraar Sébastien. Maar ik wist het niet goed, dus ik deed niets. Ik wist dat de bruid een beetje zou flippen. Want ze hadden gevraagd, geen practical jokes en het is daaronder goed al een gewei van een hert. Maar het is nogal een strenge. En ik vond het ergens wel grappig dat ze dan de volgende ochtend een beetje in shock ging zijn. Dus ik besloot niet mee te doen, maar ook niets te vertellen. Ik liet het gewoon gebeuren. Mijn vraag aan rechter Vincent en de Q-jury is, had ik dit moeten tegenhouden? Had ik moeten meedoen? Heb ik goed gedaan door niet mee te doen? Het was helemaal niet mijn idee. Ik heb hier eigenlijk niets mee te maken, maar merk wel dat ik gewetensvroeging heb. Wat had ik moeten doen? Help mij, rechter Vincent. Dankjewel, Sébastien, voor je eerlijke getuigenis. Ik gooi het in de groep.
1: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app.
0: Het mooie is dat het voor één keer niet van Paulien haar gezicht af te lezen valt.
2: Ik ben super chill. Dus echt, ik meen het.
3: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
1: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
3: Oh, fuck. Godnaar. Die mensen staan in mijn weg.
1: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
4: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Heurman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op heurman.be.
9: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
10: De Max, die had ik nog niet.
9: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
10: Insane, die had ik nog niet.
9: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
12: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
14: Iedereen gelukkig.
13: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
13: Voorwaarden op leonidas.com.
16: Vincent Live.
17: Let's have some fun.
18: Fun. Q.

0: 5 Seconds of Summer en Young Blood.
1: De deuren van de Q-rechtbank gaan nu open.
0: We buigen ons over de zaak van anonieme luisteraar Sébastien, die vorig jaar naar een chic trouwfeest in Italië ging, waar een deel van zijn vrienden een mop wilde uithalen. Ze hebben namelijk, ondanks dat practical jokes verboden waren door het koppel, het ondergoed van de bruid gepikt en uit de kamer van het bruidskoppel, om dat vervolgens aan een duur groot gewei in het gebouw te hangen, zodat iedereen die de volgende ochtend naar het ontbijt gaat, die lingerie ziet hangen. Luisteraar Sébastien was geen deel van de groep die dat deed, maar wist van het plan en besloot niet in te grijpen, ook al wist hij dat de bruid ging flippen, wat ook zo gebeurd is. En de vraag is, van, is het goed dat hij zich niet gemoeid heeft geen klikspaan geweest is? Of had hij dat toch moeten doen om de bruid te beschermen? Want hij is natuurlijk op het trouwfeest van de bruid en dan mag je enige dankbaarheid tentoonspreiden. Dat is de vraag. Veel berichten. Gek uit Oostende stuurt vergeven. Doe toch mee aan zo'n onschuldige prank. Het is niet dat ze de vuile was hebben buitengehangen. Letterlijk dan. Stefanie uit Tongeren zegt, veroordeeld, je moet respect hebben voor andermans spullen en binnengaan op elkaars hotelkamer is not done. Punt. Kenny zegt, er is niets kapot gemaakt in het hotel. Dat was nogthans de vraag. Niks zeggen is leuk en grappig. Pauline.
2: Ik ga vergeven.
0: Ja?
2: Ja, voor de eerste keer sinds we dit item doen.
0: Ja, argumenten?
2: Omdat ik het gewoon wel echt een grappige mop vind. Ze hebben niks... Sébastien heeft niks erg gedaan. En vooral, het was ook niet zijn idee. Hij heeft ook niet meegedaan. Dus hij moet zich ook niet schuldig voelen. De schuld, want ik veroordeel wel wat er gebeurd is, maar de schuld ligt dus bij de mensen die het gedaan hebben, niet bij Sébastien.
0: Dus jij zegt vergeven, maar moest een van de mensen die LNG daar gehangen hebben, dan zou je hem dan veroordeeld zeggen of ook
2: ook niet echt, want ik vind het ook wel grappig.
0: Oké. Ik veroordeel.
2: Nee.
0: Echt? Maar ja, jong. Maar dus... Ik snap dat niet.
2: Dus de ergste dingen ter wereld vergeef jij en dan dit ga jij veroordelen.
0: Dat is mening. Dat is mening. Ik heb gewoon zoiets van... Je wordt uitgenodigd op een trouwfeest in Italië. Dat is poepchic. En ze vragen op voorhand specifiek geen practical jokes. Je hoort van een practical joke. Je weet, je kent die bruid en je weet dat die gaat flippen. Want dat zegt hij. Ik wist dat ze ging flippen. Hè.
2: Ja.
0: En je doet niks. Dat is schuldig verzuim. Die term is daarvoor bedacht.
2: Ook wel gewoon een beetje grappig om dan mensen
0: uit
2: hun evenwicht te brengen.
0: Ik vind het hilarisch. Maar als iemand specifiek vraagt, doe niet dat, dan moet je dat ook niet doen en ook niet toelaten. Maar zo allemaal een mening. Jan uit Temse aan de lijn. Dag Jan.
3: Hallo, dag Vincent, dag Paulien.
0: Vergeven of veroordeeld?
3: Uiteraard vergeven.
0: Ah ja, oké. Leg uit.
3: Ik vind een practical joke op een huwelijk, dat is gewoon... Eén, dat hoort samen.
0: Ja.
3: En als je dat niet wilt, is de optie nog altijd niet trouwen of stilletjes trouwen.
0: Oké, op die manier. Ben je zelf getrouwd, Jan?
3: Nee. Die fase heb ik nog niet bereikt.
0: Nog niet bereikt? Oké. En is er ergens een grens die je dan zou trekken of kan en mag alles?
3: Zolang dat je niks kapot maakt of zo, denk ik van, laat het maar gebeuren.
0: Laat het maar gebeuren. Okay.
3: Ondergaat gewoon.
0: Ondergaat. Jan, dat is duidelijk. Dankjewel om aan de lijn te komen. Ik heb hier nog één audiobericht van luisteraar Sarah.
4: Beste edelachtbare Vincent, wat een top idee om dat ondergoed aan mijn her te hangen. Hilarisch zelf. Dus ik zou ook zeker meegedaan hebben in zijn plaats. Bij deze, vergeven is de boodschap.
0: De telling is ook gebeurd, want er zijn heel veel berichten binnengekomen. Het verhaal van luisteraar Sébastien, waarin hij niet ingreep bij een practical joke die verboden was, is vergeven. Hij komt ermee weg volgens de Q-rechtbank. En dat is maar prima ook, want we vergeven graag natuurlijk.
2: Ja.
0: Mijn veroordelen wanneer nodig. Heb je zelf ook een verhaal dat je graag eens in onze schoot wilt gooien, dan kan je mailen naar q-rechtbank@qmusic.be. Dat komt bij mij terecht. Ik ben de enige die een naam weet. Ik verander de naam en wat details, zodat niemand dat kan thuisbrengen. En dan kunnen we met z'n allen lekker oordelen. Heerlijk toch? Gewoon doen.

0: dag Joren.
1: Dag broeder Vincent.
0: Jij was daar net aan het eten toen het QR-gebank op de radio was, dus je hebt niks gehoord.
1: Niks gehoord.
0: Maar... Perfect. Ja. Ik wil je graag het verhaal even voorschotelen in het kort, omdat het te maken heeft met een trouwfeest en je gaat binnenkort trouwen.
1: Ja, juist, ja.
0: En ik wil kijken of we met de QR-gebank en met de jury, met alle luisteraars, de juiste conclusie hebben getrokken of niet. Het is het verhaal van luisteraar Sebastien, die aanwezig was op een trouwfeest in Italië. De hele groep was daar uitgenodigd. Ja. Ja, in een chique statische villa. Standbeelden en een hert aan.
1: Lekker, ja.
0: En het koppel had op voorhand gevraagd geen practical jokes, alsjeblieft.
1: Ja.
0: Een bepaalde groep had doorheen de avond, nou wat pintjes, je weet hoe het gaat, toch het idee om een practical joke uit te voeren. Namelijk, ze zijn in de suite van het koppel het ondergoed van de bruid gaan stelen. Hebben dat in de grote hal opgehangen. Aan het gewei van het hert, als je binnenkomt. Zodat iedereen die 's ochtends naar het ontbijt gaat, dat als eerste eigenlijk ziet.
1: Ja.
0: Luisteraar Sebastien heeft dat zien gebeuren. Heeft ingeschat, de bruid gaat dat echt kut vinden, want het is zo aan het strengen. En dan laten passeren. En de vraag is nu vergeven of veroordeeld. We hebben eigenlijk al beslist.
1: Ja.
0: Maar ik wil gewoon eens dat je het even projecteert in je eigen hoofd.
1: Ja.
0: Wat als tijdens het huwelijksfeest iemands Anna's lingerie gaat stelen en ophangt aan een gewei. En een vriend van u zegt nadien, ja, ik wist dat, maar ik heb dat niet tegengehouden. Vergeven of veroordeeld?
1: Ja, vergeven.
0: Ja?
1: Ik zou zeggen vergeven, omdat ik ook de practical joker wel van inzie. Ja, nee, ik vind...
0: Maar ondertussen is uw vrouw razend... Dan is het uw vrouw, hè, razend kwaad. Hè.
1: Maar is dat niet onderdeel van het huwelijk?
2: Oh, amai, zeg. Heilig boontje.
0: Ik heb wel goed nieuws voor jou. Je zegt hetzelfde als ik jou luister.
1: Zeg dat.
0: Vergeven.
1: We moeten niet in beroep gaan. Top.
0: Heerlijk, ja.
3: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Welk nummer eindigt er zo? Eva uit Boom, die denkt aan... So wake me up when it's all over. Wake me up van Avicii. Even doorspoelen. Nee, dat was niet Eva uit Boom, dat was Eva Lara uit Veurne.
2: Ja, klopt.
0: Want Eva uit Boom denkt aan de lijn en die heeft het wel juist.
4: Dag Vincent.
0: Dag Eva, welk nummer heb jij herkend?
4: Don't You Worry Child van Swedish House Mafia.
0: Dat is correct. Die intro is maar 6 seconden. Ben je daar klaar voor om kort en krachtig een boodschap de wereld in te sturen?
4: Ja.
0: 3, 2, 1, start.
4: Ik wil graag de groetjes doen aan mijn mama en papa. En dit is Don't You Worry Child van Swedish House Mafia.

0: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
2: 7 uur, goedenavond. Hier is Lore met nieuws.
3: Goedenavond. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw moet naar een gesloten jeugdinstelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen van 17 wordt verdacht van de moord op zijn moeder van 51 en zus van 20. Hun lichamen werden gisteren bij hun thuis teruggevonden. De jongen zou hen gedood hebben met een bijl. Waarom, dat is nog onduidelijk. De jongen zou ook zelf de hulpdiensten hebben gebeld. In Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam gevonden. Het gaat al om het 11e slachtoffer op amper 2 maanden tijd. Dat maakt de politie bekend. Alle slachtoffers werden gevonden in de buurt van de stad Johannesburg. De politie gaat uit van het werk van een seriemoordenaar. En onze Rode Duivels nemen het straks in het Koning Boudewijnstadion op tegen Frankrijk. Het is hun tweede wedstrijd in de Nations League. De eerste wonnen ze van Italië met 0-2. Collega Janko Beekman blikt vooruit.
4: Frankrijk is zeker Italië niet. Dat blijft ook zonder Kylian Mbappé een absoluut topland. Een topland dat het de Rode Duivels nog iets lastiger zal maken dan Italië, vermoed ik. Maar ik wil toch niet te makkelijk over die zege tegen Italië gaan.

0: Poolse buitering, daar gaan we beginnen tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Daar verlies je een half uur. Tussen Diegem en Machelen wonen we aan 7 minuten. Op de binnenring tussen Pedersquare en Zellik een kwartier. Tussen Beersel en Pedersquare ook een kwartier. In totaal dus een half uur. En tussen Zellik en Jette, daar moet je nog 5 minuten aanschuiven. Op de E313 richting Antwerpen, tussen Te Senderlo en Geel-Oost, is een ongeval gebeurd. Je verliest er 20 minuten. Richting grens Nederland, dat is de E314, tussen Holsbeek en Aarschot, is een ongeval gebeurd. Daardoor een kwartier aanschuiven. En op de E40 richting Brussel, tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe, 10 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5.
1: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, het is weer All You Can Hit met Alesso. Je hoort ook Carol G. En nu Terry Swims, Mr. Know-It-All.

Q-Music met Alesso en hitmakers One Republic in Your Eyes. Dit is All You Can Hit. Lekker veel muziek aan het begin van je avond. Berichtje van Eva uit Torhout. Hey Joren, helemaal klaar voor de avond. Het was mijn maandagje wel. Vanochtend om 5 uur opgestaan. Heel lange dag gehad op het werk en zojuist nog een hit-workout gedaan. En geniet van je welverdiende cool-down, Eva. De hits die doen trouwens ook een workout. Zometeen de favoriete Q-artiest van luisteraar Wout uit Zottegem. Eerst een letterlijke hit-workout. En zo'n titel, het zal wel. Dit is Physical van Dua Lipa.

0: all you can hit.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Mijn enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond Belgische kost.
5: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Code Yellow!
10: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
11: Ah, ik ben het beu!
12: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe verder, lievers?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
13: Decimo!
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imoscoopman!
15: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
16: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
17: It's a sunweb holiday.
4: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
18: Q. Music.
19: All you can hit.

0: met zometeen Mimi Webb. Die is good without the Mondays. Heeft het er helemaal mee gehad en je hoort ook Lost Frequencies. Eerste vier files op onze snelwegen. Brusselse binnenring, daar gaat het traag tussen Dilbeek en Jette. Je verliest daar 20 minuten tussen Vorst en Dilbeek, nog 7 erbij. Op de buitenring tussen Wezenbeekoppen en Diegem een kwartier. En ook 7 minuten aanschuiven tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
1: Q-music. All you can hit. All you can hit. Met lekker veel hits. Aan het begin van je avond.

0: Mimi Webb in de avonturen van Q-Music, Good Without. De avond start zometeen, officieel. Wanneer? Wel, rond 8 uur. En ik zoek nog iemand die de poorten zometeen om 8 uur kan openen. En daarvoor hebben we...
1: het wachtwoord
0: nodig. Ja, want de poorten van de avond, moet je wel even weten, die gaan enkel en alleen open als het wachtwoord gezegd wordt. Anders blijven die dicht. En klinkt het zo op de radio. En dat zou heel stom zijn. Dus dat gaan we niet doen. Ik wil iemand die het wachtwoord kraakt. Dat zou mij al heel gelukkig maken op deze maandag 28 september. Dus wie wil vanavond de poorten openen van de avond en is bereid om het wachtwoord te kraken? Jij? Echt? Top. Perfect, stuur dan nu. Ik kraak het wachtwoord in de Q-app. Doe dat daar. En jij hoort ondertussen Nicki Minaj en De Bouwsa. Q.
1: Eén topartiest. Miley. Eén wereldstad. Los Angeles. En twee tickets. Yes. Met jouw naam erop.
2: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister deze week naar Vincent Live. Sounds better with you.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Nog voor jij kan denken...
6: ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: wachtwoord. Elke avond rond een uur of acht openen wij de poorten van de avond officieel. Die poorten die gaan enkel open wanneer het wachtwoord gezegd wordt. Wat dat wachtwoord is, dat gaat Sharon uit Sint-Niklaas ons proberen vertellen. Dag Sharon.
1: Hallo.
0: Hoe was je dag vandaag?
1: Gevuld. Dan de buitenschoolse opvang, het huishouden. En nu dan onderweg naar de training voor op te halen.
0: Zegt ze met een zucht in de stem. Het is al een lange dag, hè, jong.
1: Ja.
0: Ja. En dat al meteen de eerste van de week. Dat je zegt van, oké, we vliegen er meteen goed in. Hoe is je weekend geweest? Hopelijk wel iets rustiger dan, dat je een beetje hebt kunnen uitrusten.
1: Even druk, want de kinderen trainen wel in de week, maar in de weekend zijn de matchen dan, hè.
0: Ah ja, natuurlijk. Ah ja, daar moet je... Ja, voetbalmama.
1: We hebben een voetballende zoon, een voetballende dochter en een volleyballende dochter.
0: Zeg, en wat voor type ben jij als je zo naast het veld staat?
1: Bij mijn dochter naast het veld moet ik mij wel rustig houden, want ik ben delegé. Als ik naar de zoon mee ga kijken, dan ben ik wel zo... Ja, een roepende mama.
0: Is het waar? Echt? Maar op de zoon?
1: Opbouwend, hè?
0: Opbouwend, ja, tuurlijk. Maar dat zeggen ze allemaal, hè, Sharon. Dat is wel een ding.
1: Ja, maar ja, ik bedoel...
0: Maar fanatiek. Kunt er ook
1: als dat fout is, is het een fout, hè?
0: Ja, voilà, zo is dat, absoluut. En je kunt er ook als een kastplant staan en niks zeggen. Dat is minder tof. Dus vind ik wel goed van u. Ik zou het nog beter vinden als jij vanavond gewoon wel het wachtwoord raadt, want dan kunnen we de avondpoorten openen. Het enige wat je moet doen... is de vragen over de dag van vandaag juist beantwoorden. Je krijgt ook een muziekvraag. Doe je dat, per juist antwoord krijg je een tip die jou naar het wachtwoord leidt. En als je al die tips samenlegt, zoveel mogelijk natuurlijk, dan weet je ongeveer wel wat het wachtwoord is. Goed?
1: Oké,
0: daar gaan we met vraag 1. De Vlaamse regering heeft een heel weekend en een nacht, die nacht is er nog bijgekomen, afgelopen nacht, onderhandeld over de begroting. Maar ze geraken er maar niet uit. What's nieuw, hè? Minister-president Matthias Diependalen die deed nog eens een nieuw voorstel, maar ook dat bracht geen doorbraak. En nu wordt die septemberverklaring uitgesteld omdat er een bekende minister onwel is geworden tijdens die onderhandelingen. Wat is de naam van die minister die onwel geworden is? Ze gaat al heel lang mee. Ja.
1: Krivit?
0: Mai, was dit een gok?
1: Een beetje,
0: amai.
1: Omdat je zegt, die gaat al lang mee.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Al heel lang mee, echt waar. Jouw eerste tip voor het wachtwoord is achternaam. Hier komt vraag 2.
1: Oké.
0: Prins Laurent en prinses Claire die zijn eind 2021 het slachtoffer geworden van phishing. Oplichters die stuurden prinses Claire een vals bericht van Cardstop, waarna ze via een valse website haar gegevens invulde. Dus ook de prinses trapt erin, lieve vrienden. Er verdween heel veel geld van hun rekening. Deel van dat geld werd uitgegeven in een winkel en in een nachtclub in het Spaanse Marbella. 5 verdachten die moeten zich tegenover de rechter verantwoorden. Het parket vraagt celstraffen tot 15 maanden, wat ik nog heel mild vind, maar goed, los daarvan. Maar de vraag is, hoeveel geld is er nu exact van prins Laurent en prinses Claire gestolen? Ik kan er wel bij zeggen, je mag er, Sharon, 3000 euro naast zitten.
1: Oké, dit is ook terug een pure wilde gok.
0: Ja.
1: 25 miljoen?
0: Met die dotaties, ja, maar ik begrijp het niet. Het was... Heerlijk. Het was maar 17.776 euro. Maar.
1: Okay.
0: Ja, dat is niet erg. Dan is er ook nog een muziekvraag. Die is elke dag dezelfde. Welke cute top 40 artiest gaat hier achter slot en grendel?
1: Damiano David.
0: Yes! Goed, heel goed. Dat betekent een tweede tip. En dat is zangeres. Dus we hebben achternaam en zangeres. We zoeken dus een zangeres eigenlijk. Dat is het wachtwoord.
1: Ja. Want er zijn er niet een paar.
0: Nee. Zo waar. Maar er is iets met een zangeres, een heel bekende, en die heeft iets gedaan met haar achternaam.
1: Miley Cyrus?
0: Zeg dan nog eens.
1: Miley Cyrus? Mag ik even gaan?
0: Maar ja, natuurlijk.
1: Ah.
0: Goed. Ah, het is gewoon Miley. Miley is het wachtwoord van vanavond.
1: Oké.
0: Ik zal ook even uitleggen waarom. Wij geven deze week bij Vincent Live een plek weg op de Q guestlist voor Miley naar LA. Dus je kan, als je naar Vincent Live luistert tussen 4 en 7, van maandag tot vrijdag, kan je dus je plaatsen voor de finale, die is op vrijdag dan, en dan kan je dus naar Miley... ja, sorry, ik mag de achternaam niet meer uitspreken, het is de wet der gewoonte. Maar het is, dan kan je naar Miley in LA, in Los Angeles. Zotte prijs toch, Sharon?
1: Ja, toch wel.
0: Ja, vervoer...
1: Dat is one in a lifetime.
0: Ja, exact. Dus jij gaat meespelen, dat hoor ik nu al.
1: Kan mijn best.
0: Ja, wel, voilà, kijk, zo mag ik het horen. Maar voor eens en voor altijd, Sharon, wat is het wachtwoord van vandaag?
1: Miley.
0: Topper.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De avondpoorten gaan open, zometeen om 8 uur. En nu hoor ik de nieuwe van Berre bij Q Music.

0: goede vriend van Q-Music, Better and Loving Each Other.
1: Via Via, de Q-top 40.
0: Straks rond 7:50 steek ik mijn hand opnieuw in een bokaal. Dat is de bokaal van Via Via, de Q-top 40. Ik haal daar twee willekeurige artiesten uit. En het is de bedoeling dat die artiesten met elkaar gekoppeld worden doorheen de week. Dus aan de hand van samenwerkingen met andere artiesten. We hebben dat vorige week al eens gedaan. Namelijk, hoe geraken we van Meteor naar Beyoncé? Kleine spoiler, dat is gelukt. Maar hoe dat ging, dat hoor je over dit en een kwartier. Even terug naar vorige week vrijdag. Rond 6:00 werden wij met Q-Music en de rest van dit bedrijf verwacht in Antwerpen. Want toen hebben wij personeelsfeest gehad. Personeel van Q, maar ook van VTM, Hylen, van de collega's van Joe, Willy, die werden allemaal gevierd. En ook iedereen achter de schermen mocht meekomen feesten, want zonder achter de schermen zijn wij er natuurlijk ook niet zeer belangrijk. Het was onder andere met de Romeo's te doen, Pommelien Thijs was daar, het was lekker eten, het was lekker drinken. En op elk feestje ben ik degene die dan buiten aan de ingang van de tent staat te praten met mensen. Maar ik vind dat zo leuk, maar ik ben geen danser. Ik ben normaal gezien geen danser, dus ik sta zo buiten. Ik sta zo wat te praten met mensen waar ik anders normaal niet mee praat. Hè, want dat doe je ook op een personeelsfeest. En dit keer heb ik het anders aangepakt. Ik dacht, hup, die dansvloer op. Wanneer dan? Wel, redelijk laat, want hoe later de avond, hoe schoner het volk op de dansvloer. Dus ik ben redelijk laat gegaan. En ik heb met mijn collega's een speciale band opgebouwd. Ik heb mijn collega's van een andere kant leren kennen. Mijn radio Moetie, bijvoorbeeld, Jolien Roets, ik heb daar meestal schuren. Dat is een schuur op zichzelf natuurlijk. Jolien, ja maar ja. Het was echt zo, ja, Jolien heeft natuurlijk, die heeft wel ervaring en métier in schuren, dus ik heb mij gewoon laten meegaan. En dat pakken ze mij al niet meer af. Dat vind ik heel tof. Het was wederom een legendarisch personeelsfeest. Maar zijn niet alle personeelsfeesten, dat vraag ik me af. Dus daarom gooi ik het even in de groep. Hoe zijn personeelsfeesten bij jou? Wat maak jij daarmee? Heb jij bijvoorbeeld ooit al eens je baas betrapt? En werk je er nu niet meer? En durf je daarom te zeggen? Heb je je lief leren kennen? Mag ook. Heb je ooit een keer te veel gedronken en op de schoenen van een meerdere... Enfin, je weet het wel. Dat soort dingen zoek ik.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog één.
2: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op te eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: 8 uur, goedenavond. Hier is Loren met nieuws.
6: Goedenavond. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt collega Katrien Salens.
7: Al zeker zolang het onderzoek loopt en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugd om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
6: En dan zou hij berecht kunnen worden als volwassene. Wat de jongen bezielde, is nog altijd niet duidelijk. In Congo zijn nu al meer dan 8000 mensen besmet.

0: voor 9. Je kan de match trouwens live volgen op VTM. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm en maxima tot 30 graden.
1: Wat zijn Mark de Grijs daar? Ambetante, arrogante Frans.
0: Irritante Frans, ja.
1: Amai, irritante zelfs.
0: Ja. Hij heeft geen blad voor de mond genomen.
1: Ja, Mark heeft ook groot gelijk en ik denk dat ook Peter dat ondertussen vindt. Wel om een heel andere reden. En daarom ga ik Peter even bellen. Hallo?
2: Hallo?
1: Peter?
2: Ja, spreekt u mee?
1: Ja, dag Peter, het is met Jor van Q-Music.
2: Maar ik hoor het.
1: Ah, ik hoor het, ja, ideaal. Zeg Peter, herhaal eens even wat je zojuist in de Q-app hebt gestuurd.
2: Dat het druk is op de ring door die klote voetbal.
1: Ja, jij gaat niet supporteren vanavond, denk ik. Hè?
2: Ja, wel, maar ja, ik ben aan het werken, ja. Ja. Goed, wij volgen in de file.
1: En jij rijdt met een vrachtwagen, toch?
2: Inderdaad.
1: Ik zal voor u eens kijken hoe lang dat je nog stilstaat daar. Goed?
2: Jo.
1: Voorzichtig op de banen.
2: Ja, groetjes.
1: Bon, je staat dus effectief stil op de Brusselse ring. De binnenring tussen Groot Bijgaarde, Danshardlaan en Wemmel. Daar moet je 20 minuten bij rekenen. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem nog eens 6 minuten. En tussen Strombeek-Bever en Jette 5. Je suis Peter en iedereen die daar stilstaat. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. De poorten van de avond kunnen officieel geopend worden dankzij Sharon uit Sint-Niklaas. Want zij kraakte ongeveer een kwartier geleden het wachtwoord. En dat was...
3: Miley.
4: Music. Joren Linsen.
1: Ciao, daar komt de bruid en ook vooral de bruidegom Damiano David. Afgelopen weekend getrouwd in Italië.

0: Ik wil elke week onderzoeken hoeveel de afstand is tussen twee artiesten in de Q-top 40. En dan bedoel ik niet de werkelijke afstand in kilometers, maar de afstand in het aantal personen slash artiesten tussen artiest A en artiest B. De zogenaamde 6 degrees of separation. De bedoeling is dat we twee artiesten linken aan de hand van samenwerkingen met andere artiesten. En ik dacht, misschien moet ik het even illustreren, want we hebben het nu al een week gedaan. Vorige week haalde ik uit de bokaal, die hier nu naast mij staat, waar ik zo meteen opnieuw twee andere artiesten uitvis, Meteor en Beyoncé. En we moesten op donderdag uitkomen bij Beyoncé. Dus wat deden we? Maandag gingen we van Meteor naar Emma Heesters, want die hebben een samenwerking genaamd...
1: Ik wil je nu,
0: Rendezvous.
1: Vanavond, morgen vroeg.
0: Emma Heesters die heeft op haar beurt dan weer een samenwerking met Reggie. Reggie kent Dimitri Vegas en Like Mike en maakte daar ook deze track mee. Dimi en Mike hebben op hun beurt weer samengewerkt met Nio, de rapper. En Nio schreef ooit mee aan Beyoncé haar mega-hit Irreplaceable. En zo zijn we uiteindelijk van Meteor tot bij Beyoncé geraakt. Vorige week is dat gelukt. Ik wil dat nog eens doen. Verse week, twee verse nieuwe artiesten. En ik ga die nu uit de bokaal vissen. Dit is briefje 1. Dit is briefje 2. Of artiest 2. Oké. Dus we hebben... Marco Borsato. Wacht, we hebben Marco Borsato en we hebben Bruno Mars. Oké, dus we beginnen vandaag bij Marco Borsato. En donderdag moeten we dus uitkomen bij Bruno Mars. Oké, met wie werkte Bruno Mars al... het is bij Marco Borsato. We moeten bij Marco Borsato beginnen. Met wie werkte Marco Borsato ooit al eens samen die ons dichter bij Bruno Mars kan brengen? Naar welke artiest gaan we door? Meedenken en brainstormen kan in de Q-app. En help mij alsjeblieft, want ik kan het niet alleen kunnen.

hem moeten we tot bij Bruno Mars geraken. Maar hoe gaan we dat doen, jongens? Gregory zegt, ja... Anouk is natuurlijk ook een Nederlandse. Daar heeft hij mee samengewerkt in The Voice. Dat klopt. We zullen het maar niet meer over The Voice of Holland hebben. En Marco, want dat is fijn goed. Maar Anouk kan... Wanna uit Gent zegt, ja, Marco heeft ooit samengewerkt met

0: Ja. Bij wie zitten we dan eigenlijk? Als we van Andrea Bocelli, naar wie moeten we dan gaan? Om tot bij Bruno Mars te geraken? Ik voel het nog niet 100%.
1: Via Via, de Q-top 40.
0: Gelukkig was daar ook Gilles uit Sint-Niklaas. Dag Gilles.
2: Goedenavond, Joren.
0: Gilles, je had meteen een goede volgende stap van Marco Borsato tot bij Bruno Mars. Wie is volgens jou de eerste artiest waar we naartoe moeten?
2: Voor het eerst gaan we met Marco Borsato naar Matt Simons. Want die hebben samen Breng Me Naar Het Water gezongen.
3: Breng me naar het water. Breng me naar het meer. En leg me neer.
0: Matt Simons zingt zo meteen in het Engels, dus nu gaat hij komen luisteren.
3: It was early in the evening.
0: Ja, kijk, dit is dus Matt Simons, Amerikaanse zanger die ook nog een paar Q-hits heeft gehad in het verleden. En van hem wil je meteen door naar de volgende, van Matt Simons. Naar welke samenwerking gaan we nu?
2: Die heeft ook een samenwerking met DJ Deepend.
0: Ja?
2: En die nummer is daarbij Catch and Release.
3: Everybody got the reason, everybody got the way.
0: De man die je hier hoort zingen, dat is dus Matt Simons. En die heeft een nummer gemaakt, Catch and Release. En dat is dan nog eens onder handen genomen door Deep End. En dat is dan deze versie geworden, duidelijk. Oké, goed, dan zijn we alweer een stap dichterbij Bruno Mars. Wie weet gaan we er nog snel geraken, want als we DJ's in het spel gooien, dan kan het wel eens rap gaan. Dat hebben we vorige week nog gemerkt. Bedankt voor de volgende stappen in onze journey richting Bruno Mars, Jill.
2: Geen probleem.
0: Wat staat er nog op de planning vanavond?
2: Nog rustig met gezin een beetje tv kijken, denk ik.
0: En radio luisteren, hè, verder.
2: En radio luisteren,
0: of,
2: uiteraard.
0: Of naar radio kijken, want dat kan tegenwoordig ook sinds een paar jaar. Dus...
2: Ja, inderdaad.
0: Binge-watchen, leuk. Fijne avond nog, man. Bedankt, hè. Salut, hè.
2: Dank je wel. Dag.

0: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper en voller zijn. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goed nemen in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
1: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
2: It's
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be
2: Beemsterkaas.
1: Lekker! Echt lekker!

Q Music met de nummer 2, want ze staat niet meer op 1. Shakira. In de Q top 40. Q Music. Joren Linssen. Afgelopen vrijdag hadden wij de personeelsgeest. Ja, Sven Ornelis dwaalt hier nog ergens rond. De personeelsfeest van Q-Music en de rest van het bedrijf waartoe wij bijhoren, dat is namelijk DPG Media. En het is het eerste personeelsfeest dat ik zo eens op de dansvloer ben geraakt. Dus ik ben echt zo richting de dansvloer gelopen. Ik ben dan lekker gaan schuren met ons Scholle, Jolien Roets, mijn radiomoetie. Heel leuk. Maar het is niet altijd roze geur en maneschijn, want wat heb jij alles meegemaakt op je personeelsfeest? Daar hebben we het vanavond over. Sarah uit Wetteren zegt, ik heb ooit eens iets te veel gedronken op mijn personeelsfeest, waardoor ik op het podium ben gekropen en daar ook vakkundig ben afgevallen. Jasper uit Bornem die zegt, ik deed na een paar glazen een imitatie van onze grote CEO, de grote Big Chief, compleet met zijn stem en zijn handgebaren en ik zag pas dat hij achter mij stond toen iedereen ineens stil werd. En toen vroeg hij, Jasper, kan je dat nog een keer doen? Wat ik toen ook gedaan heb. Sindsdien is het altijd een beetje awkward tussen ons. Maar hey, ik werk er nog, dus ça va zeker. Denk daar toch nog eens over na, Jasper.

0: Ja, over een kwartier Nations League. Yeah, I try, I try. België, Frankrijk. En ja, de ring staat nog vast. Oh, I try, I try. En we proberen het op te lossen. Maar het zal niet voor meteen zijn. Brusselse buitenring, daar verlies je tussen Grimbergen en Jetten nog 20 minuten. En 10 erbij op de A12. Of dat daar ook nog is. Daar ook nog. Oh jongens, toch, die A12. Tussen Aartselaar en Boom, daar verlies je nog eens 10 minuten. Maar hey, we denken aan je, we zijn bij je en we hebben Bruno Mars mee. Dit is On My Soul.
1: Joren Linssen.

0: Wat is jouw meest legendarische, memorabele verhaal van op het personeelsfeest? Wat heb jij al meegemaakt? Wat gebeurde daar? Jens uit Dilsen-Stockholm zegt, ja, even gênant. Ik was nieuw in het bedrijf. En ik wist niet wie de bazen waren. En ik was mee aan het praten met een baas over een andere baas die er dan kwam bijstaan. En die waren mij op dat moment gewoon aan het testen. En ik had het niet door. En ik werk ondertussen 10 jaar in dat bedrijf. En ze lachen daar nog altijd om. En nu, het beste van alles, nu ben ik baas van hen. Wie lacht er dan het hardst? Hé Jens? Ik zou het denken. Zometeen Kelly aan de lijn. Kelly heeft een verhaal van na het personeelsfeest. En het is niet proper gebleven. Dat weet eigenlijk al genoeg, hè. Eerst de cute opschrijven, hij hoort ook Maxime en Babette.
1: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
1: Oh, fuck. God, niet. Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: Video Music Awards gekregen voor videoclip van The Fate of Ophelia. Dit was ze met haar nieuwe Patient Zero. Je hoorde Taylor Swift. Q Music. Joren Linssen. Q. Berichtje van Tim uit Maasmechelen gekregen. In verband met wat gebeurde er al eens op jouw personeelsfeest. Hij heeft een verhaal van een personeelsfeest waar zijn grote baas, de CEO, het grote feestbeest van de avond was. En hij heeft zich volledig uitgeleefd, die grote CEO. Eerst gaan we naar Kelly uit Haarlembeke. Dag Kelly.
1: Hallo, dag Joren.
0: Kelly, je hebt ook een verhaal van na je personeelsfeest. Vertel.
1: Ja, inderdaad. Ik heb ooit een collega die redelijk zot was naar huis moeten brengen, omdat ik niet gedronken had wat ik de verantwoordelijkheid nam om naar huis te brengen.
0: Jij was Bobette.
1: Ja, inderdaad, ik was Bobette. En onderweg naar haar huis gaf ze aan dat ze niet goed was, dat ik eventjes aan de kant moest gaan. Dus ik ga aan de kant van de weg staan en op een bepaald moment begint ze over te geven. Dus ze steekt de deur open en ze hangt naar buiten en ze was aan het overgeven. Maar ze is eigenlijk uit haar jas geschoven. In de grond gevallen, dus eigenlijk in haar eigen overheersel. Ik heb dan uitgestapt. Ik heb naartoe gegaan, maar natuurlijk, ja, als dat zie gebeuren, zet je eerst met slap lach. Dan heb ik natuurlijk eerst, zoals een echte goede vriendin, goed staan lachen. En dan heb ik ze uiteindelijk terug in de auto gehoffen, naar huis gebracht. En dan heb ik ze in de douche gestoken. En dat was eigenlijk het bewijs van alles wat dat de avond ervoor gebeurd was, want de dag erna herinner ik me daar niets meer.
0: Maar Kelly, wat geweldige vriendin zeg jij, jong?
1: Ja, ik doe mijn best. Lukt niet altijd, maar...
0: En heeft zij jou hier ergens ooit voor bedankt met een etentje of zo?
1: Ja, zeker. De vriendschap is meer waard dan een etentje.
0: Ah, wel, ook dat is waar. Ook dat is waar. En dat toont nog maar eens hoe een goede vriendin jij bent. En je kunt er toch smakelijk om lachen. Allee, ja, smakelijk is nu misschien het verkeerde woord, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja,
1: ja,
0: inderdaad. Oké, en komt er nog een personeelsfeest aan, heel binnenkort?
1: Wel, eigenlijk niet meer met die collega, want ik ben ondertussen veranderd van werk. Maar we hebben wel overlaatst met mijn ander werk een teambuilding gehad. Maar daar hebben ze al geleerd uit de fouten. En daar is altijd zonder alcohol. Dus ik ga dan nooit iemand moeten uit de douche halen of in mijn auto laten overgeven. Dus dat is wel
0: zeden. Ah, ik wou zeggen, misschien moest het nu toch met alcohol zijn geweest dat je die vriendin kunnen bellen en zeggen van kijk, nu moet ik een keer opgehaald worden en nu ga ik een keer goed kotsen in uw auto. Dat had ook gekund natuurlijk. Hè? Want vriendschap is vriendschap. Hè? Zwaar, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Hey Kelly, bedankt voor het delen. Een zeer fijne avond. Salut. Hè?

0: mega-hit uit 2006, Jorde, Snow Patrol en Chasing Cars. We gaan het bijna afronden. Wat maakte jij ooit mee op het personeelsfeest? We gaan eerst nog naar Tim uit Maasmechelen. Dag Tim, goedenavond.
1: Goedenavond, Joren.
0: Tim, vertel eens, wat heb jij ooit meegemaakt op een personeelsfeest?
1: Wij hadden een personeelsfeest met alle mensen van heel België eigenlijk. Allemaal studenten die doorgroeiden in ons bedrijf. En je weet hoe dat gaat met studenten. Dat kan wel eens stevig uit de hand lopen. Alleen op dit feestje kwam de grote baas, de CEO, ook eens een uurtje langs. En dat begon met de hele toog volgooien met shots van voor tot achter.
0: De CEO zelf?
1: De CEO zelf, die dacht van oké, we gaan hier even het plastiekje neerleggen, de visa neerleggen en we gaan er eens goed gas op geven. Ja, dat werd iets te gezellig. Hè. Sommige mensen die konden niet meer deftig praten, wandelen, zitten, noem maar op. Je weet hoe dat gaat in de studentenwereld. Mm-hmm. En de CEO zet zich neer naast een van mijn goede vrienden, een projectmanager. En hij zegt, amai, je hebt chique sokken aan. En Stef had op zijn sokken frieten geborduurd.
0: Ja.
1: Stef was ook frietjes aan het eten, want naast ons stamcafé lag een frituur. En Stef weet van de rest van die avond niets meer. 'S Ochtends wordt hij wakker met frieten in zijn sokken. Bleek dat de CEO in zijn zatte die daar zelf in had gestoken, omdat hij dat nogal grappig vond. Top verhaal, onvergetelijk. Ja, geweldig.
0: Dit lijkt wel een scène uit het eiland.
1: Ja, absoluut.
0: Heerlijk.
1: En wij waren heel blij dat hij in ons team zat.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik wel. Zeg, en is hij nu nog altijd binnen jullie team, die CEO?
1: Ik werk er niet meer voor het bedrijf. Ik ben geen student meer, dus ik kan het niet zeggen.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Ik zou het niet weten.
0: Maar geniaal. Die is ook blijven plakken in zijn studentenleven eigenlijk. Ja, man.
1: Inderdaad. Absoluut.
0: Geniaal. Hey, bedankt om dit te delen, man. Heb je er zelf iets van opgestoken? Als jij ooit leidinggevende wordt, ga je zo dezelfde weg uitgaan?
1: Je vooral geen happy socks aan doen.
0: Dat is een goed plan, man. Absoluut. Hey, bedankt voor het delen. Tim, fijne avond nog. Hè.
1: Fijne avond.

Deze week kan je bij Vincent Live op de Q guestlist terechtkomen voor Miley in LA. Ze treedt daarop op 18 oktober op de epische Hollywood Bowl. En jij kan erbij zijn. En dat kan enkel dankzij Miley zelf. Niet de Miley van de liedjes, niet de Miley van de Billy Ray, niet de Miley van de Hannah Montana, maar de Miley van Vincent Live. Als je nog geen kennis hebt kunnen maken met de Miley van Vincent Live, dan stel ik je zo meteen na 9 uur aan haar voor. Kan belangrijk zijn voor de komende dagen. Er is ook een nieuwe ronde, repeat of niet, met daarin de nieuwe van David Guetta. En ik heb een nieuwe vraag voor de onkels.

0: prima. Sorry, hier ga ik niet uitgeraken. Hier ga ik niet uitgeraken. Lore, hier raak ik nooit uit.
1: Sorry, ik moet echt ook mijn lachje nou.
0: Ik ging ook zeggen goede mayonaise, maar dat is... Ja,
1: het klonk als goede maag.
0: Goede maag, ook dat... Bon. Goeie mayonaise, het is 1 over 9, hier is Lore.
1: Goedenavond.
0: Goeie maag.
1: De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt collega Katrien Salens.
2: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
1: En dan zou hij berecht kunnen worden als meerderjarige. Wat de jongen bezielde, is nog altijd niet duidelijk. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedood.

0: maximaal tot 30 graden.
1: Het is 9:03. Eén file op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten op de A12 richting Brussel tussen Aartselaar en Boom. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
2: Q-Music. Joren Linssen.
1: Ciao, goedenavond. Fijn dat Q-Music bij je aanstaat met zometeen Offenbach Miles Away. Eerst Jelly Roll. Dit is I'm Good.

0: Sinds afgelopen vrijdag zit er een nieuw nummer van David Guetta in Repeat of Niet, samen met Yugel. En de reacties zijn wederom verdeeld. Als je het nummer nog niet gehoord hebt, dan krijg je over dit en een kwartier nogmaals de kans.
1: De Q Guestlist. Q stuurt je naar Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Miley, ze treedt erop in LA op 18 oktober in de epische Hollywood Bowl. En je kan enkel een finale plek bemachtigen bij Vincent Live, dankzij Miley. Maar dan hebben we het over de 10-jarige Miley van Vincent Live. Vincent heeft namelijk gevraagd om nummers van de echte Miley te zingen. Dat kon de 10-jarige Miley niet zo goed, dus daarom omschrijft de Miley van Vincent Live de liedjes van de grote Miley. En vanmiddag klonk dat bijvoorbeeld zo.
3: Hey, ik ben Miley van Vincent Live. Het liedje gaat over samen zijn met iemand. Maar dan is het opeens gedaan tussen het meisje en de jongen. Het meisje is terug alleen. Dat is even niet leuk, maar dan heb je door. Ik kan evenveel leuke dingen alleen doen. Ik kan bloemetjes kopen voor mezelf. Mijn naam in het zand schrijven als ik op het strand ben. Van alles. Zelfs dansen.
0: Maar wat zoeken we? Hé, het was deze. Het leek ook even alsof ik een plek op de Q-guestlist ging weggeven, maar nee, dit is gewoon een reproductie van wat er vanmiddag al gebeurd is. Begrijp je? Morgen is het echt de real deal tussen 4 en 7 bij Vincent Live en dan kan je ook opnieuw plaatsen voor een plek op de finale voor de Q-guestlist naar Miley. You sounds better with you. Van Miley naar Papi, dit is Topic.

0: En als we ze niet tegenhouden, dan blijven ze gaan op die manier. Nickelback en How You Remind Me. Dit is Q-Music. Met zometeen in de playlist Olivia Dean. Ook een beetje sneeuw. Morgen 30 graden, maar toch zorgen wij voor snow. En Daddy Yankee en Con Calma. En ik zei zojuist al, ja, het is in repeat of niet weer een dubbeltje op zijn kant, zo lijkt het. Want de ene keer vinden luisteraars het goed, de andere keer vinden ze het maar niks. Ik kan dat ook bewijzen. Bij Matthias van den Bulke vanochtend waren dit zo ongeveer de reacties.
1: Lore uit Willebroek heeft het niet gestuurd. Het mist iets en het heeft te veel van vroeger en die combinatie doet haar niet zo heel veel blijkbaar. Marjolein uit Brugge heeft ook een niet gestuurd. Matthias, nee. Het mist een beetje een goede beat. Ja, ze wordt er niet echt ja, warm van.
0: Dit was bij Vincent Live, het totaal tegenovergestelde.
2: Alles van David Guetta is top. I love those dance beats, stuurt Elisa. Jan zegt, ik krijg hier Q Beach House vibes van. En dat is positief, dus het is een duidelijke repeat. Je hoort het opnieuw vanavond bij Joren Linsen.
3: Het is met Joren.
4: Ja, het is met Joren.
2: Ja, het is met Joren. Goed, goed dat hij er is.
0: Maar waarom zou het niet met mij zijn vanavond? Het is toch een evidentie? Nee, dat is ook weer niet waar. Maar goed, je merkt het. Er is heel veel polarisatie rondom Jugal, David Guetta en French Montana met Shine. Maar wat vind jij ervan? Neem al eens even die Q-app erbij en geef zo meteen je mening.
5: Q. Eén popartiest. Eén wereldstad. Los Angeles. En twee tickets. Yes. Met jouw naam erop.
6: Let's go.
5: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister deze week naar Vincent Live.
6: Q-music.
5: Q.
6: Sounds better
5: with you.
6: It's playtime. Easy Toys.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be
5: Q-music.
6: Q.

0: pom pom girl.
1: Als je niet in de mogelijkheid bent om naar België, Frankrijk te kijken in de Nations League, dan kan ik u zeggen, het is retenzaai, nog altijd 0-0.
2: Repeat of niet?
1: Kan je beter hier zijn? Dit is een pak spannender, repeat of niet, met daarin Jugel, David Guetta en French Montana met Shine. Nummer dat voor de zomer al uitkomt, maar nu pas op onze radar staat. Ja, en Jugel en David Guetta, dat zijn twee namen die je al vaker gehoord hebt. Vooral die tweede. David Guetta is een gigantische DJ. Jugel heeft onlangs nog Jamaican gemaakt. Ook Bella Ciao was een gigantische hit van hem. French Montana, misschien doet dat nog ergens een belletje rinkel. Maar die had ooit in 2018 een bescheiden, maar relatief grote hit. Namelijk deze. Jaar later mag je nog eens van de DJ-goden. Maar wat vind jij van Shine? Neem de Q-app erbij en stuur repeat of niet. En laat ook even weten waarom.

0: Dat was Shine. Van Jugal en David Guetta en French Montana in Repeat of Niet. En we zijn niks wijzer geworden. Want Stefanie uit Tongeren zegt, Repeat, I love that song. Net zoals Aisha die zegt, ja, natuurlijk heb bro. En die noemt mij bro. Bent het woordje gym ervoor. Ik ben een gym bro. Aisha, maar ik neem het u helemaal niet kwalijk. Die zegt, ik word er alleen toch maar happy van, dus repeat. Maar dan, Ruben uit Destelbergen, die zegt, niet. Te disco voor mij. Ook Kelsey uit Zottegem moet er niks van weten. Valerie die zegt dan weer, David Guetta is een god. Wat hij doet met muziek is ongelooflijk, dus repeat. Laurence uit Mol zegt, niet, deze vibe zit niet goed. En zeker niet voor nu. Wow, morgen 30 graden, hè, Laurence. Maar goed, als jij het niet vindt, het is jouw oprechte mening en dat mag. Tim uit Antwerpen zegt niet. Arthur en Anouk die sturen allebei nog repeat. Jasmin zegt niet, het werkt op mijn zenuwen. Ja, wat doe je hier nu mee? Het is zo net goed genoeg om te laten doorgaan, dus je hoort hem morgen opnieuw bij Matthias van den Bulke om 9:40. En lieve vrienden, zometeen is er een nieuwe vraag voor de nonkels. En daarin gaan we de boer op. Ja. Maar ook niet. Enfin, het volledige verhaal. Eerst twee files. Je verliest 10 minuten op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Expo. En op de E314 richting grens Nederland tussen Genk-Oost en Maasmechelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Onderweg in de playlist, je hoort Criss Cross Amsterdam en ook Avicii passeert.
1: Joren Linssen.

0: Wat een slag, wat een DJ. En wat een zanger. Avicii, Sandro Cavazza en Without You.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ik zoek nonkels die verzamelen voor een goede, ouderwetse, klassieke nonkelmop. Zo eentje die op het familiefeest de zware gesprekken een beetje ontmijnt. Ik stel 1 belangrijke, duidelijke vraag. Jij verzint er een goed nonkelantwoord op. Zo simpel is het. En voor de vraag van vandaag moeten we naar de boerenbutten. Want een alerte boerin heeft mogelijk een grote aanslag op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Engeland voorkomen. Toen ze 's nachts 3 verdachte bestelwagens en gemaskerde mannen zag, vertrouwde ze het zaakje niet volledig en belde ze de politie. Die kwam natuurlijk massaal ter plaatse en ook heel snel. En die arresteerde 5 mannen. In de bestelwagen werden ze, ja, verdachte spullen gevonden. En tientallen gezinnen die moesten hun huis verlaten, want wie weet wat lag daar nog allemaal van bommen en granaten. En de politie onderzoekt nu het zaakje. Maar er is dus een gigantische ramp vermeden door een boerin. Die eigenlijk vanaf nu kan gaan bijklussen als geheim agent. Ja, de ideale dekmantel, die heeft ze alvast. Nee, nee. Ben geen geheim agent. Ben een boerin.
1: 1 vraag.
0: Maar hoe weet je nu dat een boerin ook een geheim agent is? Ze verijdelt al wel eens een graanslag. Bon. Hoe weet je nu dat een boerin ook een geheim agent is? Meedenken mag voor een goed antwoord, lieve nonkels, in de Q-app.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: It's playtime.
7: Easy Toys.
8: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: café.
1: Huh?
2: Hoe weet je nu dat een boerin ook een geheim agent is? Bedankt voor het meedenken. Allemaal in de Q-app. Onkel Maite zegt, ze gaat altijd incognito het veld in. Mooi, mooi. Lars, onkel Lars, heeft ook meegedacht. Ze trekt graag Russen uit de grond. Bon. Zit jij bij de vijf nonkels vandaag? Je hoort het na eentje die veel hartjes heeft gekregen in de Q-app. Temper City wordt geliefd in onze playlist. Momenteel op 5 in de Q-top 40, maar dat kan dus wat hoger. Dit is Self-Aware.

0: Stel je voor, je bent een boerin en je wordt wakker 's nachts op je erf en plots zie je daar 3 bestelwagens die daar helemaal niet horen te zijn. Wat staan die op mijn akkerseizoen? Is van mijn akker gaan? Zo spreken boerin, denk ik niet. Ik probeerde het. Ik probeerde het ook maar gewoon. Het betreft hier een boerin, dit is een waar gebeurd verhaal, een alerte boerin, die mogelijk een aanslag op een Amerikaanse luchtmachtbasis is voorkomen, ergens in Engeland. Ze belde de politie op in het midden van de nacht. Politie is gekomen, mannen opgepakt, boeltje aan het onderzoeken. Maar zij is dus nu ook, naast boerin, een soort van geheim agent. En zij klust dus bij. En daarom is de vraag voor de onkels vandaag...
1: 1 vraag.
0: Hoe weet je nu dat een boerin... ook geheim agent is.
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Dat is nonkel Lieve. Hoe weet je nu dat een boerin ook geheim agent is? Haar favoriete groente is... spionazie. Eigenlijk had de vraag moeten zijn, hoe weet je nu dat een boerin ook een geheim agent in Wereldoorlog 2 is?
1: Nonkel 2.
0: Nonkel Gregory, hoe weet je nu dat een boerin ook geheim agent is? Ze heeft een license to milk. Oh.
1: Nonkel 3.
0: Dat is nonkel Dries. Hoe weet je nu dat een boerin ook geheim agent is? Haar naam is Bond. Boerenbond.
1: Nonkel 4.
0: Nonkel Ona, hoe weet je nu dat een boerin ook geheim agent is? Ze werkt alleen undercover.
1: Nonkel 5.
0: Ik heb ook niet veel nodig eigenlijk. Nonkel Laurens, hoe weet je nu dat een boerin ook een geheim agent is? Je kan altijd op haar rekenen voor de veiligheid. Bedankt voor meedenken iedereen. Morgen is er een gloednieuwe vraag voor 5 nieuwe nonkels.
1: Want elke nonkel heeft een kronkel.
0: En nu gaan we de zee op met zeemannen Mr. Probst en Robin Schulz. Zeer goeie avond, fan dat Q-Music bij je opstaat.

wordt ons wel niet makkelijk gemaakt om gewend te raken aan de herfst. Morgen wordt het 30 graden. Dit soort muziek op de radio. Zomerplaatje toch wel van Mr. Prop samen met Robin Schulz en Waves. En ook Werchter Boutique is niet aan het meewerken, hè. Want die hebben vandaag echt een prachtige naam aangekondigd. Op 26 juni 2027, volgend jaar dus, is er opnieuw Werchter Boutique. En ze kondigden Ray aan. Als je Ray nog nooit live hebt gezien, dat is de moeite. Ik heb ze ook nog nooit live gezien, maar ik heb ze wel zowel live zien optreden. En dat is wat een gigantisch feest, man. Het is de derde keer dat ze voet gaat zetten op heilige grond van Werchter. Ze heeft al een paar keer Rock Werchter gedaan, maar nu dus Werchter Boutique. Dat gaat nog net iets intiemer zijn. Als je er tickets voor wil, dat kan. Nu vrijdag, om 10 uur, dan gaan ze verkoop. En nu is ze op zoek. Dit is Ray Back You.

0: Goedenavond, 1 over 10. Nieuws hoor je van Loren.
1: Goedenavond. Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De Commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. Sinds vanavond zijn er opnieuw wegenwerken op de Brusselse ring tussen Strombeek, Sellik en Wemmel. Voor 5 dagen lang wordt het wegdek daar vernieuwd. Telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet dan over 1 rijstrook. Je houdt best rekening met vertragingen. Overdag is de ring gewoon volledig open. De werken duren nog tot zaterdagochtend 3 oktober. Opnieuw een primeur voor SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Het stuurde voor het eerst een raket in een baan rond de aarde. En niet zomaar één. Het gaat om een Starship-raket. Dat is de krachtigste raket ooit. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
2: Ja, dat is toch wel speciaal, want dat is een belangrijke stap voor een raket die gemaakt is om effectief naar een ander hemellichaam te gaan, zoals de maan, of bijvoorbeeld zelfs ooit naar Mars. Dus dan is het natuurlijk een kritieke stap. Je moet tot in de ruimte geraken. En ja, een baan rond de aarde, dat is de eerste basisstap.
1: De missie moest wel vroegtijdig stilgelegd worden. SpaceX spreekt wel nog steeds van een groot succes. En onze Rode Duivels spelen op dit moment hun tweede wedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk. Aan het begin van de tweede helft staat het daar nog 0-0.

0: vandaag misschien wel de hardste afwijzing van het internet gehoord uit de mond van deze vrouw. Ja, een gast ziet dus deze Ella Langley buiten na een optreden van haar en denkt, ik probeer het gewoon en hij roept...
1: Ella, how many likes to take you on a date?
0: Ja, dus hoeveel likes moet ik halen om jou op een date te vragen? En Ella die antwoordt... Ja, het zit heel veel ruis op, want het was van heel ver, maar ik ga nog eens even laten horen. Ze zegt, not enough in the world. Ouch.
2: Q-music. Liam van Haverbeke.
0: Hey, goedenavond, vrienden van The Late Night. Ik ga vanavond iets doen wat normaal gezien niet zo'n goed idee is op de radio. Namelijk domme vragen stellen. Ja, want blijkbaar is het vandaag, als je de kalender checkt, Ask a Stupid Question Day. En ja, de dag is nog niet voorbij. We hebben nog een kleine 2 uur samen. En ik vind dat eigenlijk nog een goede uitvinding ook, moet ik eerlijk bekennen. Want iedereen die heeft toch zo'n vraag waarvan je denkt, ja, ik weet het niet. En ik heb het eigenlijk nooit geweten, maar ondertussen ja, ben ik al zo ver in mijn leven, heb ik een bepaalde leeftijd. Dat het misschien wat raar is als ik dat vraag. Maar dat kan dus niet vandaag. Want het is Ask a Stupid Question Day. Dus wat weet jij nog altijd niet? Terwijl je denkt dat je dat eigenlijk wel lang zou moeten weten in je leven. Maakt niet uit hoe stom je het vindt klinken. Stuur gewoon maar door in de Q-app. Vanavond zoeken we het eindelijk voor je uit.

0: Ja, ook heel even voor de mensen die de voetbal niet aan het kijken zijn. Maar toch willen weten hoe België speelt tegen Frankrijk. Het is momenteel nog altijd 0-0 in de 64ste minuut. Frankrijk die is wel, ja, we moeten niet flauw doen, echt wel de betere ploeg. Maar het kleine België houdt stand, net zoals tegen de Romeinen in de tijd.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu muziek, de nieuwe zwoele hit van Jason Derulo, Michiko en DJ Goja. Q.

0: 17 en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
1: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
0: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
1: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: is vandaag Ask a Stupid Question Day. En daarom mag je vanavond eindelijk die ene vraag stellen waarvan je ja, normaal denkt... Nee. Dit hoor ik ondertussen gewoon te weten. Ik ga ook doen alsof ik het weet. En ik krijg echt wel een paar goede dingen binnen eigenlijk. In de Q-app, Nieuws bijvoorbeeld, die zegt... Ik heb pas een paar weken terug ontdekt waarom we rimpels krijgen op onze handen als je te lang in bad zit. Ja, dat is om grip te krijgen blijkbaar. Ja, Niels? Allee, ik wil niet stoeven, maar dat wist ik nu wel. Inderdaad, dat je zoiets goed kunt vastnemen hè, in het water. Want anders glipt dat er weg natuurlijk. Het lichaam is een bijzonder iets. Ook eentje van Lotte uit Deinzen.
1: Elian, van die domme vragen. Ja, ik vroeg me altijd al af, hoe weet een lift eigenlijk op welke verdieping hij staat?
0: Ja, goede vraag op zich. Ik ben zelf ook geen expert, maar ik vermoed dat dat gewoon door sensoren is en zo. En dan de computer die dat kan scannen en aangeeft van, nou ja, de lift staat op de juiste positie. Allee, ik ben het ook niet helemaal zeker. Als jij het wel weet, laat maar weten tijdens deze heatwaves.

0: Jamie Miller en zijn baby doll. We hebben het deze avond over domme vragen. Ja goed, die bestaan natuurlijk niet, hè. Alleen dat zeggen ze toch altijd, een domme vraag bestaat niet. Maar het is wel officieel Ask a Stupid Question Day vandaag. Dus dat proberen we dan te doen in de Late Night Funky Music. Zoveel mogelijk van die domme vragen te stellen. Goedenavond Daisy uit Zelzaten. Jij had ook zo'n vraag, hè.
1: Ja, de vraag wat dat nu eigenlijk is, dus de kip of het ei.
0: De kip of het ei, maar ik vind dat wel eigenlijk, ik ga dat toegeven, geen domme vraag, want ik weet het ook niet, het antwoord.
1: Ja, dat is niemand die het antwoord weet.
0: Nee, ik heb het wel snel even gegoogeld. Je hebt nu zo, als je iets googelt, dat is wat nieuw, dat je zo'n AI-overzicht krijgt onmiddellijk. En AI zegt dus het ei. Maar dan, als je wat doorklikt, dan zeggen ze dat er nog altijd, ja, dat ze het nog altijd niet weten eigenlijk. Dus we weten ons antwoord nog altijd niet.
1: Ja.
0: Ik ga het niet kunnen oplossen voor u, Daisy, maar ga je ondanks dat wel goed kunnen slapen vanavond?
1: Ja, geen probleem.
0: Oké, perfect. Maar merci om mee te denken, maar het is dus zeker geen domme vraag. Het is zelfs een slimme vraag, volgens ChatGPT dus.
1: Ah, dat is best slimmer dan ik dacht dan.
0: Voilà. Fijne avond nog, hè, Daisy.
1: Ja, dag, hè.

Damiano David, daarmee zit er ruim 10:30 op de klok. Zometeen nog een hele goede domme vraag eigenlijk van Maite uit de pannen. Een vraag die zelfs Gert Verhulst hier al heeft gesteld in de ochtendshow. En ik heb ook onmiddellijk het antwoord dankzij Lieven Scheire. Maar eerst gaan we nog even kijken hoe het gaat onderweg. Want er zijn natuurlijk een paar werken bezig op de Vlaamse snelwegen. En ook daarbuiten staan er nog files. 3 van langer dan 5 minuten om precies te zijn. Het is aanschuiven op de Brusselse buitering. Dus door die werken rekenen een kwartier extra tussen Grimbergen en Wemmel. Richting de grens met Nederland staat er ook een file op de E314. 11 minuten daar tussen Genk-Oost en Maasmechelen. En richting de grens met Frankrijk staat er een file op de E17. 6 minuten erbij daar tussen Zwijnaarden en De Pinte. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee momenteel.

0: Just Little. Ze blijven binnenkomen in de Q-app, hè. Het is vandaag Ask a Stupid Question Day. En ik vroeg het daarnet, ja, wat weet jij nog altijd niet? Terwijl je denkt, goh, eigenlijk zou ik dat al lang moeten weten. Maar ja, ik ben nu al een bepaalde leeftijd. Of ik heb nu al een bepaalde leeftijd. Ik kan dat niet meer vragen. Zo is er ook Maite uit de pannen. Ze vraagt, ja, weegt het evenveel, dus het gewicht, hè, als er een vlieg in een potje neerzit? Of als er een vlieg in het potje aan het rondvliegen is? En dat deed bij mij een belletje rinkelen. Want enige tijd terug had Gert Verhulst ook die vraag bij Maarten en Dorothee.
1: Ik kwam gisteren iets tegen op TikTok en dat heeft me heel de nacht bezig gehouden. Kijk, je hebt een glazen bokalletje, zo'n confituurbokaal. En je stekt er een vlieg in, ja?
2: Ja.
1: En je zet die bokaal op de weegschaal. Weegt dat evenveel als die vlieg in die bokaal rondvliegt of als dat vliegje gaat zitten in die bokaal?
3: Ja, allee, Gert.
4: Ja, dat heb ik echt heel... Ja, dat vind ik een heel goede vraag.
1: Ja, en ik kreeg dat raadsel voorgeschot en ik heb het antwoord niet gevonden. Dus
3: allee,
1: ja,
3: wat
1: kijk,
3: is dat? Wat? Gewoon een domme vraag.
1: Hoe dat?
3: Ah, dat is toch logisch?
1: Ja?
2: Wat?
3: Ah, maar dat gaat toch meer wegen?
1: Nou, ja,
2: wanneer gaat het meer wegen?
3: Ah, nee, dat weegt het zelfs of het dan nu zit of ligt.
1: Nou, ik weet
2: ja,
1: niet,
2: maar ja, als je zelf op de weegschaal staat en bij beweging, dan is dat toch...
4: Nee, dat gaat toch meer wegen als die vlieg gaat zitten.
3: Mannen, het volume zit toch in het potje.
1: Ah ja, maar ja, kijk, voilà. Dat is
2: discussie. Dat is een goede vraag.
1: Dat is iets
2: voor
1: die scheren die lost dat direct op.
5: 24 hours later.
6: Als de vlieg rondvliegt, maar ze blijft op dezelfde hoogte, dan weegt het evenveel. Omdat de vlieg de lucht naar beneden duwt met exact dezelfde kracht die eigenlijk nodig is om haar gewicht omhoog te duwen. En daarom, door behoud van energie, weegt dat evenveel. Maar als de vlieg aan het stijgen is, weegt het potje zwaarder. En als de vlieg aan het dalen is, dan weegt het potje minder.
2: Maar toch zot eigenlijk, want Gert had het op TikTok gezien. Ja? En dat was gewoon het vraagstuk. Maar het antwoord was er niet bij.
6: Ah ja, kijk. Voilà. Ja. Ah, en zelf nadenken is lastig ook natuurlijk.
0: Ja, voilà, bij deze weten we het antwoord, Maite. Ik wist het uiteraard al, hè. Ja, zeker. Maar toch, bedankt, lieve Scheire.

Ja, de Belgen spelen vanavond natuurlijk in de Nations League tegen Frankrijk in Brussel. En het ziet er niet goed uit, hè, mannetjes. Ja, het is 0-1 voor Frankrijk. Michel Olise heeft gescoord. Er is nog 3 minuten extra tijd, maar ik vrees dat erop zit. Een 1-0 of een 0-1, zoals je wilt. Op ons bakkes. Maar goed, Nations League. Het is maar het WK en het EK dat telt. En dat is nog even. Komt helemaal goed. Dit is Gregory's team van...

blijft toch een banger, hè. Ja, al heel de dag word je bestookt met precies één woord dat je waarschijnlijk ook al 100 keer hebt gehoord, namelijk septemberverklaring. Maar wat is dat eigenlijk? Heel simpel, 1 keer per jaar legt de Vlaamse regering uit wat ze het komende jaar allemaal wil doen, hoe de begroting eruit ziet. Alleen, ja, je hebt het ongetwijfeld al eens gehoord in het nieuws, vandaag is die verklaring er niet gekomen. De begrotingsgesprekken liggen stil nadat een minister en ook een medewerker onwel werden, met al dat nachtelijk vergaderen natuurlijk. En de septemberverklaring is daardoor uitgekomen. Gesteld. Dus als je het vandaag nog 12 keer gaat horen en dacht van, wat is dat nu eigenlijk? Voilà, nu weet je het. Maar goed, aan tempo waarmee ze bezig zijn, wordt het hoogstwaarschijnlijk een oktoberverklaring.

0: Ja, Katy Perry die zit voor de liefde tegenwoordig regelmatig in Canada, maar wij gaan het hebben over Miley in L.A. de komende dagen.
1: De Q guestlist. Q stuurt je naar Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In L.A.
0: Ja, ik ga die woorden de komende dagen dus ook nog een paar keer mogen zeggen. Want bij Q sturen we jou dus samen met je plus one naar Miley in de Hollywood Bowl in L.A. in Los Angeles. Tickets, vlucht, hotel, het is allemaal geregeld. En om daar te geraken moet je deze week luisteren naar Vincent Live en vooral probeer je te plaatsen voor de finale van komende vrijdag. Ik heb hier ook al een omkoping-poging tegengekomen in de Q-app. Foei, foei. Een pak frieten. Maar morgen bij Vincent Live krijg je een nieuwe kans om je dus te plaatsen voor die finale van Miley in L.A. Gewoon luisteren tussen 4 en 7. Heel spannend allemaal. Maar voor nu gaan we niet naar L.A., wel naar Nederland met deze heren. Another

zei het net al, hè. In voetbal is België-Frankrijk ondertussen afgelopen. 0-1 tegen ons Doos, jammer genoeg. Maar ja, goed, Frankrijk was ook de betere ploeg. Maar dan ben je ook weer mee met het voetbalnieuws, zonder dat je 2 uur voetbal hebt moeten kijken. Zo handig is dat dan, hè. Zometeen na het nieuws van 11 wel leukere plannen op je radio. Want zo komt de nieuwe van Kygo er nog aan. Ik heb ook U2 bij, met zelfs wat live muziek van afgelopen weekend van hun. Maar eerst nog de uber altijd beleefde Miles Smith en zijn Nice to Meet You.

0: Goedenavond, bijna 11 uur. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Geen winst voor onze Duivels in hun tweede Nations League-wedstrijd. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. De Duivels staan nu gedeeld tweede in de stand samen met Italië. Frankrijk is leider. Vrijdag nemen de Duivels het op tegen Turkije. En maandag spelen ze dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De Commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. En in Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn er vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Vandaag kwam het op verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook morgen de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vannacht wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima rond 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm en maxima tot 30 graden.
0: Dat is vrij rustig onderweg. Maar één file momenteel is richting Brussel op de A12. Reken daar 6 minuten extra tussen Boom en Willebroek-Noord. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar dus minder dan die 5 minuten.
2: Music. Liam van Haverbeke.
0: Wat deed jij op je 14? Ja, denk er maar eens over na tijdens deze nieuwe van Zoals Beloofd. Kaigo.

Wat deed jij op je 14? Seppe uit Rums, die stuurt. Ik was aan het turnen. Hey, leuk, leuk. Ik deed andere dingen. Stel je voor, je bent 14 en je wil een band oprichten. Dus je hangt op school een briefje op van muzikanten gezocht. Ik wil een band beginnen. En er komen een paar gasten opdagen tijdens de auditiedagen. En 50 jaar later speel je met diezelfde gasten nog altijd samen. Dan denk je, amai, welke band is dat? Wel, dat is niet minder dan de band U2, ken je wel. En Larry Mullen die hing dat briefje in 1976 op zijn school in Dublin. En Bono die reageerde, The Edge, Adam Clayton. En vrijdag, afgelopen vrijdag, hebben ze 50 jaar later hetzelfde opnieuw gedaan. Niet een briefje gehangen, maar wel een optreden gespeeld op diezelfde school. En ze hebben daar dus een paar nummers gebracht. Hoe dat klonk, dat hoor je zo meteen na Bas Serra. Morning light.

afgelopen vrijdag was het zover. Dan is U2, de band, teruggekeerd naar Mount Temple in Dublin. Ja, de school waar drummer Larry Mullen als 14-jarige ooit een briefje ophing omdat hij muzikanten zocht om een band mee te beginnen. Dat is aardig gelukt, want Bono, The Edge en Adam Clayton reageerden daarop. En 50 jaar later stonden ze daar opnieuw aan die school samen te spelen. Onder andere hun gigahit One stond op de setlist.

door dat verhaal heb ik kippenvel van deze live versie, dus live aan die school. 50 jaar later. Zoveel succes gekend ondertussen. Ik vind dat echt heel mooi. Dezelfde vier gasten opnieuw op de school. Chic. En niet alleen One, maar ook mijn persoonlijke favoriet van de Ieren stond op de setlist. Namelijk deze Beautiful Day. Een hele fijne avond en leuk dat je luistert naar The Late Night. The heart is

David Guetta en J-Lo. En er zit trouwens nog iemand in dit nummer, in Save Me Tonight, die je niet in de titel ziet staan, liever. En dat is Ryan Tedder. Ja, de man van One Republic. Hij schreef mee en zingt ook de backing vocals. En dat komt eigenlijk perfect uit. Want hier is hij, wel als leadzanger deze keer, met One Republic en hun Run.

2 over half 11. Half 12 liever, een hele goede avond. En er staat momenteel 1 file op de Vlaamse snelwegen. Dat komt door werken op de Brusselse buitenring. Reken daarom 6 minuten extra tussen Strombeek-Bever en Wemmel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten. Ja, vorige nacht heeft Teddy Swims op de VMA's een nummer gezongen waarvan ik op voorhand zou denken, daar moet je toch wel een klein beetje zot voor zijn om daaraan te beginnen. Want het was namelijk deze hit. Careless Whisper van Mr. George Michael. Je weet wel, hè? Met de sax en zo. Ja, die, en dan moet je dus als Teddy Swims denken van, ja hoor, doe maar. Ja, hoe Teddy dat vannacht heeft aangepakt, dat hoor je zo meteen.

Teddy Swims die kreeg vannacht op de VMA's. Ja, dat is een Careless Whisper voor zijn rekening. Een nummer van George Michael, een eerbetoon was het ook aan de zanger. En dat is lastig, want na die eerste sax weet natuurlijk iedereen exact welk nummer er komt. En dit was hoe Teddy Swims het ervan afbracht.

0: Let's Get Lucky. We gaan even terug naar de VMA's, want Taylor Swift die heeft daar afgelopen nacht opnieuw een record gepakt. Ze kreeg een nieuwe prijs voor artiesten die ook zelf regisseren. En daardoor is ze nu de meest bekroonde solo-artiest ooit op die VMA's. En de videoclip van haar nieuwste nummer die ging daar deze nacht ook in première.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Hey, it's Taylor, and you're listening to my new song, Patient Zero, on Q.

Er is op dit moment een verkiezing bezig waar ik mij vanavond eigenlijk wel volledig in kan vinden. Namelijk de Fat Bear Week. Ja, dat is in Alaska. Daar stemmen mensen elk jaar blijkbaar op de bruine beer die zich het best heeft vet gemest voor de winter. Ik zeg het niet op mijn duim, het is echt waar. En van de 16 beren die ze in het begin hadden, zijn er nu nog 4 over. Ja, ik heb het een beetje laat ontdekt. Het is de voorlaatste dag van de Fat Bear Week. Maar door de vertragingen in duur, of allez, het is geen vertraging, maar door duur die daar wat anders is, zijn de halve finales op dit moment, as we speak, nog bezig. Eén van die 4 beren, ja, ik moet het bekennen, is al mijn favoriet. Dat is Beer Backpack. En als je hoort waarom hij zo heet, gaat hij waarschijnlijk zo meteen ook jouw favoriet worden. We gaan het erover hebben na deze van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeated is het in de late avond van Q.

Het is momenteel dus Fat Bear Week in Alaska. Daar wordt vanavond voor gestemd voor welke beer zich het best heeft vetgemest voor de winter. Ja, het is de halve finale. En de twee met de meeste stemmen die mogen dus dan naar de finale van morgen. Zo werkt het. En een van de vier halve finalisten is Beer 89, ofwel Backpack. En die naam die kreeg hij als jong beertje. Want hij had toen hij heel klein was een gewond pootje. En klom tijdens het oversteken van de rivieren geregeld op de rug van zijn mama. Hij was dus letterlijk een soort backpack. Dat vond ik ontzettend schattig. Dus daarom is Backpack nu al mijn favoriet. Intussen is Backpack wel uitgegroeid tot een gigantische volwassen beer die je niet zou willen tegenkomen in het wild. En staat hij dus vanavond bij de laatste vier. Stemmen kan nog tot 3 uur vannacht bij ons, moest je interesse hebben. En morgenavond rond deze tijd is het dan de halve finale. En daarna weten we wie de dikste beer van Alaska is. Ik weet het, je hebt het je altijd al afgevraagd. Nu niet de dikste beer, wel de dikste schijf van Dua Lipa, net voor 12. Be the one.

0: Goeienacht, middernacht, nieuws hoor je van Loren.
1: Goeienacht. Geen winst voor onze Rode Duivels in hun tweede Nations League-wedstrijd. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug.
2: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
1: Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije. En maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels zelf is dat onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en ze zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn er vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Vannacht is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima rond 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm en maxima tot 30 graden.
0: En onderweg zijn er nog twee files gemeld momenteel. Dat is op de Brusselse Buitenring. Reken daar 6 minuten extra tussen Strombeek-Bever en Jetten. En op de E314 richting Brussel 6 minuten erbij ook tussen Leuven en Heverlee. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Maar wel met hele goede muziek. Ja, ik heb hier even zitten piepen in de playlist van de nacht van Q. Straks komt de Casanova eraan. Banger.